0: nigga.
1: Lood met lood. Attaki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Waka libi.

0: Milton Gallen, Jokonale.
1: Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Het is donderdag. Bloed met lood op 91.7. We groeten de mensen vanuit Nikeri. Iedereen die niet thuis is daar in Nikeri, maar misschien bent u op straat. Koroni, ja toch, Saramaka. Daar komen we naar Wanika, Paramaribo, Brokopondo, Komowene, Para, Sipaliwini. We groeten ieder. De mensen die thuis zijn, voor achterterras in de woonkamer, u heeft bezoek. We groeten u. De mensen die aan het werk zitten, als u nu richting huis gaat, kan die de earpiece dat je arki, of is door naar radio en dat je arki. Toch? Belt u de mensen van u, oom, tante, nicht, neef, oma, opa, doordat je drukte zijn de mensen vergeten. Zegt u ze dat ze afgestemd moeten zijn op 91.7. Bloed met lood. Het nummer van de studio is 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Ik herhaal 547-330 8781-482. Het onderwerp van vanavond is: broekvrouwen eisen het meest en bieden het minste. En heeft het mooi gemaakt, heeft gezegd van skeervrouwen eisen het meest en ze bieden het minste. Skeervrouwen. Ja, misschien gaat u de vraag stellen van skeervrouwen, hoe bedoel je skeer? Hoeveel geld moet je eerst hebben voordat men kan zeggen van dat je skeer bent? Of wat valt onder broek? Hoe broek moet je zijn? Of om je money in abi pas fi taktaki in een skeer. Misschien is, gaat dat de, zijn dat de vraag die u gaat stellen. Misschien zit je nu ergens thuis met een paar mensen in gezelschap of buiten de stad. Ook kan discussiëren, want het zo. Toch? Broekvrouwen eisen het meest en bieden het minste. Belt u de mensen van u. We groeten ook de mensen op Facebook. Alleen maar die Eboro Arki. Want die zijn er ook. Dus maar die Eboro Arki. Die vinden van, nee, dat kan je niet zo zeggen op de radio. Maar wanneer je ze ontmoet, dan vertellen ze wel wat je allemaal verteld hebt en gezegd hebt op de radio. Koko Arki van Poku, dan ben ik straks terug bij u om over het onderwerp te praten. Laat u dat even bezinken, het onderwerp van Mediedrapie, laat u dat even bezinken. En ik denk dat die na dat nummer wat ik hier al heb gezet in de computer, dat het even is gaan bezinken en dat wanneer ik terug ben, u mag bellen of u mag uw WhatsApp sturen en dan kunnen we breedvoerig over het onderwerp praten. Koko Arka Poku, dan ben ik straks terug bij u.

0: every way ze zien, ah ja, ze want money. Ja toch? Ik denk dat een. Heel veel van mijn broeders nu op dit moment daarover kunnen praten. Sabtaki, hier praten we erover. Toch? En we zeggen de dingen. Soms zegt men van je moet dat ding niet zo zeggen. Maar in realiteit toch. We kunnen niet zeggen van hey, we komen hier en we gaan niet erover praten. Of we gaan onze ogen sluiten. En zeggen van het gebeurt niet. Every way she see aya, she want money. Ze ziet je vandaag, ze wilt geld. Ze ziet je morgen, ze wilt geld. Ze ziet je overmorgen, ze wilt geld. Maar Peus heeft een vinding. Toch? Peus heeft een vinding. Het klinkt hard. Vandaar dat ik gezegd heb, laat het bezinken. Ik hoop dat u belt. Het klinkt hard. Wanneer je het zo zegt. En ik weet dat op dit moment mensen gaan zeggen van ja, maar ja, meneer, dat is een biggie money. Ja, inderdaad. Je hebt ook mannen die geld bedelen. Die vrouwen geld bedelen. Ja, toch? Dat is toch de werkelijkheid? En daarom vraag ik u van, hey, laten we erover praten, toch? Het klinkt hard. Het klinkt verschrikkelijk hard. Maar het is waar. Of u vindt dat u mij het tegendeel kan bewijzen, mag u bellen 547-330-8781-482. Zoals we het gewoon zeggen, gebroken vrouwen, toch? Gebroken vrouwen. Dragen vraag het luidste gevoel van recht. En ze hebben het minst te bieden. Ze hebben het minst te bieden. Ja of nee? Ja, als je om je heen kijkt, dan zie je het toch. Men zou zelf zeggen van wie is Breni je kind toch? Het is het vaak het luidste gevoel van recht. Ze hebben het minst te bieden. Maar verwachten het meeste. Dus. Misabitaki. We kunnen tal van voorbeelden hier noemen. Hoogste woord. Maar het minst te bieden. Zoveel eisen. Zoveel eisen. Toch? Zoveel eisen. Verwachten het meest. En Chepoti, je hebt broeders van ons. Hallo.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond, dat Rudy. Fijne geluiden.
0: Ah, lekker, lekker.
1: Hi. Ay, na mi, ay, goto na ganyan gado.
0: Ya, ya.
1: Ay, katatang bije direk. Mastali, ana, de laste pangrama si mi be pala.
0: Okay.
1: Ma, kulo mo ni so lekar, kwa bije mo.
0: Okay.
1: Ame, arki mo robo.
0: Ya, ya.
1: At underwerp mo yo, ay, bije ko pala. En ik ga een beetje voorzichtig reageren.
0: Ja, voorzichtig.
1: Kijk, als je dit onderwerp aankaart.
0: Ja, ja.
1: En als je de zaak op de keeper beschouwt. Dan kom je tot de ontdekking dat er een paar type mensen zijn. Je hebt ze niet alleen bij vrouwen, je hebt ze ook bij mannen.
0: Helemaal.
1: Dat zijn mensen die geen moeite maken in het leven. Ja? Ze willen altijd afhankelijk zijn van mensen. Ze eisen. Ja?
0: Ja, ja.
1: Maar waardoor als ze met een verhouding beginnen, dan, dan brengt dit, brengt die attitude, die mentaliteit van zulke mensen, de verhouding in problemen.
0: Mm-hmm.
1: Want als ze moeite hadden gemaakt in hun jeugd, ja,
0: ja, ja,
1: op in het verleden, dan was, dan zou de verhouding niet de afspraak komen. Begrijp je?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bij je mentaliteit, naar je attitude, dan wordt het zo van die aard dat je eis, je eis als man. En dan doet het nog, nog niet toe als het man of vrouw is. Je maakt moeite in alibi. Ja? Dan tegen gewoon vrouwen aan. En je zegt, oh, merk op dat jongen, hey. Zo, mijn man als mij en als mij. Als mij die talent toe tapont. En mijn avond voor jou. Zo. Ik kan weer de man. Dan moet ik zeggen. Allemaal aksa dame dat die heb je vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Dus is het al een vorm van je wil afhankelijk zijn van die dame.
0: Mm-hmm.
1: Maar nou een man die, die loopt dame. Allemaal tegen dame dat ik heb geen vervoer, maar ik ga moeite maken om bij te komen hoor. Dan, ik van dame zei wie nog bij kast. En dan moet ik aan man dat allemaal kijk wat je doet, want ik heb ook geen vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan, dan kijken we wat we doen, ik kijk naar je uit.
0: Ja, ja.
1: Wat heb je?
0: Ja, ja, helemaal, helemaal.
1: En als, als beide een verstandelijke vermogen goed werken, dan, dan zie je dat afspraak dat het lukt. Aan mij tekenen aan bus, aan mij poteren. Ja?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En voor je denkt, dit is maar dat niet. Hebben opgebouwd, samen opgebouwd, en die beide hosselen, je hebt bij hem tien waggie, ja,
0: mm-hmm,
1: of van Brom,
0: ja, ja,
1: ja, je pina pina bij hem Brom, dan, als dan ik go, en ik heb bij kom bij hem tien waggie, je bouw op. Maar als die attitude van de ene persoon, ja?
0: Ja, ja.
1: Niet goed is, dan gaat die persoon blijven eisen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het zijn man of vrouw.
0: Ja.
1: Je wil niets doen. Je wil wachten tot die man vervoer koopt. Als je niet kan, oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ben je met een karas aan bakken? Ben je goed communiceren met elkaar? Dan kom je tot de handeling dat je als vrouw misschien ben je niet bij kast omdat je dus je bent een kleine interieurverzorgster.
0: Mm-hmm.
1: En je kan geen vervoer kopen. Dan. Nee, je bent jammer aan het aan bij een brom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar je taal is. En je zult niet meer moeite. Ja?
0: Ja, ja.
1: Nou, dat is geen probleem met die. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat,
0: dat,
1: dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat,
0: dat, dat,
1: dat is een koudere draai. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar, meneer Rudy.
1: Ja.
0: Eigenlijk, wanneer kunnen we praten dat kwans masker?
1: Wanneer?
0: Kunnen we praten dat kwans masker? Om mijn money als van ons abi, volgens u begint dat ik een man of een vrouw masker.
1: Ja, dan komen we op hetzelfde onderwerp waar ik ben begonnen dan.
0: Mhm.
1: Attitude. Het was, lukken nog, het was masker. Het was dan tijdelijk.
0: Mm-hmm.
1: Lukken nog, nog masker.
0: Ja.
1: Van een belly. Masker.
0: Ja,
1: echte,
0: ja,
1: echte.
0: Ja, ja.
1: Maar, die moest me kwangen. Ja, kan je moet consoleren, want dan die wat niet. Per kronto vader uit de boom. Dat in Pira kronto toch?
0: Ja.
1: Ik ben van kronto peller die wat niet. Dat is maar bij die bargain.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Dus aan de
1: vrouw zal die verhouding naar hen?
0: Dus dat die, ja, verhouding.
1: Nee. Het is moeilijk om dit soort dingen te zeggen. Mm. Omdat de mannen was maar.
0: Mm-hmm.
1: Communicatie voor en dat is maar een probleem. Want te je op een verhouding naar ons maar. Hangt het af, dan ga je afvragen. Ja, wat voor verhouding is het? Is het een Eva Gokong, Goluku, of Nogotang, Goluku, Goluku, Goluku?
0: Mm-hmm.
1: Is dat?
0: Ja, ja.
1: Igo dai naki dai gue.
0: Ja. Bogo naki dai bogo.
1: Dan begrijp ik dat je fysiaal gaat geven, maar ook goed uit van probleem.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Bijvoorbeeld, mina ga wat dame debu.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Mina ga wat dame debu nu. Als je bejaar hoe debu. Mina zorgen.
0: Mhm.
1: Abelibi.
0: Ja.
1: Waar heb je?
0: Ja, helemaal.
1: Maar. Je wat aan debu. Je kunt me ongeveer contact van drie weken terug. Dan ben ik niet met jou aan het doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn zorgen.
0: Ja.
1: En dat moet je aan het doen dat met die vrouw moet.
0: Ja.
1: No.
0: Ja, ja.
1: Maar mijn paaiman doen.
0: Precies.
1: En mijn paaiman naar bang.
0: Ja.
1: En mijn trapaiman. En mijn borgo.
0: Mm-hmm.
1: Na mijn wakker te mijn tekmo naar bang. Op dat die over een week zodat in kiezen aan 100 euro dan ben ik ook samen die
0: ja
1: wanneer ik kan krijgen denk ik wie het nodig kan hebben wie het hoogst wanneer het nood het hoogst is zeg men bagarataki is de redding nabij
0: ja.
1: En de man die nood de het hoogst
0: ja.
1: Na de begin maand op straat is toch?
0: Ja, ja.
1: Tim Remy Brom. Vader in Apo, Wambami Dimino. Vader was op Nodeno. Ja, dat kan ik pas niet motor voor Western Union.
0: Hmm.
1: Ik ben Babroka Aero.
0: Hmm.
1: Nou, met jou, man.
0: In of 45.
1: Ja?
0: In of 45, ja.
1: Ja, nou met jaman. Ik kan niet maar een drie kawa met jaman. En ik moet niet boeien met jaman een bargi.
0: Ja.
1: En het neemt niet van je weg hoor.
0: Ja.
1: En dan komt het weer op. Op het systeem van energie voor mij. En dat is maar mee die. Het wordt in het christendom geleerd. Geef. Zodat je weer van de heren kan krijgen.
0: Ja, ja.
1: Kijk die op die zbaka.
0: Ja.
1: Neem greedy.
0: Mhm.
1: Im lukubun. Papa mina ga ima na ga ipa beli bina ga omjul na de trawa.
0: Aha.
1: Ja, da?
0: Hele maat.
1: Ine je pao beli bi. Dan ga je erpa miri. Mili bibum.
0: Ja.
1: En je familie. Ben je zorg om je toe?
0: Mhm.
1: Zo dat.
0: Helemaal.
1: Ah, wat is dat, Sabi?
0: Ja.
1: Alamala. Tapi yupa birlit yuma anan. Pai ma benem baga?
0: Ursula.
1: Iya, tant Ursula. Alamala. Neger. Teo alamala Abdul Tanselin boy. Tant sangai, tant ma mentor. Yupa mi tor gumi. Mi kan lak tap mi bordu. Karena nek mille ko sika radio. Hai, ana ada sai tadi. La pasta el libi. La alivia te te clipa acá. Ore dia.
0: Ya ya ya ya.
1: Tu ko malek o malek Milton. Milton no no más acá tori dini. Milton. Kalau tak pombe dan bimbe kone ozo. Tadi.
0: Aha.
1: Kalau dia lasa dia iban pasal lagi. Abah les pergi ni alday ya, Milton mah les pergi ni alday. Alday tu teo alday gelap ni.
0: Ya ya.
1: Kerja.
0: Tapi
1: tak pombe lebih tu.
0: Ya.
1: Dan juga. Overnya after kapan underwear? Tapi negi pro moni NOT kan tak cuma pro kier. Moni esit dat pro ex nude gini. Dan kamu jadi heifer.
0: Iya, kamu jadi heifer.
1: Ex nude gini mas, maya tu pro di underan. Mana mereka yang sama kan? Ema abe Andre Oktober dan selesai cara kan? Andre elbow, no?
0: Ah ya, ya. Achter elbow, achter
1: elbow. Iya.
0: Aha.
1: Dan dua vrouwen of mannen die het achter elbow, onder elbow hebben, ze doen alsof ze scherp zijn. Mhm. Dat is gewoon kan een dame wel iets. Dat dame kan los scherp aan mij. Dat is mijn plezier.
0: Ja.
1: Maar dat... Die is mijn collega's, die heeft toegezien aan mij. Dat is mijn plezier, en doe wel het.
0: Hai.
1: Ja, met zijn, dat was mijn... Maar dat is mijn kanker zoon. Dat is mijn man, denk ik. Ik heb een zoon. Een zoon, hoe kan hij het zelfs niet zien? Mijn ceremonie. Dat hè? Heb je zei, schoot jij mij naar Dilbaan doen zijn met de overtak, zo met jouw boeien tegen mijn overtak hè? Sluit hem op.
0: Hai.
1: Hoi, heb je ceremonie? En op 10 ceremonie na? Dala?
0: Ja, ja.
1: Dan zeg ik, oh, we blijven scherp te leuwen aan money. Dan ben je rust, die ben je trappen hem.
0: Ja.
1: Je moet bij drie tomen.
0: Ja, je bij Juan.
1: Dan bij Juan, je moet ik ook praten. Ja, toch?
0: Ja.
1: Juan ben je toch? Dan ben je trappen bij hem toch? Dat kan je maar zeggen, een place care. Dus dat alles op man. Een place care, een puma, een place care. Hij heeft ook toe, je maar zegt al deze dingen.
0: Ja.
1: Every time you see, I ask you want money.
0: Ja, ja.
1: Dat is dat culture. Dus dat doen everyone ja dame, hè?
0: Precies. Zijn jullie
1: daar aan dame?
0: Ja, ja.
1: We is nou een lot of verhouding. Wat lot of lot of verhouding.
0: Ja, ja.
1: Goluku. No?
0: Ja.
1: En een golibi, goluku.
0: Ja. Wakago, yeah. Wakago, na golibi.
1: You wakago. Wakago luku. Naki igwe. Ya di, delibi dati. Ye di, asmawa lekker. Anders zei je, je hebt zo oma's wat dingen actie. Maar is dat, echte echte want dan moet je niet zeggen echte dat moet jij weten dat je aan de boel dus man dat bepaalt maar ben ik gewoon niet groot die morgen en dan dat ook geen span met jou aan de doen
0: heb je? Ja
1: op met jou aan de doen ja dat is goed maar dat moet zorgen. Mijn ouders
0: ja.
1: Jullie hotel, mijn hotel. Die naam is niet Abel.
0: Precies. Ja.
1: Dus dat is niet moeilijk dat je als van geval tot geval. Right place care. Maar trouwens, je gaat niet kolter.
0: Ja.
1: Ja, trouwens. Hier, maar ze hebben principe. En uit dat principe dat is, zijn er actie. Of je tot maar dat is.
0: Ja, helemaal.
1: Ze vragen niet. Het is andere keer dan aan de actie.
0: Ja, zijn er actie, ja.
1: Dat ze even eens doen. Maar die was zo net hier zo. Hij was zo net hier zo dan. Waarom heb je... Waarom heb je die 200 niet gevraagd? Dan kan je wat kopen om te eten, om te koken. Zo.
0: Nee,
1: je wil. Juist, je weet wie ik ben toch. Ik ga het niet vragen.
0: Ja.
1: Hij komt. Hij woont alleen maar. Ik vraag hem geen geld. Ken je dat?
0: Ja.
1: Maar mijn man die had mijn actie. Of politie jullie manier, hè? Naar de trigo. Op het nippertje als mijn vriendin komt. Dan. Ofwel. Ofwel heb je money de. Ja, ik zie het maar dan. Wat gaan de dames drinken? Heb je?
0: Helemaal, ja.
1: En als je hem kan hem weer hebben. Dat hij dan denkt, moet er wat voor snapering bij? Wat moet het zijn?
0: Ja, chipspender.
1: Ja. Voor mij niet hoor. Voor mij een loempje hoor.
0: Oké.
1: Voor jou niet naar Maureen.
0: Ja.
1: Ik begrijp het niet. Nee hoor. Dan nog pang, je brengt het direct ook een loempje hoor. Dat gaat toch weer niet goed op,
0: ja. Ja.
1: Maar dat is je wel zorgen. Oh, ja. Alla vooral kan die bang aan denken. Dat kan doen. Dat is alleen in een lief dan aan die in ozo.
0: Ja.
1: Dat is echt te mooi,
0: ja. Echt te mooi, ja.
1: Ja, te mooi, dat is dan aan mij. Ama nog die direct waar het is. Maar ik spend dan nog om.
0: Aha.
1: En niet alleen maar dat dan een midden zo.
0: Maar, ama is pen, meneer Rudy.
1: Ja.
0: Kan je, ama denkt dat ik door als pen dan maar ook is die Samawani?
1: Dat is normaal. Als mijn lobby uit is ready.
0: Aha.
1: So let us my being stand earlier than you. Let you be stand up.
0: Yeah.
1: Of so lazy. You must stand up is stop thing. The man that tak is the juiste handling op het juiste moment.
0: Aha.
1: Je moet met takte werken. De juiste handeling op het juiste moment. Dat is maar een actie met. Je kan voor mij zeggen, oh, daar moet je zijn.
0: Ja.
1: Oké, jij dan nog. Oh, die kan me niet hebben. Nou, dat kan ik niet zien. Maar ik ken de mensen van de mensen dat je als man is er allemaal niet van houdt.
0: Ja.
1: En ze woont alleen. Hij is maar een dokter. Oh, maar moet je maar doen. Ja, maar dat ga je dan met jou, moet je. Moet je nou dit. Maar met dit aquí, je blijft kouder. Ja.
0: Ja, constant je actie.
1: Ja, toch. No, I'm going to be here. I go out to the dog. The blue, the guy, but...

5-4-7-3-3-0. Dat is het rechtstreeks nummer van de studio. 8-7-8-1-4-8-2. U mag bellen. Meer u belt, minder u mijn stem gaat horen. Toch? Zoals meneer Rudiger dat gezegd heeft. Een onderwerp naar broekvrouwen eisen het meest en bieden het minst. Maar we weten, er zijn ook mannen die ook eisen en ze bieden het minst. Toch? Mensen die luxe willen zonder arbeid. Luxe willen zonder arbeid. En ik ben er zo zeker van 100, 200, 1000% dat u die mensen in uw omgeving hebt. Comfort zonder bijdrage. Wanneer ze zo in gezelschap zijn. En dan zit je en dan kijk je wat men allemaal wil. Wat voor luxe men allemaal wil. Dan vraag je jezelf af. Maar als je zo een luxe wilt, ga dan werken. Als je zo'n luxe wilt, ga dan werken. Maar het zijn juist die mensen die zo'n luxe willen. 1001 problemen die ze hebben, dan kunnen ze niet werken. Dan hebben ze dan zijn ze ziek. Dan dit. Dan zo. Dan mogen ze geen zware dingen optellen. Kijk, als je ziek bent, laat me snel zijn. Als je ziek bent of van de mekaardes mannen, sociaal zwakkeren en dan land je in Lukofi. Of mensen die door een of andere reden dan ook niet kunnen werken. Dan wat trasa niet. Maar ook al is het dat je door een of andere reden niet kan werken. Moet je ook niet zoveel luxe verwachten. Zoveel comfort zonder bijdrage. Ik wil een nieuwe bed en een nieuwe wasmachine en dan alles soort sani. En dan heb ik die auto al 1 jaar gereden en dan tante. Goedenavond. Hallo, u mag terugbellen. Dan heb ik die auto al 1 jaar gereden. En dan heb ik op dat bed al 1 jaar geslapen. En dat soort van grappenmakerij. Ik roep het grappenmakerij. Want ik weet dat er mensen in dit soort van mensen in omgeving zijn. Misschien zijn het vrienden of misschien zijn het vriendinnen. Vrienden van die goede meneer die is doen gezelschap naar Mati. En je weet dat die man iemand is die niet wil werken. Maar wanneer die man zo praat wat hij allemaal wil aan luxe en aan comfort. En dat hij een vrouw gaat zoeken, een sugar mommy en dat soort van zaken. Maar komt op het tori dat hij want dat deed. Die jonge mannen die met oudere vrouwen slapen. Maar komt op het tori dat hij. Want die man wil zoveel luxe en dat denkt hij van dat hij mag zoeken een beetje ma. Maar sugar mommy of wat dat ding is. Om alle comfort wat hij wil hebben om dat te dekken. Al luxe wat hij wil hebben dat te dekken. En ik kan u vertellen, die mensen zijn niet gek. Abidi manolo. Abidi ma. Oma nolo, ik ga die oma kleinzoon. En je gaat een relatie aan met oma, alleen maar omdat Ishitaki, oma, alle luxe wat jij wil hebben, alle comfort die je wil hebben zonder bijdrage, je bij oma kan vinden. Dan gaat oma je leren. Oma gaat je leren. Je gaat zaken moeten doen die je nooit in je leven zou doen. Voor alle comfort die je wil hebben.

En dan gaan we de andere kant op. Precies zo ook bij de vrouwen. Je ziet het. Ja toch. Je bent met. Je bent in gezelschap. Je want to vriendin. Je ziet mensen om je heen. En je ziet van dat. Ze niet wil werken. Ze wil thuis zitten. Maar wil luxe hebben. Alle luxe, comfort. Dan wil ze dit, dan wil ze zo. Dan wil ze dat aantrekken. Dan wil ze daar naartoe gaan. En wanneer ze daar naartoe gaan, dan is ze dat ze dat wil drinken. En het zijn dit soort mensen die op een of andere manier geloven. Dat altijd een man voor alles moet zorgen. Je kan ze... Juist, volgens mij, je kan de beste prater zijn. Voor hun geld, die man moet voor alles zorgen. Als hij maar wil, moet hij voor alles zorgen. Dit soort van mensen, je kan ze niet op een ander idee brengen. Je kan ze niet op een ander idee brengen, dit soort van vrouwen. De man moet voor alles zorgen. Als hij, als hij om me geeft, moet hij voor alles zorgen. Hij moet me alles geven. En dit soort van gasten, dit soort van vrouwen, is op het dak de zandje bloot met lood. Dit soort van vrouwen, dit soort van dames, je overal kan je ze vinden. Overal kan je ze vinden. Ze zijn mooi. Want hoe denk je dat je na. Overal kan je ze vinden. Je komt ze overal tegen. Ze zijn mooi, ze zijn charmant. Volgepraat over standaards. Volgepraat over standaards hoe mannen wat een man allemaal moet doen, hoe hij allemaal eruit moet zien, wat hij moet rijden, welke parfum hij moet hebben, alle soort van standaarden. Volgepraat met standaarden en hoe ze zijn, hoe hun standaard is. Ga kijken. Niets kunnen ze bieden. Wat voor standaard ze zijn. En dan. U weet het beter. U weet het beter waarover ik het heb vanavond. Maar wanneer je goed kijkt. Dan zie je dat achter al dit soort van zaken die ze aanhalen. Van standaard, hoe een standaard zijn en wat allemaal mannen moeten zijn, hoe mannen moeten zijn om ze te hebben. Om ze zover te krijgen om met ze naar bed te gaan. Om ze zover te krijgen om een relatie met ze aan te gaan. Dan zie je dat het alleen maar woorden zijn. Het zijn alleen maar woorden die ze daar zeggen. En achter hun woorden, als je kijkt naar hun daden, dan zie je niets. Niets. En ook niets. Nul. Nada. Niets hebben ze. Geen spaargeld. Ga kijken. Misschien zelfs een ATM-kaart. Hebben ze niet. Maar het zijn dit soort van mensen. Vrouwen en heren. Beide kanten. Noa's spaargeld. Geen ambities, geen discipline. Ze hebben geen discipline. Geen ambitie. Maar volgepraat over standaards. Geen discipline. No een plan de no abi. Ga maar. Vol standaards. Maar ga kijken of ze een plan hebben. Dat wanneer ze die man gevonden hebben. Met de standaard
die zij willen, dan kunnen ze niets beginnen, want ze hebben geen plan hoe ze door gaan in het leven. Ze hebben geen plan, maar ze vol standaarden. Toch? En ze gaan je vertellen wat voor soort man ze allemaal verdienen en wat voor soort... Alle soort van dingen ga je horen. De man die ik verdien, puntjes, puntjes, hij mag me niet slaan. Hij moet met me praten, hij moet goed met me communiceren. Huh? Ik wil dat hij, als ik 's morgens op ben, dat hij een breakfast na, of naar lunch aan een. Voor me in bed moet brengen. Hij moet mijn auto wassen. Hij wat weekend betreft, alles soort van standaards. Moeten we samen uit gaan eten en op de zondag moeten we dit doen. Moeten we samen naar de markt gaan. Al dat soort van zaken die ze voorhouden. En vertellen wat voor soort man ze verdienen. En ik wil afsluiten met hoe die man ze moet behandelen. En ik zal met Akikba. Hij moet rustig tot me praten. Go achteraf. Niets te bieden. Alleen maar gepraat. Nog een plan. Dus als zou die man daar zijn... Alsof die man daar zijn met de standaarden die zij willen, zouden ze niets kunnen beginnen met die man. Ze zouden niets kunnen beginnen met die man, want plan no de, tak eten mi fena man, famo sette asan godoro, fumita hor amandati, toch? Famo sette plan godoro, fumita hor amandati. Famo, ek mi fena mandati. Hoe moet hij met me omgaan? Hoe gaan we doorgaan in het leven? Alle soort van standaarden hebben ze gezet. Welke auto hij moet rijden. Hij moet geen kleine auto rijden. Hij moet tenminste een heefvoetuna moet hij rijden. Tenminste een heefvoetuna. Je hebt zelf... Andersom ook... Anders om ook de young boy of de man die eluko de biggie man zijn ook de standaarden die ze allemaal opwerpen en gaan kijken. En dit soort van dingen zijn grappig en triestelijk geleid. Triest dat je dit soort van dingen moet zien. Dat je dit soort van dingen om je heen ziet gebeuren. Dat je zelf afvraagt, maar wat willen dit soort van mensen eigenlijk bereiken? En dit soort van vrouwen, echt waar, ze zullen je beschaamd maken. Ze zullen je beschaamd maken als je al de standaarden die ze willen bereiken, als je ze niet daartoe kan brengen. Ze gaan je beschaamd maken omdat datgene wat ze van je eisen, je ze daartoe dan niet kan brengen. Dan gaan ze aangeven dat je niet genoeg bent en dat je niets ter tafel brengt. Ja. Ama wan mooi vrouw. Tama na wan jimoni. Ama wan mooi vrouw. Tama na wan. Gote weekend uit na een mooie vrouw. Ama na nooit ama na money. En dat soort van dingen ga je horen. Hoe je niet goed bent. Hoe je dit niet bent. En wat je... Niets wat je doet is goed. En omdat je niets ter tafel kan brengen, dan gaan ze aangeven dat je niet voldoet aan hun standaarden. Kogo Arkiwan Poku. Laat u dat even, wat ik dat allemaal net gezegd heb, bezinken. Na meneer Rudy. Dan misschien wilt u bellen om
dat deel wat u wilt aangeven, ook aan te geven. 547-330-8781-482. Ko arkapoko disi.

0: Precies. Ja toch? Wanneer het zijn juist dit soort van mensen, wederzijds hoor, mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Toch? Dit soort van mensen die behandeld willen worden. Maar ze doen niets om hun eigen waarde te poetsen. Standaarden van zo heb je me niet. Maar ga kijken wat ze zelfs doen. Wat ze zelfs doen om hun eigen standaard of dat wat ze verwachten om dat te vervullen. Niets. En zoals ik dan net gezegd heb, het zijn dit soort van mensen die straks gaan aangeven dat je niets op tafel brengt. Toch? Die gaan aangeven dat ik iets keer of amans keer, mama want dat die amans zo. Of die man wil geen geld geven. Maar wat breng jij? Wat doe jij? Het is wederzijds. Het is op dit moment, 2020, is het wederzijds toch? Jij geeft, ik geef. En als ik het minder heb, dan kijken we, dan doen we het samen. Maar niet dat jij niets hebt en je eist maar heel wat standaarden. Dan ga je inderdaad mensen vinden, mannen vinden of vrouwen vinden die zeggen van oké, je wilt standaard. Dat is wat je eist. Je wilt standaard, dat is wat je eist dan. Wel, Luku. Maar je gaat zien dat ding ook niet lang standaard gaat houden toch. Want de persoon ziet dat je alleen maar aangeef wat je wilt. Discipline no de. Geen spaargeld. Maar je wilt een luxe leven leiden. Een luxe leven. Geen discipline. Je zit vol standaarden. Wat je allemaal wilt. Maar wat breng jij? Je zit gewoon daar om gekozen te worden. Je zit gewoon daar om gekozen te worden. Van mij de misaptak mi mooi, dus mina vroketrangen mis don ja zo. Ik zal gekozen worden, want misaptak mi mooi en. Ja toch? Je zit gewoon daar als keer of als gebrokene. Hij zit gewoon daar te wachten om gekozen te worden. En dit soort van zaken, het gevaar is niet het gebrek aan geld soms. Maar het is een gebrek aan denkwijze van dit soort van mensen. De wijze waarop ze denken. En ik maak ze vaak genoeg toch mee, zoals ik eerder gezegd heb, van in gezelschap. De manier waarop de mensen denken, dat is gevaarlijk. De manier waarop de mensen denken, dat maakt dat ding zo gevaarlijk. En ik ga om geen geld hebben. Het gaat niet om het gebrek aan geld, maar de manier hoe de persoon denkt, hoe die vrouw denkt, hoe die man denkt, hoe hij of zij denkt om aan alle luxe te komen die hij of zij wil, hoe hij of zij denkt om aan al de comfort die de persoon wil hebben, zonder om een bijdrage te leveren. Hoe de persoon denkt dat wanneer de persoon aan alle luxe is gekomen en dat je ziet dat er geen discipline is, Dat naar denkwijze. Dat is zo gevaarlijk. Dat maakt dat denk zo gevaarlijk. Waarbij je zit en je kijkt. Dat zij gebeuren. Zij gebeuren. Een vrouw. Een vrouw die. Ja, en ik vond dat hij een gebroken skeer is. Ze is niet reek. Maar als ze een goede visie heeft, dan kan ze wel in waarde stijgen. Als de visie goed is, de denkwijze goed is. En de denkwijze is aan elkaar daarnet. Toch? De denkwijze goed is, een goede plan. Goede plan van aanpak. Toch? Wil die comfort hebben? Wil die wat nog meer? En ze een goede plan van aanpak heeft, dat wanneer het zover is, dat wanneer ze gekozen is, ze het goed kan maken en weet om te gaan naar haar comfort, discipline heeft, dan is dat probleem nog de. Probleem nog de. Toch? Maar een vrouw die blut is, denk dat ze het recht heeft om jou leeg te halen. Omdat hij jou abi, dus ze denkt van ze heeft het recht om steeds van jou te nemen. Ze heeft het recht. Ik ben skeer, dus ik heb het recht om van jou te nemen. Ik heb het recht omdat je heel veel geld hebt. Dan mag ik van jou nemen. En dan mag ik steeds vragen. En dat zijn de zaken. En dit zijn allemaal inspanningen die mensen plegen. En ze zien het als. Ja. Ze plegen die inspanningen. En soms weten ze ook dat er geen liefde daar is. Want ze plegen al die inspanningen die ik daarnet genoemd heb. Om je leeg te halen. En ze weten uit hun achterhoofd dat wat er allemaal gebeurt, dat het geen liefde is. Goedenavond. Ja. Hi Rudy.
1: Hi. Ik ben interrupt.
0: Ja, ja.
1: Je hebt kinderen die bij de moeder wonen. Ze willen niet verhuizen. Dingen die ik al heb meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Je begint een verhouding met de moeder. De man ziet dat je bent met die moeder. Vandaag aan de dag. Met zijn vrouw 15, 16 jaar ik ben. Amman die neemt me als het is. Die man gaat geen liefde. Ik moet me niet aan mijn bang. Ja? Ik vat hier maar dit. Amai kon ontvang jamma. Amai bouwt aan mijn mamoni. Dus je hebt kinderen die ook hangen van de moeder. Het zit in de kina. Zolang mama daar liefde dat. En meestal doen ze het bij de moeder. Omdat soms zijn ze enige jongen toch? En alleen maar meisjes. We zijn dat die... Aan mij bouwt dat van mijn man. Maar van wat is dat aan mijn zoek? Maar ook voor aan mij bouwt dat van mijn man. Maar oké, aan mijn monteur. Ik heb een pompoutorie. Maar je hebt me dat zien zo. Broekskotter. Maar ik ben aan het dumping pick-up. Maar je hebt me dat pick-up, reisplaats. Ik ben allemaal aan het aanvaarding. Maar op den duur. Zie je dat? Het zit in die man. Om te hangen van de moeder. Wie zou er ook een regel die de man is? Als je doet naar mijn vrouw en haar mate. Wel, mijn man en mijn pa deed het bijna 15 jaar. Over 3 maanden ga ik wel niet met me. Ik ga 70.
0: Ja.
1: Nou, als het ware, ben ik dat ik... Ik vergeet dat niet. En dat je vergeet, je gaat ze nooit vergeten, een vader en moeder. Maar bijna bij wijze van spreken, je vergeet dat je vader en moeder hebt. Want je bent gewoon te werken, toch? Maar de man is aan. Mijn kar is aan de man. Maar aan, wat schrijf ik van maar. Maar je hebt nog niet gekookt. Is dat wel zo'n man dat toch?
0: Yeah.
1: Maar je hebt nog niet gekookt. Ik heb een broek. Maar daarom, als je jong bent, geldt dit lied wat ik ga zingen, geldt zowel voor mannen als voor vrouwen als je jong bent. Ja? Everybody plays the fool sometimes, huh? There is no... falling in love is just an easy thing to do. But you don't get guarantee to the one you love.
0: Yeah.
1: Yeah, though.
0: Yeah.
1: That I'm a rocker singer, then I call you to do the rest. As I say, we like singing underwear up, say, yeah, and now I'm top underwear up.
0: Yeah.
1: And the underwear up longer.
0: Yeah.
1: The reaction. Ah, spijt me dat die... Nou, mama, nou reageer maar.
0: Ja, de...
1: Moeilijk, hè?
0: De...
1: Je moet een gebrekkie verstaan.
0: Ja.
1: Verstandelijke vermogen, dus dat wat dat... Ja. Laat ons maar verstandelijke vermogens moet stellen op boom. Man toch wel vrouw. Die man gaat komen vanavond. Ja, die gaat komen of lood gaat komen vanavond. Ja. Mm. Maar. Lood daar even voor.
0: Ja.
1: Maar. Maar die weet je al. Al. Te snapper in gekomen.
0: Ja.
1: Laat mij een verhaal hoor. Laat mij wat bami maken vanavond.
0: Mm-hmm.
1: Uit een verhaal hoor.
0: Ja.
1: Heb je?
0: Ja.
1: Dat is wanneer die vrouw de attitude, de mentaliteit. En die man de richting gaat. Positief in die man de richting gaat. Zodat die man kan zien dat hij ook moeite maakt. Om de verhouding goed tot stand te brengen.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je liep aan de Sanjaman, dat zijn zij bedacht zo net, hoor. Mm. Of op een kwartier terug je bedacht in.
0: Ja. Zit als...
1: Wel,
0: ja.
1: Mamus doet dit, mamus doet dat. Nee. Het is wederzijd. Wanneer je wederzijd. De verstandelijke vermogen mogen goed laten werken, dan dat de verhouding geen schipbreuk leidt.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je denken in die man zeggen, als die man komt, hoe kan ik die man verraten?
0: Yeah.
1: Of als ik bij Luther thuis ga, hoe kan ik hem verraten? Hoe kan die daarvan bestaan, niet meer liefde naar Kwaadato, niet meer liefde naar Eurozette. Dan. Zo is het een beetje nieuw. Dat is wat daarmee kan lukken. Dan. Daarmee kan ik het gewoon ook zo'n jankom gemeen. Is dat zo?
0: Ja.
1: Maar dan kan hij. Als je kan moeten stellen voor kook eten brengen hoor. Eerst goed hoor, die gaan voor je koken. Zie je dat?
0: Mhm.
1: Dat is dan hoe ieder zegt toch. Je verraadt je, je verraadt je. Je hebt een pijn van verhouding, dan luk
0: je. Ja.
1: Dan luk je van mij kan verraadzien, je luk je van mij kan verraadzien. En omdat je kan verraadzien, dan kan je niet verraadzien. Maar je kan verraadzien, dan kan je luk je aan de abie. Ja, als je aan de bang, als je aan de bang, dan... Je luk je aan de abie, dan kan je kont.
0: Ja.
1: Ana pang, arm band, walinga. Ik ben niet zo dol op ringen, hè.
0: Ja.
1: Omdat van mij doet iedere constructie ook, hoor.
0: Ja.
1: Dat is nooit van ringen gehouden. Maar meer dan maar met jump op een bakje. Dat laat ik dingen. Met mijn lobby dingen. Daar kom als mijn kaju, toch?
0: Ja.
1: Ja. Het is echt een jongen. En heb zo'n vrouw. Als jij vindt dat zo'n probleem aan kan komen, een normale armbrandman.
0: Ja.
1: Dat is goed, ja, bij een ding. Heb je?
0: Helemaal.
1: Uwelijk man in erin. Als er voor een aanmerking komt, dat is bij een ding. Wanneer in het tegen bent, wat dat jou, hé, Maurien, we gaan naar de stad. Zaterdag hoor, over 3 maanden, als ik van de bank kom, dan gaan we naar de stad. Wat gaan we doen? We gaan een beetje wandelen. Voor de verrassing
0: toch?
1: Ja. Ja, dan gaan we het niet zien. Piet van Arambank. Dat zijn dingen die vanuit de man zelf moeten komen toch?
0: Zeker.
1: En die in de waarde hecht.
0: Ja.
1: Aan die vrouw toch?
0: Ja.
1: Dat ben je bij een ding. De vrouw staat mijn eis. Maar de money worries.
0: Ja.
1: Dat probleem.
0: Als meisje en ik kwam plicht.
1: Daarom is het niet goed. Als we het over de vrouw hebben.
0: Ja.
1: De ones that are your money worries.
0: Ja.
1: Blijf maar hele leven lang bezig.
0: ja.
1: Met eten. Ze raken nooit verzadigd. Maar dat is een tevreden mens. Daarom zeg ik mijn meestal, een bakkerat agent als een tevreden mens is een gelukkig mens.
0: Ja, ja.
1: Wat heb je?
0: Ja.
1: Nooit meneer Lucas aan mijn abie. Dat is een abie, dat is een abie van Oudu. Wat heb je? Altijd mijn bijs aan mijn abie van Oudu. Look on Oudu, dat is no, mean by I'm picking back on Twitter. No, me not pick back in. Me look at Rayari.
0: Yeah, yeah.
1: If I'm an end boy, I like a man. Let me look at Rayari. I'm going to go. Well, he last to pick up. Get to last to pick up the bed. Stay after that.
0: Okay. Yeah, yeah.
1: Het hangt er vanaf wat je wil. En daarna moet je niet echt erachter zetten. Ze gaat gewoon niet bij je.
0: Ja.
1: Want zonder Jezus, jullie bijna waarde.
0: Mhm.
1: Want dat dan betekent bij een programma weer.
0: Ja.
1: Sommigen staan er in een programma weer. Maar zonder Jezus, jullie bijna waarde. Dat doet hij gewoon niet. Wombaraar is niet aan Holland. Maar hij bij Belles. Dan maakt hij mij dat hij... Rudy, mina moslim hier. Mina Allah.
0: Ja, ja.
1: Mina Gereno. Mina Gereno Alvos. Ze was aan mit Uno. Om mit Uno. Mina Kimba Kerrot als moslim geloofde. Ik denk dat ze was aan mit you. Je bar mi Allah. Je bar mi Jezus of mi dado. At de dan Allah voor.
0: Hai.
1: Dan je bar mi Allah. Je bar mi Jezus of mi dado. Hij mag ook wel een kanaal om aan de sukkerse reageer.
0: Ja, ja.
1: Om misschien wel gratita reageer.
0: Ja.
1: Want ik heb er vanavond niet gehoord.
0: Goed. Oké, ja. Net als u zegt van een mooi onderwerp. Maar hoe zou je dat dus mee, Arki? De mensen geven voorkeur om te luisteren. Want ja, straks wanneer ik bel, dan gaat men horen dat ik gebeld heb. En dan weet men van dat ik een van de money worries ben, maar toch bel ik. Toch? Ieder weet, ieder kent uw probleem. De mensen weten precies wie u bent. Ieder weet precies wie u bent. En ik weet dat uw naam is Klein. Toch? Ieder, dus alsof we bellen en... Maar weet dat u voorkeur geeft om te luisteren. Toch? En wanneer mensen broek zijn of skeer zijn en ze denken dat het een recht is, zoals ik het eerder gezegd heb, van die man om alles wat zij willen te financieren, dan zullen ze zullen nooit waarderen wat je voor ze doet. Ze zullen nooit waarderen wat je voor ze doet, omdat ze aannemen dat wat je doet hun een recht is voor hun. Hoe begrijp je waarover ik het heb? Dus dit soort van mensen gaan nooit een waarderen, de broke man of de broke girls of wie dan ook, de scare vrouw of de scare man. Want men neemt aan. Want dat naar de standaarden toch. Men neemt aan, het is mijn standaard. En ik heb het recht als vrouw dat hij me geld geeft. Ik heb het recht. Alles wat ik gevraagd heb. Dus men ziet dat niet als liefde. Men gaat je niet dankbaar voor daar zijn, alles wat je geeft. Want men is van, als maar even niet van taki, na een recht, het komt haar toe. Het komt haar toe, dus men is niet dankbaar. Al hoe je dan ook inzet. Je zet je in om alles wat de persoon vraagt om de persoon te geven. De persoon is niet dankbaar daarvoor hoor. Dus je hoeft niet te denken van dat je, je doet je best om alles te doen. Men zal het nooit waarderen wat je geeft. Omdat zij zegt van het is een recht, er komt ertoe. Aan de kant ook. Aman feni wis abidima. Aman feni fataki abarrecht. Fukis desani. Want jij zit met. Je hebt veel geld. Dus ik heb het recht tot alles wat je me geeft. Is wat me toekomt. Dus de persoon gaat je nooit dankbaar daarvoor zijn. Nooit niet. Toch? Hoe meer je doet, hoe minder ze je waardeert. En dit soort van mensen, hoe meer je ze geeft, je hoeft niet te denken. Je hoeft niet te denken dat men je waardeert. Nou, hoe meer je geeft, hoe meer men van je neemt. Dus je moet niet denken van dat je, hoe meer je geeft, hoe meer men van je wil proberen weg te trekken, hoe meer men van je verteert. Dat zijn dus dit soort van mensen die vinden van, ik heb recht op comfort. Ik heb recht op alle luxe. Dus waarom zou ik hem dankbaar moeten zijn? Dus waarom zou ik haar dankbaar moeten zijn? En. U bent dit soort van mensen tegengekomen in uw leven. De als masker. A masker. A damesker. En je ontmoet er op straat. Je hangt in je takkie. Ik hoor. Je mek moeite. Mis abtak de braraf mi drapa. A dorosei. Je mek moeite. Ino goedu. Maar je improviseert toch op wat money naar sting. Is af fa je mek ip chi money. En je ziet dit maar werk niet. Of dit maar werk, maar dat geld wat ze verdient. Ze verdient wat chi money. En juist zijn het dat soort van mensen die wat draaien die. Het zijn juist dus dat soort van gasten die wat draaien die nek julek man. Ze wil 1001 dingen hebben. En wanneer het aankomt op seks, dan is de persoon ziek. Dan heeft de persoon rugpijn. Dan kan je niet thuis bij haar komen. Niks aan meneer Rudy Taki. Want 30 en 2 mensen eten in een osonanging. En dan ga ik je naar een hotel brengen. Nee, meneer, ik ga niet naar hotel. Want mina, alle dat soort van dingen. Maar steeds wanneer je komt, heeft ze iets nodig. Kan je dit voor me brengen? Of ik heb geen geld, kan je dat brengen? Ik moet dit doen. Ik moet voor mijn paspoort betalen. Maar wanneer het op seks aankomt. En misschien ben je ook niet moeder mooiste. Alla lezi zo. Te. Abidji mabeli. Dan heb je geen geld. Dan was aan brokken naar wagi. Dan. Ik zit nu mijn hoofdpijn. Alla mi edespang. Wat is er weer met die auto? Dan komen 2000 halen. Maar te imus gofu voor wena abidji ma. Dan moet je gaan werken. Dan plotseling baas belly. Dan plotseling baas belly. In de Macomoro. En kan de, misschien woon je in huis met je vrouw, want dan begin je massap dat je vrouw. Maar jouw vrouw is niet zo breed. Dus je man heeft geen problemen om jullie te financieren. Maar zodra het opkomt om seks, dan heb je 20 en 30 dingen. Maar je wilt steeds en dan dit, want je wilt comfort hebben. Je wilt een luxe leven leiden, want je tegen Abigi Mataki, die auto die ik heb is al 5 jaar. Ik wilde graag een juke rijden. Ik ben een tien zo heel voet toe. Wat ga je doen? Ik rijd deze spasio, ik rijd het al 7 jaar. Isabi, ik wil een ding. Ik kwam tien zo heel voet toe, een juke. Isabi, een raf. Ik heb een raf gezien. Ga je het voor me kopen? Want je weet dat Abigi Ma het kan permitteren. Maar zoals ik het eerder gezegd heb, al de inspanningen die dit soort van mensen plegen, al de inspanningen die je pleegt op dit soort van mensen, al de inspanningen die jij als sugar mommy pleegt op die man, zie die man als een stukje plicht, hij ziet het als liefde. Ja, maar ik was maar, ja, maar, ja, ja, maar als je krijgt toch dingen, je krijgt toch alleen Nederland, no? AOV, AOW, no? Je kiezen, no? Kan je mij kiezen, want 13, waard je dat euro. Dus die man ziet het als een plicht, want abij je maar one day, sugar mommy one day, en 1300 euro, als man mag gebruiken in haar mond. Dus ik was maar 1,50. Als man nog maar greedy voor je 1,50. En dan liefde je man. En meisje, ik kwam plicht dat ik je man moest doen. Die dame weet dat je geld vanuit Nederland krijgt. Misschien een 800 of 900 euro of een 1200 euro. En je hebt ook hier in Suriname een kleine pensioen. En ze ziet het als een plicht, al de zaken die ze vraagt, dat je het moet doen. Maar als je elke maand 1200 euro krijgt en je krijgt hier nog 20 of 25.000 aan dingen, pensioen. Wat doe je met zoveel geld? Wat doe je met zoveel geld? En dan zeg je maar dat je wat ik je gevraagd heb, dat je het voor me niet kan kopen. Die microwave is al twee maanden kapot. Je kan het toch kopen? Ze ziet het als een plicht dat je het moet kopen. Er speelt geen liefde meer daar. En dit zijn dus. Jullie zijn. Ze waardeert niet wat je er geeft. Want ze is verblind aan dankbaarheid naar deze. Ze is verblind wat bij haar speelt, wat bij die man speelt, is dat sugar mommy. Het moet kopen. Ze krijgt te veel euro's. En wat doet ze met, dat, met de euro's? Wat doet ze met die euro's? Toch? Wat doet ze met die euro's? Ze is verpleegd. En dit soort van mensen, ze verwarren vrijgevigheid met verplichtingen en vooruitvriendelijkheid met zwakte. Dat is wat ze doen. Zo maakt ze mannen kapot die haar proberen te redden. Dit soort van mensen, dus afsmasker. En je net mannen, je zoekt voor asma uit en noodtus asma de. Is masker. Is masker. Je vraagt niet veel. Het enige wat ze moet doen. Ik passeer taki eyo je pasma. Mek as mijn adem morobon. Ik passeer taki eyo je pasma. Fas mijn adem morobon. Maar. De sans as mijn actie. A comfort na a luxe as ma wani. A comfort nga luxe sa amawani abiji ma o ma se feshi taktaki e asandi si ayombo yu so cheer me fos mi urudora a enige sans abiji ma wani is taktaki im sex abiji ma bong ma dat srefi ye weiger want afyanga ifro sitting je moet alle geld aftroffen maar je moet niet meer slapen hoor. Ja, vrouw, fiskeer dat we zitten als onderling. takwo klaar mami. Want mami et chisa AOV. Plus uit Nederland je kiswa money. Want u ala to scare. Maar omdat u ala to scare en u lobby srefi. Dat we misbruik a sugar mami. Om de luxe en de comfortabel leven die jullie willen leiden. Dat zij dat financiert. En die man doet alsof hij van je houdt, sugar mommy. Maar hij... Een man die draait voor liefde. Is alleen maar leeghalen. Is alleen maar leeghalen wat hij of zij kan leeghalen. Alleen maar leeghalen wat hij of zij kan leeghalen. Kogu aki wa poku. Zot poku koluku. Den ko arka poko disi. Wapo jaso. En daka wa hier in toetsen.

inderdaad, amataki ammoni ne kaba, maar dat is na probleem, toch? Want je denkt dat ammoni ne kaba en de persoon, die vrouw of die dame, die ziet het als een recht dat je er moet geven, omdat je zoveel hebt. Ze ziet het als een recht dat je er moet geven om de luxe leven die ze wil leiden, of een comfortleven die ze wil leiden, dat jij dat moet financieren. En het zijn dit soort van mensen die mannen en vrouwen kapot maken. Het zijn dit soort van mensen, mannen en vrouwen, de skerman naar de skervrouw, die je probeert te redden, zij ga je kapot maken. Dus wanneer je denkt dat je de persoon gaat redden, en nou als mouchiri. En wie denkt dat hoe ik dus aan dat mee? Een dame scare, en je denkt van je gaat er een opkrikken. Je gaat er opkrikken, ze heeft niets te bieden. Het enige wat ze te bieden heeft is seks. Seks. Ja, seks. Ze heeft misschien een mooi lichaam. Dat is wat ze te bieden heeft.

Je probeert ze te redden. Als je niet goed oplet. Naar Dochiri. Omdat ze het recht. Ze zien het als een recht dat je ze moet kunnen financieren. En een stukje dankbaarheid wordt verblind. Ze zijn je niet dankbaar. Ze zijn je niet dankbaar voor dat ik eisang. Jongen, luk zo trang aan mij roko. Amma no goodu ma me make alla sort money that may make you 15 so money kong and amma wa crack me up. No, salat ne make rol. En mensen die vrouwen en mannen die zichzelf nooit hebben opgebouwd, gaan nooit begrijpen wat je ze aanbiedt, hoe het is. Ze gaan nooit begrijpen. Man zoals vrouw. Die man gaat nooit begrijpen wat die sugar mommy of big mama hem geeft. Hij gaat het niet. Nee. Nooit. Een man wordt ook een 7 voor een 7 op. Dan gaat hij begrijpen. Gaat hij begrijpen of gaat hij. Hoe gaat hij. Hij gaat het niet aanvoelen hoe het is. Want hij heeft het nooit gedaan. Toch? En al dat soort van zaken. Opoffering die zie. Alle opoffering die je doet. Als man of als vrouw. Wordt niet gewaardeerd. Kogel, even. Even hoor. Ja, zo. Dan. Kogel, even dat Facebook. Facebook, ik zie hier. Ja, een man moet. Ja, en een man moet een man zijn. Wat is het punt? Ja, een man moet een man zijn, inderdaad. Een man moet een man zijn, maar wat is het probleem? Ik begrijp deze meneer niet wat het probleem is. Het probleem is, onze onderwerp zegt, de mensen die het de skerman en een skervrouw, zij eisen het meest en bieden het minst. Dat is het probleem. Tjuri, Surinaamse mannen willen als prinsessen behandeld worden. Dat zegt de persoon. En de persoon zegt weer Tjuri. Toch? Tjuri, Surinaamse mannen willen als prinsessen behandeld worden. Ik. Wat ik u mee kan geven. De mannen willen niet als prinsessen behandeld worden. Het is zoals meneer dingen gezegd heeft. Als je naar wederzijds. Je noemt compleet. Je noemt compleet konman Jimmy. Toch? Als je naar wederzijds. Je moet. Het recht niet verwarren met hoge eisen. Mensen verwarren het recht met hoge eisen. Als man inderdaad, zoals ik van meneer Rudetaki, als man inderdaad moet je je taak doen. Als man inderdaad moet je voor die vrouw zorgen. Toch? Als man inderdaad, als je een dame hebt ontmoet, is het dat jij voor bepaalde zaken moet inkomen. Maar net wat ik herhaal, omdat mensen verwarren het recht met hoge eisen. Omdat die man verplicht is me geld te geven, dan mag ik hoge eisen stellen. Omdat hij mijn man is, omdat hij van me houdt, omdat hij heeft aangegeven dat hij van me houdt. Dus omdat een man die aan dat hij van je houdt, dan mag je hoge eisen stellen. Omdat die man heeft aangegeven dat hij zoveel om je geeft, hij je leuk vindt, dan mag je hoge eisen stellen. Dan mag je je standaarden aangeven. Als je me leuk vindt, ik ga elke weekend een miwango chillen of miwango dusang of meer. Toch? Alle laatste weekend van mong, miwango naar een of ander hotel, dan gaan we de ga ik dingen daardoor brengen. Toch? Elke derde week van de maand moet ik naar een specialist of wat dan te gaan doen. Dus we moeten het recht wat die man of die vrouw moet doen niet verwarren.

0: met hoge eisen. Eisen, standaarden die jij zelfs niet hebt of niet kan bereiken. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Je eist zoveel. Maar je biedt het minste. Zoveel eisen omdat ik je leuk vind. Dan de eisen zijn je stel. Een luxe leven zijn je leeg. Dan kon je basa niet. Maar dat kon je ben zo. Ja toch, dat kon je ben zo. Kijk. Als ze alleen maar eisen en klachten heeft. De brada voor mij draait penonda, ossoce of PID. Als die vrouw alleen maar eisen en klachten heeft. Bouw jij als man niet aan een toekomst. Je bent bezig jezelf uit te putten. Ik herhaal, als die vrouw alleen maar klachten heeft en eisen, elke keer weer, omdat je de leuk niet niks met elkaar, omdat je de leuk vindt. En te weten dat ik weet dat ik niet alle man en vrouw scare in alibi. En unetak omdat ik scare in mag eis, dat unetak ik, maar ik hoor rekening naar een hoogte van eis. Ik hoor rekening naar een luxe van iwan libi. Ik hoor rekening naar een comfort van iwan abi in alibi. Alleen is aan dat hij. Dus hoe niet dat ik nog mag eisen. Ik mag eisen, inderdaad. Maar alle lezen te misschien. Je hebt wat klacht. Alle lezen te misschien je eis. Alle lezen te belly je eis. Maar heb je toch niet steeds door. Dat die man zijn vrouw heeft. En dat jij moet alleen maar inkomen voor seks. Dat in is. Niks van mij dat in het begin. Alles wat zijn je eis. Omdat ik denk dat is te mooi. Nee toch. Laten we eerlijk zijn. Laten we niet doen alsof. Bloed met lood. Als neemt u dat van me mee. De brader naar de brader naar de saf me. Ook de saf me. Ook de saf mis dat de no-no de, sa e arki of dat of zo. If a man e eis toom si voer en a man scare, ala die steeds a man ab duizend en één klachten, da awa je broko, dan banti moes bij, dan van me do, ala soort san is zo. A standaard sa man wan libi, me wan te weekend, me wan gwanga de matif mi, me wan drink, me wan bij, wan dier sopi. Ma inek, is van betekenen, meneer Katranga, sorry. Ja toch, daar kom je met hier wat hoge eisen. Hier wat klachten. Hier wat klachten, hier wat eisen. Maar laten we, ik zie dat het daar 10 voor is. Laat me. Eén ding simpel. Laten we het simpel houden. Die broers en zusters van me die op dit moment luisteren en thuis zitten. Luister die één ding. Een gebroken vrouw met recht zal nooit bouwen met, zal nooit opbouwen met je. Ze zal je alleen gebruiken als brug naar haar volgende fantasie. De braderlange Savia Genona Osso. Wees geen brug. Laat je niet gebruiken als een brug. Laat je niet gebruiken als een brug. Want daarmee zijn dit soort van mensen bezig. Als maskerkba. En je wakker meeting. Want je vindt het leuk. Maar aan de lukken man ik jou. Je op de brug. you o de amansa o financier fugo fin amansa awani kohore drape. Ik ga u groeten. Al de mensen die gebeld hebben en die een app gestuurd hebben, ik bedank u. Ik hoop dat Oesaptak des mij arke, maar des van mijn schoonheid zijn eten. Want wanneer ik bel, dan gaat men me horen. Naar vrede. Toch? Belt u, dan gaat u mij minder horen praten. Ik groet u, al de mensen die nu thuis zitten, als je bezoek hebt van je man of je vrouw of je vriendin. Of een ex die terug wil komen op dit moment. Jange mas doe je nou wagi dat we tak over het een en het ander. Alle de sansa be go fout. Toch? Of die nieuwe zit, je zit nu met hem in de auto. Of die kinderen zijn weg, ze komen pas weekend terug. Dus jange man was donono's dot op een achterterras. Dat we dringen om chinsani. Of eerst je komen halen. Jullie zitten nu ergens. U communiceert boem met makandra. De mensen die nu richting huis gaan, rijd voorzichtig. Lukupeya go. De mensen die op het werk zitten, misabitaki dat u na elke uitzending door discussieert thuis over een onderwerp, kan de sanisa minotak jazo komen nog op in de gesprekken van u thuis. Maar houdt u zich rustig. Ik zeg goedenavond en tot volgende week donderdag.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

0: Enjoying the music on Lim FM.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oi, numwika, fire umwika man.
2: Ruwaka dape, ay, go.
1: Hey, tik alasan, ugwe snel, tik alasan.
2: Hey, wakti, uku wanta ku dape. Okay, Arkino, tie a back, wateke me.
1: Ja, want dan wat voor mako tekusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.
4: 91.7.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Goedemorgen, Lobby Sisa, Lobby Brada. Dit is Word of God, een bemoediging vanuit de Bijbel op deze vroege morgen via Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Ik hoop dat u goed hebt geslapen. Masra Gado Jiwiwanyu Day en we danken hem daarvoor. Onze schepper, de enige die ons kan leiden door dit leven. Daarom ben ik heel dankbaar dat we beschikken over een geweldig nalatenschap van lofgezangen. Zoals het prachtige gebed van daarnet, geschreven door William Williams. Hij werd geboren in 1717, meer dan 300 jaar terug. Dus kunt u nagaan hoe oud dit lied is. Maar de inhoud is nog steeds relevant, want wij zijn pelgrims op deze aarde. En soms in een woestijnachtig land. Zwakke mensen die kracht van de machtige van Israël nodig hebben. Zonder hem kunnen we niets. En dit lied doet me sterk denken aan iemand uit de Bijbel die fysiek en geestelijk door aardig wat woestijnen is gegaan. Mozes. Een groot leider van wie wij, mensen en vooral leiders in de wereld, veel kunnen leren. Een man die de titel draagt van meest zachtmoedige mens op aarde. Maar zo is hij niet altijd geweest. Geliefde, over Mozes kunnen we lezen in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De naam Mozes betekent uit het water getrokken. In Exodus staat waarom hij deze naam kreeg. Hij was een bijzonder man en zijn leven liep heel bijzonder. 3 periodes van elk 40 jaar. De eerste 40 jaar bracht hij door als prins in het paleis van de farao in Egypte. Ik noem het het hol van de leeuw. De tweede 40 jaar was nadat hij een Egyptische slavendrijver had gedood en moest vluchten. En terecht kwam in Midian, waar hij trouwde met Zippora, de dochter van de priester Jethro, en schaapherder werd. En na zijn ontmoeting met Yahweh werd hij de laatste 40 jaar de leider die het volk van God uit de fysieke slavernij in Egypte haalde en bracht door de woestijn naar het beloofde land Kanaan, nu Israël. 40 jaar lang een mopperend en opstandig volk onder je hoede in de hitte van de woestijn. Ik weet niet hoeveel leiders dat zouden kunnen. Maar God had hem gekozen en heeft hem klaargemaakt voor deze enorme taak. Enkele eigenschappen van Mozes. Hij was rechtvaardig, maar in het begin pakte hij zaken verkeerd aan. Ik zei al, hij doodde een Egyptenaar die een Joodse slaaf mishandelde. Maar zo los je geen onrecht op. Later was hij degene die de wetten van God doorgaf aan het volk en daarin staat, gij zult niet doden. Verder, toen Mozes kennis maakte met de Heer die zich aan hem voorstelde als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Ik Ben, en deze hem riep voor de taak als verlosser van zijn volk, stelde hij een heleboel vragen. Het allerlei bezwaren, onder andere dat hij niet goed kon praten. Maar uiteindelijk gaf hij toe en God verzekerde hem dat zijn broer Aaron zijn mond zou zijn. Hij voelde zich onzeker en dat kan, vooral voor zo'n immense taak. Vragen stellen is geen teken van zwakte. Mozes had zich ook al afgevraagd waarom zijn volk onderdrukt werd. Later in Midian wilde hij weten waarom die struik brandde, maar toch niet verging. Hij vroeg aan de Heer, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan. Leiderschap wordt geassocieerd met daadkracht, maar door het stellen van vragen aan jezelf, aan anderen, maar allereerst aan God, leer je ontdekken welke weg je op moet. En dat stelt je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Actiepassie, anolaspassie. Ook was Mozes zachtmoedig en nederig. In Numeri 12 vers 3 staat een opvallende zin over deze man. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Dat was aan het begin niet zo, weet je nog? Hij had iemand vermoord. Maar de Heer had hem gevormd in de 40 jaar dat hij zorg droeg voor de schapen van Jethro. En later zien we hoe hij omging met de andere leiders en met het volk.
Gods woord leert ons dat de Heer hoogmoedigen wederstaat, maar nederigen geeft hij genade. Iemand die nederig is, is zich bewust van zijn zwakheden en bereid te leren. Maar arrogante leiders denken dat ze alles weten en niemand kan ze iets leren. Mozes luisterde wel naar goed advies van anderen en leerde delegeren. Iedereen kwam met zijn problemen naar hem. En zijn schoonvader Jethro zag dat Mozes uitgeput raakte. Dus deed hij het voorstel dat Mozes delegeerde. Kundige mannen werden aangewezen die de kleinere zaken behandelden en de grotere waren voor Mozes. Natuurlijk moeten we eerst de Heere vragen om te helpen bij de besluitvorming. Mozes was ook gevoelig en had oog voor de behoeften van het volk. Ondanks dat ze klaagden, ging hij steeds terug naar God en vroeg om hulp, om genade. Verder hield Mozes vast aan de taak waarvoor de Heer hem had geroepen. Weet u hoe vaak het volk hem wilde stenigen? We zouden misschien al lang hebben opgegeven met zo'n ondankbaar volk dat ook nog achter afgoden aanliep. En Mozes hield van de Heer, had een geweldige persoonlijke relatie met God. Zodanig dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Zoals iemand met zijn vriend spreekt. Hij had moed in zijn gesprekken met God en durfde te zeggen: u hebt mij met dit volk opgezadeld, dan moet u me ermee helpen. Hij zei ook een keer toen ze verder moesten: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken. En Mozes was een man van gebed, stond heel dicht bij God. Gebed is van levensbelang en we moeten daar tijd voor vrijmaken. Mozes ging steeds weer terug naar God voor richting, wijsheid, inzicht. Hij was de man die 40 dagen met God op de berg Sinaï doorbracht. En vooral Lobi Wang, hiervan hou ik, hij deed voorbeden. Plaatsvervangend bad hij voor degene voor wie hij de verantwoordelijkheid droeg. Hij vroeg vergiffenis. Het volk deed verschrikkelijke dingen, had zelfs een gouden kalf als afgod laten maken. En Yahweh wilde hen vernietigen. Maar Mozes bad: vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat u geschreven hebt. Boy, zouden wij dat hebben gebeden? Het volk heeft Mozes een keer zodanig getergd dat hij ongehoorzaam werd aan God. Het klaagde voor de zoveelste keer dat er geen water was. En in plaats van te spreken tegen de rots, zoals God had gezegd, sloeg hij in woede erop. En hij mocht het beloofde land niet binnen. Toch volhardde hij tot het einde. En hij bereidde Jozua voor om van hem over te nemen. Geliefde, wij krijgen op onze aardse reis ook taken en verantwoordelijkheden van God op weg naar de eeuwigheid. En de keuzes die we nu maken bepalen waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Beseffen we dat? En we zijn allemaal een leider. Op het werk, in de kerk, het gezin, in de regering. En God wil ons leren en vormen tot goede leiders. Hij wil in de eerste plaats een relatie met ons. Heeft ons zijn woord gegeven als GPS, ons handboek, waaruit we kunnen leren van de verhalen van mensen zoals wij. Als we willen. Het goede doen en het verkeerde nalaten. Er is nog veel te halen uit het leven van Mozes, de man Gods, zoals staat boven Psalm 90. Een leider, herder, profeet, leraar, wetgever. De eerste 5 boeken van de Bijbel hebben we aan hem te danken. Nederig, moedig, eerlijk, een doorzetter en bovenal een man van gebed. Een voorbidder, een bemiddelaar tussen God en volk. In Deuteronomium 34 lezen we over Mozes zijn dood. God zelf begroef Mozes nadat hij hem het beloofde land had laten zien. In vers 10 tot en met 12 staat een prachtige getuigenis. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao, al zijn dienaren en het hele land. Want niemand heeft ooit de machtige kracht getoond of de ontzagwekkende daden verricht die Mozes voor de ogen van heel Israël deed.
Mozes had niet vanaf het begin al die goede eigenschappen, maar omdat hij open stond voor de leiding van God, heeft deze hem gevormd. Zijn ook wij bereid ons te laten vormen? Dan mogen we vragen, guide me, O thou great Jehovah. Ik ontdekte dat dit lied is vertaald. Leid mij, Heer, O machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer.

in Jezus' naam. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. De Heer zegene en hij behoede u. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The notification on LIM.
2: We are all about progress, not perfection.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Lim FM 91.7, de andere radio. I make me fire, ching ching ching.

0: bakka galenteng, die kom bakka ike rainbow.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: sangre. Dímelo, Jay.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Let's go. Sounds good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce,

0: Je bent slim. Je luistert naar Nim.
1: MP Records.
2: Que massa gangado. Di ogo di mandal fukuru aki no wakabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: Baka galenteng, di ako baka ike rainbow.
1: The notification on LIM.
2: We are all about progress, not perfection.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
5: All the hits.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
0: Reggae Jam on Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur with Bra. Wasan sa langa no ka sweetie. E wasan sa sweetie no ka langa. The Reggae Jam.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: We are all about progress, not perfection.

0: aan. Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: So, arkis malontu, danti de da ukondoro baka nangana beskopu, oftewel na odofunadi. En abeskopu ftide, dat takso, skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang.
1: Shup, shup.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Sosolo.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 24 juli. Okersoep met kip en zoutvlees. Gestoofde runderlappen. Black bean kip. En zoute vismoxalesi met gebakken vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: nigga.
1: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika. Waar omwika, man? Roe wakka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Ogo snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek. Wat ik in mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
3: ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broka gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is vrijdag 24 juli. Het minimumuurloon is per 1 juli verhoogd van SRD 52 en 47 centen naar 61 SRD en 25 cent. We maakten contact met de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die voornamelijk belast is met het departement Arbeid, Raj Yadnanan Singh. En hij hield ons voor wat de aanleiding is geweest van deze verhoging en hoe de verhoging is samengesteld.
1: De aanleiding is gelegen in de wetgeving dat er elk jaar, en dat is dan eind april, moet een nieuwe minimumuurloon worden gepresenteerd. En dat is dus ook geschied. Het is kort voor 1 april is dat gedaan. En dat is inmiddels een wetgeving is dat. Het wet minimumuurloon. Wet minimumloon dan. Wat er dan gebeurt is dat wanneer het wordt gepresenteerd gaat het naar de RVM. En ik heb dus ook toen gevraagd om de RVM ook de nodige verduidelijking te geven. Er zijn eigenlijk twee commissies hoor. Commissie armoedegrensbepaling en de commissie minimumuurloon. In ieder geval, die werken ook veel met elkaar samen, dat er dan een gemeenschappelijke presentatie wordt gegeven voor de Raad van Ministers. Zodat het ook een heel stuk inzichtelijker voor ze is daarbij. En dat is zo geschied. En aan een gegeven moment als RVM daar klaar mee is, worden missieven doorgestuurd. En dan gaat de rest verder zijn beloop totdat het wordt gepubliceerd.
0: Was er enige discussie op het nieuwe loon?
1: Nee, niet van die aard dat het een significante wijziging zou moeten zijn. Nee, het was vrij duidelijk, vrij begrijpelijk. Je moet bedenken dat commissie armoedegrensbepaling die heeft een vrij brede impact in het geheel. En wanneer hun, zeg maar, hun werk aan het doen zijn, dan hebben ze zeg maar, met ABS te doen. Er is een pakket van 300 producten waarbij ze de prijzen nagaan. Alles wordt berekend volgens een consumentenprijsindex. Die doen dan het voorwerk en dan zeg maar, wanneer hun klaar zijn, neemt de commissie minimumuurloon dat gedeelte over. En dan gaan hun verder aan de slag erbij. Dan moet je... Laat me dat meteen erbij verduidelijken hoor. Dat wanneer zeg maar het minimumuurloon zo wordt berekend, dat dan de commissie dan verder gaat met bijvoorbeeld pensioenpremie, de FVO-premie, de ziektekostenpremie, de AOV-premie. Dit zijn zaken die erbij worden gecalculeerd en dan komt men tot een gemeenschappelijk bedrag. En dit keer is het gekomen op een gemeenschappelijk bedrag van 61,25 betekent ook een stukje verhoging. Bijkans 16,5% verhoging op het minimumuurloon van vorig jaar. En het gaat in per 1 juli. En dat betekent dus, maar goed, het is kortdag denk ik voor heel wat van de werknemers, werkgevers, om dat meteen door te berekenen in eind juli. Maar in principe zou dat dus ook wel moeten. En dan zou dat dus met de TWK volgende maand of iets ergens worden verrekend. Maar dat men zeg maar, zich daaraan houdt. En dat geldt natuurlijk voor de particuliere sector, om het even zo te zeggen.
0: Daarnet hebt u een ander term aangehaald en dat is de armoedegrens. Op welk bedrag is dat komen te staan?
1: De armoedegrens komt dan op een dus het bruto bedrag van december was... Dat was 7810 op maandbasis voor 1 persoon daarbij. Hè. En dan gaat dan, de commissie minimumuurloon daarmee verder aan de slag om nog de andere zaken aan toe te voegen. Dat er gemiddelde één moet bedenken. Misschien is het ook belangrijk dit bij te vermelden. Hoor. Dat het niet is dat de overheid dit à la dol zo bepaalt, maar dat er dus de meeste commissies bij Arbeid zijn dus tripartiet, waarbij de VSB, zeg maar, de werkgevers daarbij zijn vertegenwoordigd, de overheid daarin is vertegenwoordigd, de vakbond is vertegenwoordigd. In dit geval is ook planbureau hierbij vertegenwoordigd. Dit doet men alleen maar om het zo breed mogelijk en meest gedragen te kunnen bewerkstelligen. En bij het berekenen van het uurloon voor 2026 is er bijvoorbeeld ook extra informatie ingewonnen vanuit VSB, waarbij dus ook nagegaan wordt in hoeverre het draaglijk is om dat gedeelte te kunnen presenteren. En dan komt men dan op een gemiddeld bedrag die men overeengekomen is. Dus vandaar, omdat het zo breed is, dan ga je dus ook niet verwachten dat op het laatste moment een significante wijziging hierbij zou moeten plaatsvinden. Misschien mag ik meteen eraan toevoegen, zodat het beeld een beetje compleet is. Het kan zijn dat werknemers zich een beetje benadeeld voelen, doordat hun uurloon, als ze worden betaald op basis van minimumuurloon, wanneer de uurloon niet wordt vergoed door de persoon bij wie ze werken, dan heeft de overheid natuurlijk altijd nog wel de instantie dat arbeidsinspectie daar regulerend in kan optreden. Om de persoon, en het is niet als een politieagent of zo, maar dat arbeidsinspectie ook wel de nodige tools, de nodige adviezen kan geven, dat de werkgever zich wel daaraan zou moeten houden daarbij.
0: Misschien heb ik het daarnet een beetje gemist, maar wat is de directe aanleiding geweest voor het verhogen van het minimumuurloon?
1: Dat is op basis van een wettelijke bepaling. Het wordt elk jaar gedaan en dat is 1 maart wordt dat gepresenteerd. En dan gaat de Raad van Ministers, dat ministerie, met de Raad van Ministers hiermee verder aan de slag. Het is gewoon een wettelijke bepaling op basis van de wet minimumloon. Het hangt natuurlijk af van hoe het gesteld is met de economische fluctuaties in het land. En hoe het gesteld is met de inflatie in het land. En dan worden al dat soort zaken natuurlijk meegenomen. Je verwacht natuurlijk dat het elk jaar minder zal gaan worden, omdat dat stukje welvaart wel dichterbij zou moeten komen. En dat wij in ieder geval dus wel een stabiele situatie daarbij ook krijgen, met name bij het minimumuurloon. Maar dit is wat nu berekend is.
0: En de controle, minister, dat vindt door arbeidsinspectie plaats. En ik weet dat er, ik kan me nog heugen, de minister had ook wat kritiek op de werkgevers in Suriname, dat zij zich niet altijd houden aan de regels. Wat wijst de praktijk uit, minister?
1: De praktijk zal nu moeten uitwijzen aan de hand van die aangepaste minimumuurloon. Ik verwacht niet dat er heel veel erupties gaan komen, omdat het bedrijfsleven ook met name haar input heeft gehad naar gedegen controle. Dus ik verwacht niet een hele zware eruptie daarin. Maar natuurlijk, mocht het zo zijn dat werkgevers zich niet eraan houden, dat men SEC op basis van het minimumuurloon betaalt. Een groot deel is natuurlijk een stuk hoger dan dat. Maar als men werknemers, zeg maar, ook niet betaald worden op basis van minimumuurloon, en zelfs minder dan dat, hebben ze nog altijd de gelegenheid hun beklag te doen bij arbeidsinspectie als onderdeel van het geheel van arbeid en welzijn. En dan zal de arbeidsinspectie haar werk oppakken daarbij en nagaan in welke mate er inderdaad sprake is van een niet goed berekende salaris of wat er daarbij aan de hand is. En dan kan men dan corrigerend laten optreden, ja.
0: En dat corrigerend optreden, wat moeten we daaronder verstaan? Zijn er sancties aan verbonden?
1: Er wordt gesproken met de werkgevers. En natuurlijk kan het zelfs gaan belopen bij de groene tafel zelfs, om dat af te dwingen. We merken ook wel dat, maar dat is Ivan een zijspan erbij, hoor. We merken natuurlijk ook wel dat met name werknemers die aangesloten zijn of die via een uitzendbureau werken, dat die ook wel eens hun beklag kunnen doen dat misschien een flinke hap van hun salaris of zo in rekening gehouden daarbij. En dan kan men natuurlijk ook het beklag natuurlijk bij de arbeidsinspectie doen. En dan is de arbeidsinspectie zeker gerechtig om te gaan kijken en corrigerend te laten optreden. En in het geval bijvoorbeeld bij het uitzendbureau, dan kan het zelfs zo ver gaan dat de vergunning van het uitzendbureau kan worden ingetrokken. Ja. Maar bij de werkgevers, in ieder geval, dat is de normale uitleg die men dan geeft. En de arbeidsinspectie doet dat zijn wel zeer kundig in het uitleggen van de werkgevers waarom het dus wel gehouden is dat ze zich minimaal houden aan het minimumuurloon.
0: Een andere zaak, minister, en dat is de informele sector in Suriname. Wat is het beleid van uw ministerie ten aanzien van die sector?
1: Daar heb je eigenlijk niet zo gek veel zicht op. Totdat er klachten komen. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat een huishoudster bij iemand werkt. Hè? Ja. En niet geregistreerd is. Of een tuinman die ergens werkt en niet geregistreerd is. Natuurlijk heb je nog altijd de mogelijkheid dat ze bij arbeid het beklag kunnen doen. Als ze denken dat ze zwaar financieel ondergewaardeerd worden. Of dat bijvoorbeeld bepaalde sociale premies of bepaalde uitkering, ik zeg maar wat, ook al heb je een tuinman of zo thuis, zul je tenminste wel een SOR-verzekering voor die persoon in orde moeten maken. En daar kunnen ze natuurlijk ook altijd weer het beklag daarbij doen. Kijk, wat wij hier vanuit arbeid ook doen, om dit soort zaken zo inzichtelijk mogelijk te maken, is, ik heb weer het programma Rocco Aversie de ether in laten komen, waarbij met name zulke aspecten ook middels een korte interview goed worden belicht, zodat ook al die informatie op de Facebookpagina van arbeid te zien zijn. En dat met name ook bij Rocco Aversie al deze aspecten ook breed worden uitgemeten, zodat ook, behalve de werknemers, dat ook de werkgevers ook goed ingelicht zijn hoe zij met bepaalde zaken moeten omgaan. We hebben al een probleem met het zoeken van arbeiders in Suriname. Dus in ieder geval ga je natuurlijk ook ervan uit dat als de arbeiders ook bij u werkzaam zijn, dat is natuurlijk daar waar de mogelijkheden zich bieden, natuurlijk op een beste manier behandeld.
0: En toch even blijven bij dit onderwerp. Moet zien, uit eigen observatie althans, blijkt dat ook heel veel buitenlanders werkzaam zijn. Veelal in supermarkten, et cetera. Hoe kijkt het ministerie naar deze ontwikkeling? En worden deze mensen ook beschermd?
1: Beschermd in die zin? Laten we de arbeidsinspectie gaat ten eerste eerst naar kijken als de persoon dus wel een legale werknemer is. En nu zijn de buitenlanders die Suriname aandoen, soms tijdelijk, soms voor een langere periode, dat ze natuurlijk als ze hier zijn ten lande, dat er wel een werkvergunning nodig is om arbeid te kunnen verrichten. Je hebt ook een deel die komt op basis van de status van asielzoeker. En daar heb je een beetje andere vorm waarbij ze hun werkvergunning daarmee kunnen verkrijgen. Of dat ze zelfs zonder werkvergunning te werk kunnen worden gesteld. Maar op het moment dat er sprake is natuurlijk van een legale werknemer bij een als het nou is een supermarkt of een restaurant of whatever, dan is er toch altijd de bescherming geboden, ja. Het is natuurlijk ook wel zo, de andere kant van het verhaal is ook zo, dat wanneer arbeidsinspectie winkels of zaken aandoet, waarbij dus blijkt dat er buitenlandse werknemers daar werkzaam zijn en die niet kunnen beschikken of niet beschikken op dat moment over geldige werkvergunning, dat daar natuurlijk ook corrigerend wordt opgetreden daarbij. Er zijn natuurlijk heel veel gevallen ook bij ons die bekend worden dat personen daar werken zonder bepaalde werkvergunning. En natuurlijk komt arbeidsinspectie nu zelfs handen tekort om dat gegeelde te kunnen overzien. Maar met sowieso buitenlanders met een legale status hier zo en die met een geldige werkvergunning, die worden sowieso beschermd daarin.
0: En dan wil ik toch weten, er wordt corrigerend opgetreden, mensen zonder werkvergunning. Wat zijn de maatregelen die daarbij getroffen worden?
1: Vrij mild op dit moment hoor, vrij mild. Dat voor een paar honderd SRD een boete wordt uitgeschreven. Mijn verzoek om die boetegelden een stuk te verhogen is al ingediend. En ik wacht er nog allemaal op dat ze worden aangepast. Zodat men natuurlijk wel, misschien zal dat meer helpen. Dat wanneer men mensen in dienst neemt, dat men natuurlijk ook wel kijkt als de persoon wel een geldige werkvergunning heeft. Het land kan die inkomsten natuurlijk niet mislopen. We vinden het prachtig dat personen hier komen om te werken. En met name personen uit het buitenland die hier komen om te werken voor de arbeid die onze eigen Surinamers niet kunnen voorzien. Die mogen werken natuurlijk. Maar dit is ook een land met recht en wet. Dat men dan weet dat bij welk land je ook gaat. En dan heb ik het namen. Dat je moet houden aan de arbeidswetgeving hier zo. En de geldende regels hier. En als het nou is van een supergroot bedrijf. Of van een particulier, wie dan ook. Je moet je houden aan wet en recht. En natuurlijk zullen wij wat dat betreft blijven inspecteren. En blijven corrigerend optreden hierin.
0: Tot slot, minister. De kritiek vanuit bepaalde delen van de samenleving. Niet ieder kan zich terugvinden in het minimumuurloon, of althans de hoogte daarvan?
1: Ik heb, althans bij ons, tot nu toe hebben wij geen klachten al zodanig binnen gehad. Wat ik ook zei, vanwege de breedte van de commissieleden, van de vertegenwoordiging in de commissies, waar ze natuurlijk niet over één dag ijs gaan, en natuurlijk ook wel goed doorhebben dat ik rekening moet houden met de realiteit in Suriname. En dat wij niet aanverrecht zaken moeten gaan aanpassen waarbij heel wat bedrijven in problemen komen. Maar goed, aan de andere kant, de werknemers moeten natuurlijk ook kunnen surviven op basis van de arbeid die ze verlenen. Maar tot op dit moment, daarom is het een beetje een gewogen gemiddelde geweest waarbij een dergelijke minimumuurloon is voorgesteld. Nee, ik heb tot nu toe, moet ik zeggen, het is nog vrij kort. Misschien komt het nog. Maar tot nu toe heb ik geen klachten gehad daaromtrent. Ik weet dat heel wat bedrijven ook hoger dan het minimumuurloon uitbetalen. Het zijn misschien de kleinere bedrijven die misschien wat moeite daarmee zouden kunnen hebben. Maar ook daar is rekening mee gehouden wat het onderzoek van VSB heeft gehad. En nogmaals, als met name... schuif ik dan meer in de schoen van de werknemers. We weten al hoe zwaar het is. En natuurlijk gaan we ervan uit dat als de werknemers aan het werk zijn, dat ze ook op een gedegen manier worden behandeld. En ook op een gedegen manier worden betaald. Ja. En mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij bij arbeidsinspectie altijd bereid te luisteren naar het probleem.
0: Raj Yannanan Singh, de onderminister op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die belast is met het departement Arbeid. We hebben met hem gesproken over het nieuwe minimumuurloon die per 1 juli is ingegaan. Het nieuwe minimumuurloon is ook verhoogd van SRD 52... en 47 centen naar 61 SRD en 25 cent. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Gisteren heeft de Nationale Assemblée unaniem met 31 stemmen ingestemd tot toetreding van Suriname tot het VN-protocol tegen de doodstraf. Hiermee wordt de afschaffing van de doodstraf ook internationaal juridisch verankerd. We brengen u het volgende fragment. U hoort daarbij Jennifer Vreedzaam, fractielid van de NDP, Deo Sharman, fractielid van de VAP, Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, Aziz Gayadin, de fractieleider van de VAP, Stanley Bettersen van de ABOP en de minister van Justitie en Politie, Harish Monorad.
2: Ja, voorzitter, met het gegeven, ik denk dat daar alles aan gezegd is, voorzitter, met betrekking tot de conceptwet, voorzitter. En ik stel voor dat wij allen stemmen voor deze concept, voorzitter.
3: Geen ander, ja, graag de lid Sherman.
4: Ja, dank voorzitter. In navolging op lid Vreedzaam roep ik uiteraard ook de totale Nationale Assemblée om voor dit wetsontwerp te stemmen. Omdat hiermee een belangrijke stap is bestendig ook internationaal dat wij afstand nemen van doodstraf en dat het nooit geïntroduceerd gaat worden. En dat we ook niet meegaan met de reserveringen zoals die waren voorgesteld. Dus nogmaals mijn oproep, iedereen voorstemmen. Dank u wel.
3: En de regering derde ronde, heeft u nog geen? Dan is aan de orde de stemming. Ontwerp wethoudende goedkeuring toetreding van de Republiek Suriname tot de Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty. Ja? Dank u. En ik breng thans het intitulie en consideratie stemming. Het intitulie en consideratie wordt aangenomen bij woord of stemming. Woord of stemming. Ja, artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Dan wordt het geheel in stemming gebracht. Hoeveel zijn er voor? Zoals gewezen, meegenomen de wijzigingen in het concept. Ik ga ervan uit dat het al gezegd is, maar is goed. Ja? Tegen, ja, dat is voor hoor, ik moet dat erbij zeggen. Hè. Ja, ja, ja. Tegen.
5: 39.
3: Ja. Ja, ja, dan is deze wet, het ontwerp aangenomen met 31 stemmen voor en 0 tegen. Ja, ik stel vast dat deze wet, ja, ik zie de fracties, geachte fractieleider Karmisser, ik feliciteer alvast de regering en het parlement.
6: Ja, zeker voorzitter, woord van felicitaties wat betreft aanname. In het licht van de mensenrechten is dit een duidelijke volgende stap die we gemaakt hebben. De mensenrechten in Suriname, wat betreft dat de mensen lang op hun de vonnissen wachten en dat soort zaken, dat hebben we behandeld. Maar dat is een intern dat we die resultaten nog moeten hebben. Voorzitter, ik maak van deze gelegenheid gebruik om extra te benadrukken. Al het werk door die de commissie van rapporteurs is gepleegd en vooral al die mensen die vandaag in de zaal zijn. Dat wil ik te benadrukken. Ja? We hebben momenten gehad dat we moeizaam 26 mensen konden opbrengen. Daarom de extra benadrukking, maar waardering voor de mensen die in de zaal zijn en met ons hebben gebrainstormd. En vooral ook u, de regering, alle leden voor de vlotte behandeling. Alle leden voor de vlotte behandeling. En mogen dit een trend zijn, die vlotheid voor de komende wetten die we in behandeling gaan nemen. Dank u wel.
3: Graag de lid Bettersen.
7: Voorzitter, dank u wel. Natuurlijk weer een mijlpaal. Dat wij toch wel laten zien als Suriname dat wij zaken kunnen aanpakken die in belang zijn van de menselijke waardigheid. Voorzitter, maar we moeten natuurlijk verder, omdat we nog niet klaar zijn. Ik wil van hieruit ook nog aandacht vragen voor rechten van gedetineerden. Dat we ook daarna kijken en ook andere mensenrechten, grondenrechten, etc. Maar hier hebben we weer een stap gezet en wij mogen elkaar natuurlijk feliciteren en wij moeten dan verder. Dank
8: u. Ja, voorzitter, natuurlijk zeggen we dank. En het is belangrijk de felicitaties over en weer, zeker met een consistente standpunt die we hebben ingenomen. En ik wil extra bedanken, zeker de VIP-fractie en zeker de andere fracties die hieraan hebben meegewerkt. Maar voorzitter, en ik ben ook blij dat we, zoals u dat stelde, binnen de geplande tijd dat gehaald hebben. Ondanks wij gemist hebben de voorzitter van de commissie, of heeft het gelegen aan de voorzitter van de commissie dat we de tijd gehaald hebben, dus dat weten we niet, voorzitter. Maar misschien geeft dat de efficiëntie aan, met welke efficiëntie we in staat zijn wetten af te handelen. Dus voorzitter, nogmaals dank. En laten we, zoals door onze fractie zeker verwoord de heer Sherman, en ook de andere leden hier, waarde van de mens en de mensheid, dat we dat onderkennen. Dank.
3: Dank u. Regering, heeft u behoefte, coördinator, minister?
5: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de regering gaat voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Niet alleen voor Surinamers, maar voor alle volkeren in de hele wereld. De toetreding tot dit verdrag zal ertoe leiden dat Suriname zich ook schaart in de lijst van landen waarbij fundamentele rechten, waarden en waarborging daarvan verder zou kunnen voortbestaan. Wij feliciteren daarom niet alleen uw college, maar ook de regering en het volk van Suriname, dat we het goede voorbeeld geven en verder zullen gaan om deze fundamentele rechten en waarheden, rechten en waarden die wij dienen te hebben als volkeren van de wereld, verder te kunnen waarborgen.
0: Een fragment uit de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée heeft gisteren unaniem ingestemd met 31 stemmen voor de toetreding van Suriname tot het VN-protocol tegen de doodstraf. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 24 juli. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Off of the ground.

0: Het menu van Eethuis Esselina vandaag vrijdag 24 juli. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vissen ei, sebiari moksalesi met gerookte kipper door, griet bana soepoe met kipper in, eton zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, gevulde sopropo kip of runder gehakt en masala garnalen. Als groente, kousenband, dagoeblad en antroa. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sjuwitesi. Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 24 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Gestoofde runderlappen. Black bean kip. En zoute vis moxalesi met gebakken vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Yeah. I tell. See you.

0: kagalenteng, die gombaka ike rainbow.
1: Tans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier...

0: One tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
0: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
4: Het menu van Eethuis Esselina vandaag vrijdag 24 juli. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vissen ei, sebiari moksalesi met gerookte kipper door, griet bana soepoe met kipper in, eton zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, gevulde sopropo kip of runder gehakt en masala garnalen als groente, kousenband, dagoeblad en antroa. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sjuitesi. Fufosi. Bonistraat 106. Tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen. 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen. 748-7679. Smakelijk.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsuur.com. Vandaag is vrijdag 24 juli. Het minimumuurloon is per 1 juli verhoogd van SRD 52 en 47 centen naar 61 SRD en 25 cent. We maakten contact met de onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die voornamelijk belast is met het departement Arbeid, Raj Yadnanan Singh. En hij hield ons voor wat de aanleiding is geweest van deze verhoging en hoe de verhoging is samengesteld.
1: De aanleiding is gelegen in de wetgeving dat er elk jaar, en dat is dan eind april, moet een nieuwe minimumuurloon worden gepresenteerd. En dat is dus ook geschied. Het is kort voor 1 april is dat gedaan. En dat is inmiddels een wetgeving is dat. Die het wet minimumuurloon, wet minimumloon dan. Wat er dan gebeurt is dat wanneer het wordt gepresenteerd gaat het naar de RVM. En ik heb dus ook toen gevraagd om de RVM ook de nodige verduidelijking te geven. Er zijn eigenlijk twee commissies hoor. Commissie armoedegrensbepaling en de commissie minimumuurloon. In ieder geval, die werken ook veel met elkaar samen, dat er dan een gemeenschappelijke presentatie wordt gegeven voor de Raad van Ministers. Zodat het ook een heel stuk inzichtelijker voor ze is daarbij. En dat is zo geschied. En aan een gegeven moment als RVM daar klaar mee is, worden missieven doorgestuurd. En dan gaat de rest verder zijn beloop totdat het wordt gepubliceerd.
0: Was er enige discussie op het nieuwe loon?
1: Nee, niet van die aard dat het een significante wijziging zou moeten zijn. Nee, het was vrij duidelijk, vrij begrijpelijk. Je moet bedenken dat commissie armoedegrensbepaling die heeft een vrij brede impact in het geheel. En wanneer hun, zeg maar, hun werk aan het doen zijn, dan hebben ze zeg maar, met ABS te doen. Er is een pakket van 300 producten waarbij ze de prijzen nagaan. Alles wordt berekend volgens een consumentenprijsindex. Die doen dan het voorwerk en dan zeg maar, wanneer hun klaar zijn, neemt de commissie minimumuurloon dat gedeelte over. En dan gaan hun verder aan de slag erbij. Dan moet je... Laat me dat meteen erbij verduidelijken hoor. Dat wanneer zeg maar het minimumuurloon zo wordt berekend, dat dan de commissie dan verder gaat met bijvoorbeeld pensioenpremie, de FVO-premie, de ziektekostenpremie, de AOV-premie. Dit zijn zaken die erbij worden gecalculeerd en dan komt men tot een gemeenschappelijk bedrag. En dit keer is het gekomen op een gemeenschappelijk bedrag van 61,25 betekent ook een stukje verhoging. Bijkans 16,5% verhoging op het minimumuurloon van vorig jaar. En het gaat in per 1 juli. En dat betekent dus, maar goed, het is kort dag denk ik voor heel wat van de werknemers, werkgevers, om dat meteen door te berekenen in eind juli. Maar in principe zou dat dus ook wel moeten. En dan zou dat dus met de TWK volgende maand of iets ergens worden verrekend. Maar dat men zeg maar, zich daaraan houdt. En dat geldt natuurlijk voor de particuliere sector, om het even zo te zeggen.
0: Daarnet hebt u een ander term aangehaald en dat is de armoedegrens. Op welk bedrag is dat komen te staan?
1: De armoedegrens komt dan op een, dus het bruto bedrag van december was, dat was 7810 op maandbasis voor 1 persoon daarbij. Hè. En dan gaat dan de commissie minimumuurloon daarmee verder aan de slag om nog de andere zaken aan toe te voegen. Dat er gemiddelde in moet bedenken. Misschien is het ook belangrijk dit bij te vermelden hoor. Dat het niet is dat de overheid dit à la dol zo bepaalt. Maar dat er dus de meeste commissies bij arbeid zijn dus tripartiet. Waarbij de VSB zeg maar, de werkgevers daarbij zijn vertegenwoordigd. de overheid daarin is vertegenwoordigd, de vakbond is vertegenwoordigd. In dit geval is ook planbureau hierbij vertegenwoordigd. Dit doet men alleen maar om het zo breed mogelijk en meest gedragen te kunnen bewerkstelligen. En bij het berekenen van het uurloon voor 2026 is er bijvoorbeeld ook extra informatie ingewonnen vanuit VSB, waarbij dus ook nagegaan wordt in hoeverre het draaglijk is om dat gedeelte te kunnen presenteren. En dan komt men dan op een gemiddeld bedrag die men overeengekomen is. Dus vandaar, omdat het zo breed is, dan ga je dus ook niet verwachten dat op het laatste moment een significante wijziging hierbij zou moeten plaatsvinden. Misschien mag ik meteen eraan toevoegen, zodat het beeld een beetje compleet is. Het kan zijn dat werknemers zich een beetje benadeeld voelen doordat hun uurloon, als ze worden betaald op basis van minimumuurloon, wanneer de uurloon niet wordt vergoed door de persoon bij wie ze werken, dan heb je natuurlijk, heeft de overheid natuurlijk altijd nog wel de instantie dat arbeidsinspectie daar regulerend in kan optreden. Om de persoon, en het is niet als een politieagent of zo, maar dat arbeidsinspectie ook wel de nodige tools, de nodige adviezen kan geven, dat de werkgever zich wel daaraan zou moeten houden daarbij.
0: Misschien heb ik het daarnet een beetje gemist, maar wat is de directe aanleiding geweest voor het verhogen van het minimumuurloon?
1: Dat is op basis van een wettelijke bepaling. Het wordt elk jaar gedaan en dat is 1 maart wordt dat gepresenteerd. En dan gaat de Raad van Ministers, dat ministerie met de Raad van Ministers hiermee verder aan de slag. Het is gewoon een wettelijke bepaling op basis van de wet minimumloon. Het hangt natuurlijk af van hoe het gesteld is met de economische fluctuaties in het land en hoe het gesteld is met de inflatie in het land. En dan worden al dat soort zaken natuurlijk meegenomen. Je verwacht natuurlijk dat het elk jaar minder zal gaan worden, omdat dat stukje welvaart wel dichterbij zou moeten komen. En dat wij in ieder geval dus wel een stabiele situatie daarbij ook krijgen, met name bij het minimumuurloon. Maar dit is wat nu berekend is.
0: En de controle, minister, dat vindt door arbeidsinspectie plaats. En ik weet dat er, ik kan me nog heugen, de minister had ook wat kritiek op de werkgevers in Suriname, dat zij zich niet altijd houden aan de regels. Wat wijst de praktijk uit, minister?
1: De praktijk zal nu moeten uitwijzen aan de hand van die aangepaste minimumuurloon. Ik denk, althans ik verwacht niet dat er heel veel erupties gaan komen, omdat het bedrijfsleven ook met name haar input heeft gehad naar gedegen controle. Dus ik verwacht niet een hele zware eruptie daarin. Maar natuurlijk mocht het zo zijn dat werkgevers zich niet eraan houden, dat men SEC op basis van het minimumuurloon betaalt. Een groot deel is natuurlijk een stuk hoger dan dat. Maar als men werknemers, zeg maar, ook niet betaald worden op basis van minimumuurloon, zelfs minder dan dat, hebben ze nog altijd de gelegenheid hun beklag te doen bij arbeidsinspectie als onderdeel van het geheel van arbeid en welzijn. En dan zal de arbeidsinspectie haar werk oppakken daarbij en nagaan in welke mate er inderdaad sprake is van een niet goed berekende salaris of wat er daarbij aan de hand is. En dan kan men dan corrigerend laten optreden, ja.
0: En dat corrigerend optreden, wat moeten we daaronder verstaan? Zijn er sancties aan verbonden?
1: Er wordt gesproken met de werkgevers. En natuurlijk kan het zelfs gaan belopen bij de groene tafel zelfs, om dat af te dwingen. We merken ook wel dat, maar dat is Ivan een zijspan erbij, hoor. We merken natuurlijk ook wel dat met name werknemers die aangesloten zijn of die via een uitzendbureau werken, dat die ook wel eens hun beklag kunnen doen dat misschien een flinke hap van hun salaris of zo rekening gehouden daarbij. En dan kan men natuurlijk ook het beklag natuurlijk bij arbeidsinspectie doen. En dan is arbeidsinspectie zeker gerechtig om te gaan kijken en corrigerend te laten optreden. En in het geval bijvoorbeeld bij een uitzendbureau, dan kan het zelfs zo ver gaan dat de vergunning van het uitzendbureau kan worden ingetrokken. Ja. Maar bij de werkgevers, in ieder geval, dat is de normale uitleg die men dan geeft. En de arbeidsinspectie doet, bedoel, dat zijn wel zeer kundig in het uitleggen van de werkgevers waarom het dus wel gehouden is dat ze zich minimaal houden aan het minimumuurloon.
0: Een andere zaak, minister, en dat is de informele sector in Suriname. Wat is het beleid van uw ministerie ten aanzien van die sector?
1: Daar heb je eigenlijk niet zo gek veel zicht op. Totdat er klachten komen. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat een huishoudster bij iemand werkt. Hè? Ja. En niet geregistreerd is. Of een tuinman die ergens werkt en niet geregistreerd is. Natuurlijk heb je nog altijd de mogelijkheid dat ze bij arbeid het beklag kunnen doen. Als ze denken dat ze zwaar financieel ondergewaardeerd worden. Of dat bijvoorbeeld bepaalde sociale premies of bepaalde uitkering, ik zeg maar wat, ook al heb je een tuinman of zo thuis, zou je tenminste wel een SOR-verzekering voor die persoon in orde moeten maken. En daar kunnen ze natuurlijk ook altijd weer het beklag daarbij doen. Kijk, wat wij hier vanuit arbeid ook doen, om dit soort zaken zo inzichtelijk mogelijk te maken, is ik heb weer het programma Rocco Aversie de ether in laten komen, waarbij met name zulke aspecten ook middels een korte interview goed worden belicht, zodat ook al die informatie op de Facebookpagina van Arbeid te zien zijn. En dat met name ook bij Rocco Aversie al deze aspecten ook breed worden uitgemeten, zodat ook, behalve de werknemers, dat ook de werkgevers ook goed ingelicht zijn hoe zij met bepaalde zaken moeten omgaan. We hebben al een probleem met het zoeken van arbeiders in Suriname. Dus in ieder geval ga je natuurlijk ook ervan uit dat als de arbeiders ook bij u werkzaam zijn, dat is natuurlijk daar waar de mogelijkheden zich bieden, natuurlijk op een beste manier behandeld.
0: En toch even blijven bij dit onderwerp. Moet zien, uit eigen observatie althans, blijkt dat ook heel veel buitenlanders werkzaam zijn. Veelal in supermarkten, etc. Hoe kijkt het ministerie naar deze ontwikkeling en worden deze mensen ook beschermd?
1: Beschermd in die zin, laten we de arbeidsinspectie gaat ten eerste eerst naar kijken als de persoon dus wel een legale werknemer is. En nu zijn de buitenlanders die Suriname aandoen, soms tijdelijk, soms voor een langere periode, dat ze natuurlijk als ze hier zijn ten lande, dat er wel een werkvergunning nodig is om arbeid te kunnen verrichten. Je hebt ook een deel die komt op basis van de status van asielzoeker. En daar heb je een beetje andere vorm waarbij ze hun werkvergunning daarmee kunnen verkrijgen. Of dat ze zelfs zonder werkvergunning te werk kunnen worden gesteld. Maar op het moment dat er sprake is natuurlijk van een legale werknemer bij een als het nou is een supermarkt of een restaurant of whatever, dan is er toch altijd de bescherming geboden, ja. Het is natuurlijk ook wel zo, de andere kant van het verhaal is ook zo, dat wanneer arbeidsinspectie winkels of zaken aandoet, waarbij dus bleek dat er buitenlandse werknemers daar werkzaam zijn en die niet kunnen beschikken of niet beschikken op dat moment over een geldige werkvergunning, dat daar natuurlijk ook corrigerend wordt opgetreden daarbij. Er zijn natuurlijk heel veel gevallen ook bij ons die bekend worden dat personen daar werken zonder bepaalde werkvergunning. En natuurlijk komt arbeidsinspectie nu zelfs handen tekort om dat geheel te kunnen overzien. Maar met sowieso buitenlanders met een legale status hier zo en die met een geldige werkvergunning, die worden sowieso beschermd daarin.
0: En dan wil ik toch weten, er wordt corrigerend opgetreden, mensen zonder werkvergunning. Wat zijn de maatregelen die daarbij getroffen worden?
1: Vrij mild op dit moment hoor, vrij mild. dat voor een paar honderd SRD een boete wordt uitgeschreven. Mijn verzoek om die boetegelden een stuk te verhogen is al ingediend. En ik wacht er nog allemaal op dat ze worden aangepast. Zodat men natuurlijk wel, misschien zal dat meer helpen, dat wanneer men mensen in dienst neemt, dat men natuurlijk ook wel kijkt als de persoon wel een geldige werkvergunning heeft. Het land kan die inkomsten natuurlijk niet mislopen. We vinden het prachtig dat personen hier komen om te werken. En met name personen uit het buitenland die hier komen om te werken voor de arbeid die onze eigen Surinamers niet kunnen voorzien. Die mogen werken natuurlijk. Maar dit is ook een land met recht en wet. Dat men dan weet dat bij welk land je ook gaat, en dan heb ik het over Suriname, dat je moet houden aan de arbeidswetgeving hier zo en de geldende regels hier. En als het nou is van een supergroot bedrijf of van een particulier, wie dan ook, je moet je houden aan wet en recht. En natuurlijk zullen wij wat dat betreft blijven inspecteren en blijven corrigerend optreden hierin.
0: Tot slot, minister, de kritiek vanuit bepaalde delen van de samenleving. Niet ieder kan zich terugvinden in het minimumuurloon, of althans de hoogte daarvan?
1: Ik heb, althans bij ons, tot nu toe hebben wij geen klachten al zodanig binnen gehad. Wat ik ook zei, vanwege de breedte van de commissieleden, van de vertegenwoordiging in de commissies, waar ze natuurlijk niet over één dag ijs gaan, en natuurlijk ook wel goed doorhebben dat ik rekening moet houden met de realiteit in Suriname, en dat wij niet aanverrechtszaken moeten gaan aanpassen waarbij heel wat bedrijven in problemen komen. Maar goed, aan de andere kant, de werknemers moeten natuurlijk ook kunnen surviven op basis van de arbeid die ze verlenen. Maar tot op dit moment, daarom is het een beetje een gewogen gemiddelde geweest waarbij een dergelijke minimumuurloon is voorgesteld. Nee, ik heb tot nu toe, moet ik zeggen, het is nou vrij kort, misschien komt het nog, maar tot nu toe heb ik geen klachten gehad daaromtrent. Ik weet dat heel wat bedrijven ook hoger dan het minimumuurloon uitbetalen. Het zijn misschien de kleinere bedrijven die misschien wat moeite daarmee zouden kunnen hebben. Maar ook daar is rekening mee gehouden wat het onderzoek van VSB heeft gehad. En nogmaals, als met name schuif ik dan meer in de schoen van de werknemers. We weten al hoe zwaar het is. En natuurlijk gaan we ervan uit dat als de werknemers aan het werk zijn, dat ze ook op een gedegen manier worden behandeld. En ook op een gedegen manier worden betaald. Ja. En mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij bij arbeidsinspectie altijd bereid te luisteren naar het probleem.
0: Raj Yannanan Singh, de onderminister op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, die belast is met het departement Arbeid. We hebben met hem gesproken over het nieuwe minimumuurloon die per 1 juli is ingegaan. Het nieuwe minimumuurloon is ook verhoogd van SRD 52 en 47 centen naar 61 SRD en 25 cent. We vervolgen deze nieuwsuitzending. Gisteren heeft de Nationale Assemblée unaniem met 31 stemmen ingestemd tot toetreding van Suriname tot het VN-protocol tegen de doodstraf. Hiermee wordt de afschaffing van de doodstraf ook internationaal juridisch verankerd. We brengen u het volgende fragment. U hoort daarbij Jennifer Vreedzaam, fractielid van de NDP, Deo Sharman, fractielid van de VAP, Rabin Parmisser, de fractieleider van de NDP, Aziz Gayadin, de fractieleider van de VAP, Stanley Bettersen van de ABOP en de minister van Justitie en Politie, Harish Monorad.
2: Ja, voorzitter, met het gegeven, ik denk dat daar alles aan gezegd is, voorzitter, met betrekking tot de conceptwet, voorzitter. En ik stel voor dat wij allen stemmen voor deze concept, voorzitter.
3: Geen ander, ja, graag de lid Sharman.
4: Ja, dank voorzitter. In navolging op Lef Vreedzaam roep ik uiteraard ook de totale Nationale Assemblée om voor dit wetsontwerp te stemmen. Omdat hiermee een belangrijke stap is bestendig ook internationaal dat wij afstand nemen van doodstraf en dat het nooit geïntroduceerd gaat worden. En dat we ook niet meegaan met de reserveringen zoals die waren voorgesteld. Dus nogmaals mijn oproep, iedereen voorstemmen. Dank u wel.
3: En de regering derde ronde, heeft u nog geen? Dan is aan de orde de stemming. Ontwerp wethoudende goedkeuring toetreding van de Republiek Suriname tot de Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty. Ja? Dank u. En ik breng thans het intitulé en consideratie stemming. Het intitulé en consideratie wordt aangenomen bij woord of stemming. Woord of stemming. Ja, artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Dan wordt het geheel in stemming gebracht. Hoeveel zijn er voor? Zoals gewezen, meegenomen de wijzigingen in het concept. Ik ga ervan uit dat het al gezegd is, maar is goed. Ja? Tegen, ja, dat is voor hoor, ik moet dat erbij zeggen. Hè. Ja, ja, ja. Tegen. Ja. Ja, ja, dan is deze wet het ontwerp aangenomen met 31 stemmen voor en 0 tegen. Ja, ik stel vast dat deze wet, ja, ik zie de fracties, graag de fractieleider Karmisser, ik feliciteer alvast de regering en het parlement.
5: Zeker voorzitter, woord van felicitaties wat betreft aanname. In het licht van de mensenrechten is dit een duidelijke volgende stap die we gemaakt hebben. De mensenrechten in Suriname, wat betreft dat de mensen lang op hun de vonnissen wachten en dat soort zaken, dat hebben we behandeld. Maar dat is een intern dat we die resultaten nog moeten hebben. Voorzitter, ik maak van deze gelegenheid gebruik om extra te benadrukken, al het werk door die de commissie van rapporteurs is gepleegd en vooral al die mensen die vandaag in de zaal zijn, dat wil ik te benadrukken. Ja? We hebben momenten gehad dat we moeizaam 26 mensen konden opbrengen, daarom de extra benadrukking, maar waardering voor de mensen die in de zaal zijn en met ons hebben gebrainstormd. En vooral ook u, de regering, alle leden voor de vlotte behandeling. Alle leden voor de vlotte behandeling. En mogen dit een trend zijn, die vlotheid voor de komende wetten die we in behandeling gaan nemen. Dank u wel.
3: Graag de lid Bettersen.
6: Voorzitter, dank u wel. Natuurlijk weer een mijlpaal. Dat wij toch wel laten zien als Suriname dat wij zaken kunnen aanpakken die in belang zijn van de menselijke waardigheid. Voorzitter, maar we moeten natuurlijk verder, omdat we nog niet klaar zijn. Ik wil van hieruit ook nog aandacht vragen voor rechten van gedetineerden, dat we ook daarna kijken en ook andere mensenrechten, grondenrechten, etc. Maar hier hebben we weer een stap gezet en wij mogen elkaar natuurlijk feliciteren en wij moeten dan verder. Dank u.
7: Ja, voorzitter, natuurlijk zeggen we dank. En het is belangrijk de felicitaties over en weer, zeker met een consistente standpunt die we hebben ingenomen. En ik wil extra bedanken zeker de VIP-fractie en zeker de andere fracties die hieraan hebben meegewerkt. Maar voorzitter, en ik ben ook blij dat we, zoals u dat stelde, binnen de geplande tijd dat gehaald hebben. Ondanks wij gemist hebben de voorzitter van de commissie, of heeft het gelegen aan de voorzitter van de commissie dat we de tijd gehaald hebben, dus dat weten we niet, voorzitter. Maar misschien geeft dat de efficiëntie aan, met welke efficiëntie we in staat zijn wetten af te handelen. Dus voorzitter, nogmaals dank. En laten we, zoals door onze fractie zeker verwoord de heer Sherman, en ook de andere leden hier, waarde van de mens en de mensheid, dat we dat onderkennen. Dank
8: u. Dank u. Regering, heeft u behoefte, coördinator, minister?
9: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de regering gaat voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden. Niet alleen voor Surinamers, maar voor alle volkeren in de hele wereld. De toetreding tot dit verdrag zal ertoe leiden dat Suriname zich ook schaart in de lijst van landen waarbij fundamentele rechten, waarden en waarborging daarvan verder zou kunnen voortbestaan. Wij feliciteren daarom niet alleen uw college, maar ook de regering en het volk van Suriname, dat we het goede voorbeeld geven en verder zullen gaan om deze fundamentele rechten en waarheden, rechten en waarden die wij dienen te hebben als volkeren van de wereld, verder te kunnen waarborgen.
0: Een fragment uit de Nationale Assemblée. De Nationale Assemblée heeft gisteren unaniem ingestemd met 31 stemmen voor de toetreding van Suriname tot het VN-protocol tegen de doodstraf. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 24 juli. Bedankt voor het luisteren.

0: coming with.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esseline vandaag vrijdag 24 juli. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vissen ei, sebiari moxalesi met gerookte kipper door, griet bana soepu met kipper in, eton zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, gevulde sopropo kip of runder gehakt en masala garnalen. Als groente, kousenband, dagoeblad en antroa. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sjuitesi. Fufosi. Bonistraat 106. Tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten!
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim. All the hits.

0: Ok, dos two damas or dance one. Foku. Is it a gaw? No, no, so? Bagadati da wego, doro baka.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2:00, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 24 juli. Okensoep met kip en zoutvlees. Gestoofde runderlappen. Black bean kip. En zoute vis maxalesi met gebakken vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Arkis malontu, dan tide da ukondoro baka nanga na beskopu, oftewel na odofunadi. En a beskopu tide da takso, skapu ede, anga buriki ede, anno avang. En dat wil zeggen, mijn mensen, de ene mag een koe stelen, terwijl de andere niet eens mag kijken over de schutting hoe die koe wordt weggebracht. Oftewel, geluk is nergens te koop. Skapu ede, nanga buriki ede, anno avang. Shup, shup.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip. Naviu.
8: Hoi mama.
9: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
8: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
9: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
8: Mama, ik zei 50 euro.
9: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
8: Ik zei 50 euro, mama. 50.
9: Nee, mijn broer. Omdat die brad hij zin, Jim, naar 100 hij zin niet.
8: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
9: Maar jere nog. Die zin heeft jouw Western Union. Die op Engelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid. Top. De smaak is aan de gauw. Stop dat je zin in our trap is, dat de one is.
8: Ja, ma, ik weet.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: Okay.
1: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Select een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur 's middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur 's middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Miszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de gele stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.
2: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
3: BT, Atagidis, na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Wij zwaaien en we rollen naar binnen. Al rollend. Het is wat rollend materieel. Al rollend komen we binnen. Rollend, dames en heren. En lullen kom brasai. Ook al sta je met je vriend met brasai. Want je vriend weet, Lembo is not a friend. Lembo is een broer. Jaruso no mag de. Me lolo kom brasai, me lolo kom bossi. Me lolo kom mekem chinsangai. Da me lolo kwe na studio. Langa lolo. Lolo lolo. 24 juli. 2-4 juli.

0: bacanatori, atori sa alte de chawantori, ena bacana fu frida. Ay time out, is sekunu ti de bacana, is sekunu. Jullie hebben ons geschud. Afrika bacana di si we sen lobby, isabi fosi, te takori, kai de den fosel van asturo. Teta kori, me kwam chi beuging, dus bij deze, le specky boy talk, mina le specky boy, dus dan me kwam chi beuging, dan, goeiedag, kijkers, luisteraars, Isabi, zodat u mijn groet kunt accepteren, en u dus begreep dat ik mij aanmeld. Wij melden ons aan, op 91.7 limfmsu.com, voor de mensen die kijken en zij die straks gaan kijken en later zullen kijken wanneer we de fragmenten op YouTube zullen bonken, zullen plaatsen. Ja, dus we gaan natuurlijk zeggen in plaats van plaatsen, we bonken ze. Ja, dus, want het programma die ze, dames en heren, alles maar moest begrijpen, precies, sabetaki. En dat is de bedoeling. Archie boon sabetaki, onego tum si DP. Maar weet ik duidelijk, ik van mij kies aan toe. Ik ga die dingen geen complimenten noemen, maar reacties, beter gezegd. Ik heb nogal wat reacties gehad, dames en heren, van een paar mensen. Reactie op mijn voorzichtige analyse en oproep. Waarschuwing, Feywankaring. Zautagi is de met betrekking tot de coalitievormingen. En het is natuurlijk belangrijk om er naar te kijken. Dus even een lukete. Piep go looking, piep go arching. En laat mij jouw mening weten. U weet, het staat in beeld. Hoe u ons kunt bereiken. In die zin, hoe u kunt reageren. If you are sinwa app kong. En if a app e fasi in a concept. In een kosisma, in een beschuldigsma, maar je je mening. En laat mij aan het begin van deze baganatori zeggen. En dat wil ik met alle duidelijkheid aangeven, dames en heren. Mij wel leg uit in ABT heeft die de baganamekasangos dong en bepaalde sma ede. Dat uno no esineer tap a publiek. Omdat alagado de te ude bezig na nga bakanatori. Evano 1 na 2. Evano 2 na 3. Evano 3 na 4. Komit 5 of 6. Maar elke dag, elke God-given dag, is er een appbericht met inhoud. Is er een appbericht met inhoud. En zo lees je Meshamang tijdens het programma, waardoor ik gelijk, ik neem het gelijk mee, soms zie ik ze later. Ik heb u al gezegd hoe dat ding in elkaar zit. Het werken hier is hard. Dale mane paimi jakba. En in bereken taki na solisie latimelis den bericht. Dus sommige mensen, je moet niet vreemd opkijken. Gisteren heb ik twee mensen gegroet om 2:30, want aangezien mensen die blati. 2:30, we zijn nu aan toebericht. Dank u wel. Dus meneer of mevrouw, weet dat als jouw partner een bakanatori fan is en vaker reageert, dat ik ook reageer. Dus kan de FS3 bieden hier aan telefoonbar. Pop! Dan alleen bo is zijn nu aan bericht. Maar zoek er verder niks achter. Want ik vind wel dat je, ja, het lukt niet altijd, maar je moet wel reageren op de dingen die de mensen schrijven. En nogmaals, ik weet, kan de Inoga Universiteit, maar je hebt misschien voldoende levenservaring en je hebt de inzichten met betrekking tot onderwerpen. Dus daarom vraag ik aan u, inom go sheng of go harip mopo, if we taku tori of we taku over een bepaald onderdeel of een bepaald vraagstuk, don't hesitate, no twijfel, sena bericht, pom, pap, pap, pap, want ik heb u gezegd, elke dag zijn er berichten waar ik soms, dames en heren, diep onder de indruk van raak. Maar goed, wij groeten de mensen die vandaag jarig zijn op 24 juli. Jarigen, hiep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Wij hebben straks bij Lim ook jarigen. We hebben zondag, de moderator is jarig. Mrs. Steph is zondag jarig. En we hebben, dames en heren, op dinsdag... Randy is dinsdag jarig. Isabi, meneer Zabsaboyo doet dinsdag. En mijn tijd Cliff, elkaar ook gewoon. Kom gewoon aan het werk. Elkaar ook gewoon. Kan alleen hier. Dus wij hebben twee jarigen. Zondag, weliswaar, is het hier leeg. Maar we hebben hier lachen uit dat ik zonder mijn oude in haar retro. Dus, maar ik zie Jamal, ik ga maar jumpen kon Jimmy. Haar gewoon een moderator even boomvara. Isabi, in Nabusi, boomvara achter het bos, tussen de bomen. Besonnen de, alleen maar takken en bomen. Haar gewoon. Dus hou daar rekening mee. Ik denk dat we dat even wel verdienen. No? En, maar ja, de show is always going on. A team trangen, dus Jammy is helemaal klaar voor retro. Probleem nog de, dames en heren. Dus de mensen die vandaag jarig zijn, nogmaals een very many happy return, sorry, of this day, your birthday, at EDC Grontapu. De Masa Esiki wil ik beterschap toewensen. En de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik condoleren. De mensen die een Surinamer, want dat vergeten we vaker. Alla DB ben geboren, ja. Wij wippen veel in Suriname, dat mag wel gezegd worden. In Suriname, dames en heren, eigenlijk heten we allemaal, eigenlijk zijn we allemaal wippers. Want we maken geen grappen wat het wippen betreft. Elke dag worden er baby's geboren in het land. En de moeders die dat werk gedaan hebben, Isabi, als het nou een baby is of een tweeling of somewhere misschien een drieling. Gefeliciteerd, want dat wat de vrouw doet met de kracht van God is meesterlijk, wonderbaarlijk. En elke bevalling, dames en heren, en ook de mensen die met de kracht van God het werk doen. Soms loopt het mis, maar dan is het nou eenmaal. Maar vaker komt het goed. En dan krijgen we gezonde kinderen. De mensen, dames en heren, in de verschillende verloskamers, verschillende ziekenhuizen, maar gewoon thuis. De vroedvrouwen en zo. Big up voor die mensen dat ze dat doen. Dus nogmaals, gefeliciteerd. You've done a great and a good job. Maar verder gaan we nog even. Alles aan bon. Volgens mij aan begin dat eerste item. Maar sabi if hoe dit op lijn. If die de idee wat kaboom. Laat me even naar een paar apps luisteren. Kijken. Laat me weten. Nou, op 8781. Hoe was je dag? Gewoon drie apps wil ik lezen. Isabi, wat heb je meegemaakt vandaag? Met welke mooie dingen. Laten we gewoon positief. Positief. En als het nog iets is wat we moeten weten. Kruip even in je vingers. En stuur mij even een bericht. Volgens mij lanceren. Ik moet de ring chargen. Eerste bericht wil ik gewoon even weten hoe uw dag was. Wat heb je gedaan? Je mag me ook in de live vertellen hoor. Je mag me ook in die live vertellen. Dat wil ik ook kos in naar live. Want dat is niet lees maar. Al die tijd vrouwtje. Iemand zei, middag, kun je de minister... Nee, vertel me eerst hoe je dag was. Hoe dag item, ik wil eerst weten. Kan je me melden wanneer? Nee, ik wil eerst weten hoe is je dag begonnen. Ik kijk naar de live en dan moet ik in dit toestel. Isabi, brokka ijstje is het ook, man. Die zijn zo formeel geworden in Baganatori. Een beetje losjes zoals we... Lek van Oegwendi. Isabi, lek van Oegwendi. Hierop klikken. Een beetje losjes zoals we. Iemand uit België die vertelt wat. Ik zie alleen maar Odisse en zo mensen die groeten. Middag, mijn dochter is morgen jarig. Dus ben lekker boodschappen gaan halen. Oké, hebben jullie een feestje? Hoe oud wordt uw dochter? Hoe oud ze ook mag worden. Laat het een heel mooie dag worden voor haar. Ik vind het een beetje te dicht hoor. Het is vooral je beeld. En ik snap dat niet in de biggie. Maar dit is een beetje abnormaal. Dus mijn hoofd kan niet dat heel beeld in beslag nemen. Van huis uit is hij groot, ik weet het. Harold Gessel zou zeggen, mijn abba moro biggie in de nakonre, ja. Maar dat is niet de abigie extra. Of een cameraman van... stel je aan. Dochter, morgen jarig, u bent boodschappen gaan halen. Al het geld is toch niet op, ik hoop het niet. Ik neem aan, u bent verantwoord omgegaan met uw eigen geld, dus dat is mooi. Goedemiddag, Lim. Mijn dag is fantastisch begonnen in Zwitserland. Ik ben 4 dagen geleden teruggekeerd in Suriname. Oké, geweldig, man. Als u bent teruggekeerd, mijn complimenten voor dat juiste besluit. Want ook al ga je ergens anders, in welk ander land, Suriname is the place to be. The place to be is right here. Ondanks zoveel hard it is, toch weer smachten we om terug te keren. Dus, je dag is fantastisch begonnen, al 4 dagen terug in zijn rang. En die persoon zegt, yes, echt waar. Blijf bij ons. Wij lezen, ik heb ook een vraag. Waarom wordt de herhaling op YouTube nu laat geplaatst? Ik heb een hele leuke dag gehad vol positiviteit en liefde. Dat zijn de dingen die ik wil horen. Geweldig. Vol positiviteit en liefde. Gefeliciteerd. En waarom zo laat? Was het laat? De laatste dag misschien wel hoor. Het is niet iets waar ik mee bezig. Ja. Ik zal de mensen vragen. Dat zijn toevallig de 2 mensen die jarig zijn. Die dat moeten doen. Maar ik zal ze vragen om erop te letten als het laat was. Iemand zegt, ik heb niet veel gedaan. I deep clean my house. Oké. Nu kan ik lekker op de bank zitten en BT volgen. Lekker nog? Je zou je huis schoongemaakt en lekker nu op het balkon gewoon. Ergens met je been op een bankje. En een beetje koffie zoals ik hier. En lekker naar Bakanatori luisteren. Middag vandaag een loterij. Eerste prijs gewonnen. No. Gefeliciteerd. Als het geld is, ga er goed mee om. Bos het niet. Denk aan morgen. Tomorrow is another day. En dan denk je dat ik zoveel als mogelijk. Ik lees ook in de live. Ja, place to be. Heer Dewin. Toch een man door wat miljoenlibisma. In Paramaribo. De hele dag zijn we bezig maar kunnen nemen. Volgens mij door wat miljoenbare. Die mannen moeten weer een soort volkstelling houden. Nog 2 jaar kom ik terug. Ik wacht op oil en gas. Ik ben 9 uur gaan sporten. Daarna koken, fijne uitzending. Ja, ik ben ook in de ochtend gaan sporten. Met Phil. Dus dat is heel goed gegaan. Het gaat goed hier in Amsterdam Zuidoost. Alvast gefeliciteerd met je vrouw. Een mooie dag samen. Dankjewel. Mijn dag was en tot nu toe heel rustig. Ik heb een geweldige dag gehad. Alleen maar mooie dingen. Graag een biertje voor mij om 9 uur vanmorgen sporten in Amsterdam. Ik heb een tuin omgespit. Om veel groenten te gaan planten. Dit even bespreken. Ik heb... dit is voor later. De laatste berichten over wat de mensen hebben gedaan. Iemand van Para. En dit is nog... Para is heerlijk rustig. Ik geniet ervan. Felicitaties aan uw vrouw voor zondag. Oké, nou. Het is toch een mooi begin, anders dan anders. Dan starten we, dames en heren, met meneer Stanley Liani, Amara, voorzitter van de OIS, de organisatie van inheemse in Suriname. Demantaki lukuno, uno dinanga langataki, 14 day, 2 weeks. Megi 14 day, 2 weeks. Dat ding lijkt op een soort ultimatum. Maar volgens mij is dat het ook. 14 day. Doet me even denken aan de ene meneer. 20 minuten. De tijd gaat nu in. Mino kong jag fu onderhandel na yo. Mikon taik yo wa sani. 20 minuten. De tijd gaat nu in. Dus de maf ois etaki. Ano 20 minuten. 14 day. Je pleino here. 14 day. 2 weeks. Dan, puntjes, puntjes. Nou wil ik weten, Sarema e bedoelang a 14 day. En meestal even dat me gie 2 weeks. Dat bijna me want dat bakal in 2 weeks dat sang. Dat zult u misschien horen, ik weet het niet. Bakal in dat is het vol verrassing. U zult dat misschien horen in dit gesprek. Sajamal be abimang a meneer Liani. Amana voorzitter voor ois. Maar dat verhaal maar op een sneeuw. Jamal, heb je die man zijn naam wel goed voor me doorgegeven? Dat was een sneeuw in je. Trouwens, in Suriname is alles mogelijk. Meneer Stanley Liwani. Voorzitter van de OIS, de organisatie inheemse Suriname. En dit heeft te maken, dames en heren. Nou een briefje, de man zijn die president. Laat me je dat alvast zeggen. De man zijn pres zo'n briefje. En in een briefje dat hij af 14 die toren takkie. Maar nou, de pres naar Londen. Dat weet je toch? De president is niet in het land, ze komt zondag terug. Dus ik denk dat ze de brief gaat lezen als ze terug is. Ik weet niet hoe dat aan toe gaat, hoor. Misschien krijgt ze het digitaal, het kan. Of misschien gaat de vicepresident het afhandelen. I don't know how it works. Belangrijk is, in die briefie af 14 day tori et taki. En de man taki, une denki trasan nono de tanga sau taki utaki. Tanga sau taki utaki. 14 day.
1: We hebben het schrijven gericht naar de president. Omdat het op dit moment niet echt een concrete plan van aanpak is uitgezet naar de test betreffende dorpen toe. Dan heb ik het erover dat er de test betreffende ministeries zijn niet eens gegaan voor oriëntatie. Dus er is geen move gemaakt van de ministers. We hebben zelf een meeting gehouden in Lararoek. We hebben het open gehouden voor het publiek. We hebben ieder uitgenodigd. En we hadden wel de melding gekregen van dat de minister van Justitie en Politie aanwezig zou zijn. We waren al dik tevreden om een minister te hebben binnen de meeting om de ernst van de zaak te zien. Maar het is niet gelukt. De minister is niet geweest. Maar kortom, geen enkele ministerie heeft aandacht getoond op wat er gebeurd is in district Para in het rivier Saramaka rivier. Toch? Niemand heeft zich druk gemaakt. Ik heb contact kunnen opnemen met de bureau van ons contact. Ik heb daar gesproken. Toch? Ik heb met voorzitter van de Nationale Assemblee heb ik ook de zaken voorgehouden. Maar tot hier hebben we niet echt een minister gezien praten met de mensen. DC is gegaan. Ja, maar wat kan de DC doen? als u te horen krijgt dat de commissariaten en de instantie die de mensen moeten helpen, geen financiële middelen hebben. De mensen hebben geen tools om te werken. Waar moet je gaan aankloppen? Is het bij de president? En vandaar dat we het schrijven hebben gericht.
0: Ja.
1: En de zaak is vrij ernstig hoor. Mijn mening is dat de overheid toch dit zo lichtjes neemt. Dus het lijkt alsof ja, al wat er stromen, dus al zijn ook criminele. Nee, al zijn de stroom al criminele. Al dat water gaat in de waterbronnen van ons, toch? Van onze mensen daar in het gebied, toch? En los daarvan, de mensen hebben schulden die ze moeten betalen. En het vissen, dat was de optie, en jagen was de optie van hun om hun schulden te betalen bij de bank, toch? Maar men kan dat niet meer doen, toch? Ze zitten nu in grote problemen. En het plan van aanpak is er niet. Ik in een gesprek heb ik begrepen, ja, maar het gaat maar om 60 gezinnen en 200 mensen, 300 mensen. Het gaat niet om 200, 300 mensen. Het gaat om de hele biodiversiteit, de hele de gemeenschap die daar zitten, die daar zijn, toch? Het gaat om het stukje Surinaamse natie die daar leven en wonen, toch? En onze milieu wordt helemaal vergiftigd,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: maar daar gaat het om.
2: In die brief die jullie hebben gericht aan de president, opotwa ultimatum?
1: We hebben een ultimatum gesteld omdat wij wensen dat de president met ons komt praten. We willen concreet weten wat de next steps zijn. We willen dat de activiteiten met de CNID. Kijk, we hebben alles gebracht, in het kaart gebracht, waar er met CNID wordt gewerkt. Toch? Zelf bij Broco Pondo. Dus het is een ding van bijna 20 jaar zijn we bezig geweest om alarm te slaan. Hey, mensen, je vernietig hoe ik is, maar je vernietig Abusi, er gaan mensen dood. Toch? Ik heb in 2009 door middel van een documentaire medisch onderzoek laten zien wat er gebeurt met de inheemse mensen van het zuiden, toch? Doordat ze gecontamineerd zijn met kwik. En nu hebben we cyanide. Maar de gezondheidssituatie van de mensen gaat in gevaar komen op lang termijn, toch? En de acute dingen wat men nu moet doen, is de cyanide, de concessie die illegale activiteiten die daar zijn, moeten ze stoppen.
0: Ja.
1: Ze moeten ze stoppen.
0: Ja.
1: Dus dat is het. En we hebben de ultimatum gezet, omdat wij al voorbereiden van als dat de 14 dagen voorbij gaat, is dat de 15e dagen, dan schrijven we naar de internationale instanties waar wij onze hulp gaan zoeken. Ja. Dat is het. Maar we gaan het in overeenstemming doen met de dorpen natuurlijk. We gaan niet one-man show doen. Ik kijk ook wat de dorpen verder willen doen natuurlijk. We gaan in conclaag met hun. Maar van de organisatiezijde, als organisatie die leden heeft in al die inheemse dorpen, toch, is het onze recht om onze mensen in bescherming te nemen. We zijn een organisatie voor de inheemse die geregistreerd staat binnen de organisatie. En we gaan hun en hun familieleden niet achterlaten door nonchalante handelingen van derden om ze ziek te maken, om ze dood te laten gaan. Dat gaan we niet doen.
0: Ja.
1: Dat is het recht van de organisatie. En we willen de dorpen ondersteunen. En we zullen die dorpen ook ondersteunen.
0: Ja,
1: natuurlijk gaan we even onklaar, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat is mijn volgende vraag, tot slot. Hoe maken de mensen het al daar, bij de dorpen?
1: Wel, laat maar zeggen. Dus, ze hadden een voedselpakket gehad, wat water gekregen. Dus de man komt zo rust. Maar je weet, als je vrij bent, je dingen zelf te doen, toch? Je hossel, je mek je sani, je op tapi, je ten, je abwatra, je golibai, je gowasi. Toch? Men moet rekenen en houden met hoeveel water ze gaan gebruiken om te baden. En hoeveel water ze moeten gebruiken om te koken. Dus nu is alles, is men bezig allemaal te berekenen hoe dit, hoe dat en zo. Men is dat niet gewend. Toch? En we praten over collectieve rechten op leef- en woongebieden. Toch? Maar dan, als dit door blijft gaan, dan ga je een leefwoongebied hebben die ongezond is voor de mensen. Toch? Dus dat is eigenlijk dan mijn zorgpunt van. Nou, dat is maar eens, nee, ik heb gewoon voor een tijdje. Dus het hulp is maar voor een tijdje. Ja. Dus we moeten kijken naar alternatieven. Het is aan mij ook gevraagd. Meneer Leeuw, maar hoe kan je de mensen helpen? Zo, ik heb gezegd, er moet compensatie komen. Toch? Er moet compensatie komen voor de mensen. Toch? Nu, kijk, als we verder gaan. Toch? Als we verder gaan, we een schade indienen bij de president, toch? Bij de staat van Suriname, toch? Dan gaat men vinden van dat we een Marokko aan regering, we een visie van dat in een regering. Maar dit is een probleem van 20 jaar lang, om de bezig naar alarm. Dus we wensen dat alles terugkomt op normale leefgewoonten van onze gemeenschappen. No, derde, maar ik kies wel een pakket, toch? En men moet wel opletten dat wanneer ze voedselpakketten geven, dat de dingen niet te moeten vervallen binnen een week of binnen een paar dagen. Men moet daar ook opletten. Want onze mensen zijn geen dieren, begrijp je? Onze mensen zijn geen dieren. Want ik heb het meegemaakt dat er pakketten wordt gegeven. En dan als dan in verval binnen 5 dagen of 2 weken. Nee. Ja. Zo dus ze het accepteren als ik een pakketje voor ze breng met alleen maar producten die binnen 5 dagen vervald wordt. Nee toch, ze gaan het niet accepteren toch. Wat niet goed voor jou is, is ook niet goed voor mijn inheemse mensen. En denk Dogla Bradag Nidab, de Maron Bradag Nidab. Je begrijpt? Sanobungi, je nog ook iets, maar dat ook toch. Dus dat moet duidelijk zijn. Ja. Dus ze maken het een beetje goed. Ze hebben me gezegd dat de kistje je hebt, maar voor je uno gwente alibi, u gwente libi. Dus wat je moet zorgen de. Wat je moet zorgen de.
0: Ja, dus het heeft te maken, dames en heren, want dat meer betekent in na heren. Sani sami mi pompa san met die situatie in Liba. Meneer, ja, en voor een eigenlijk de ipot die stel ultimatum in tak morocratie era meneer Stanga. Isabi, ultimatum 14-10. Toen had ik hem leggen dat ik lukken op brada. En af dat ik grof, maar dat ik hem zo flink toch. Want ik bedenk dat ik een interview bij de wang met een verkara zijn. Maar ja, ik had hem hier wat jugo-jugo tumsi, no? Ik had hem hier wat jugo-jugo tumsi. Maar ik hoop dat de president de mensen zal beantwoorden en kijken wat er en hoe de reactie zal zijn vanuit de regering. Isabi, jong, ik ben vergeten in die hele felicitatie om ik heb een verzoek binnen gehad van mijn vriend Verano. Je deed het ook, laat me weten hoor, want in Nairi Spaan voor het begin, ik moest eigenlijk de jongens van een basketbalvereniging feliciteren. Verano, zend me een bericht, dan weet ik dat je het volgt. Een basketbalvereniging, Farimaneo, Ballers Club, Wanika. Ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor. Ballers Club Wanika. Ik feliciteer ze met het behalen van hun meisjes U19 kampioenschap. Mami, als je me spreekt als een boe uit, toch? Simeon, laat me even weten. Is het Ballers? Is Ballers, toch? Amai, straag, jongen. Als je zegt, je render. Je moet eerst renderen. Oké. Okay. Terwijl ik wat programma Cliff. We moeten het eerst renderen. Daarmee flash, toch? Ai, Ballers Club, dankjewel. Basketbalvereniging Ballers Club Wanika. Ze worden gefeliciteerd, de meisjes, de U19 meisjes, joh. De tronkampioen. En nu komt het voor de derde keer op een rij. Nou, dan moet je veel in je mars hebben, hoor. Isabi, im sabi de assist, im sab de layout naar de three-pointer. Voor de derde keer, niet alleen, maar op een rij. Nou, dat is mooi. En ik ben blij voor de meisjes, de U19 dames, meisjes. Maar dat is niet alles. Want ook heeft Ballerclub Wanika meisjes U16, de U16 klasse. Ze hebben wederom, of zij zijn ook wederom, kampioen geworden. Ja, boy. Voor de zevende keer op een rij. Wauw. Hey, hey, hey. Ook de jongens van U14 zijn ongeslagen kampioen dit jaar. En Cliff, een big up voor de coaches Ryan en Eddie. Ryan na volgens mij naar Jambo of Famaning. Ryan en Eddie sit them boys kong. En ik feliciteer ook de coaches. Want vaak genoeg weer onderschat. Isabi, een bijdrage voor de coach. Want de coach heeft de inzicht van de Abi. En de Chimang en de dames. En natuurlijk, zij zijn ook talentvol. En dan gaat het klikken. En het resultaat gebeurt dus op het veld. Nou, ik wil de Ballers Club feliciteren. De meisjes van U19. Ook nog de meisjes van U16.

een gevechtsport. Maar nogmaals, Ballers Club Wanica, gefeliciteerd. BCW en all the best. Wij gaan dus nu luisteren naar Sylvana Afonsoa. Logo NDP lijn aan een helikopter. Alle partijen, maar omdat Afonsoa nou aan naar NDP, dus dan met dat NDP. Dus, maar alle partijen, Abi. Je hebt mensen, dames en heren, in partijen. Ze komen wanneer de koek er is. Als er niks te halen valt, zijn ze weg. Toen ik actief was, Mino Karning, dat ik bij de NDP na jaren terug, ja, hè. Samen tagi jan a verkiezing. Dat man bedrijf aan pokugi gewijd een bos. Afraganie waiso moro. Volgens mij was het de verkiezing van 1991, hoor. Nee. 2000, ja. Maar ik zeg 2000. Sommige mensen weten dat in het partijcentrum, dat heb je dus, dat wanneer de stemmen geteld worden, ik ben gaat toch niet ziek, mama, het is nooit te veel. Dan wordt er een televisie geplaatst. Isabi. Dan wordt er een televisie geplaatst, dames en heren. Druk, soppie. Dan maar ja, mensen, ja. Dan maar meneer. If you know what, if you want to be carne, me ano fit man, dus mine carne, maar a heer kom, damas dong, popcorn of chips, nyang, tei, kou, dis betrega a cola, but you soda, you sabi, langa olotifi dus, a chips ego fasi, ay, ome de dong, 13, 12 seater, maar op een gegeven moment plotseling is je van, als hij begint drop talk, denk aan mano, lembo moge pisi, hoorja gimi, ahoorja gimi, weet je hoe lang het geduurd heeft? Amade Amerika toilet. Hey, Soma lagi. Soma komensa. Amane nyama pirang ayara. Amek. Restricts amakone oto. Ay, God. Hey, Soma komensa. Da. Is dat wat je zegt, man? Is dat wat je zegt, man? Die kiezer, Germak. Dat is jouw man, man. Samen te los. Dat gewoon kan de gewoon zo. Kan de tien, man. Dat plus nee, man. Dat ik aan, man. Dat eerste zin samen uit Taigi. In een shaman kan de vier. Want je was in de oppositie. Je bent in de coalitie, dan maak ik een de kamer. Maar ik ben allemaal karaman. Daarna, toen sprak je Hori, dat ik aan Missie Kaba is goed, man. We moeten hard werken. De Luca Maasen dacht ik: wat? Aan mijn tijd, dan meer fout. We moeten hard werken. Bagadi gratis. Nee, maar die mensen heb je overal hoor, geloof me. Die mensen heb je overal. Ik had een helikopter. Die mannen infiltreren soms, die mannen kunnen naar partij. En Sandro Fisabi. Amei Dora top. Tamas dan een voorzitter. Je moest me qua afspraak. Taman Tori City. Je wakaite suku. Dus helikopters. Alle partijen hebben helikopters. Mij kon zo vuur, boom. Is dat via PNPS. Maar omdat moet gaan we NDP. Dan heb je dat NDP ook toe. Op helikopters.
Maar deze dame,

0: dat na toi samota ki Selfana Afonso wa im durf kare wa helikopter omdat deze dame het voorbeeld is van groeien in een partij. Rokotapa ni fufu fekara sani dus gewoon straatwerker krenkong resortwerker buurt van ik van is aan Minnesota, maar roken na organisatie door nu en ik zie er nog praten tijdens kader meetings altijd een piepermondje geweest, hoor daar niet van, altijd een piepermondje geweest. En wanneer ik er nu zie, is dat je afde altijd eens nanging, maar je bent wel trots dat een making in een organisatie. Maar ook privé. Ze draait een succesvolle kinderopvang. En ik wil er poweren als jonge Surinaamse vrouw. Want een opvang, dat die, ik ga je eerlijk zeggen, ik reed vaker langs. En soms heb je niet veel nodig. Je ziet dat de zaak georganiseerd is. Dus als jonge vrouw, mensen zijn power naar een big up game voor deze flinke Afonso. Maar dat is iets aparts. Ko arkino sataigi Jamal. Jamal ibe mangen, want dat is niet makkelijk. Hey, Seki Silvana. En ze praat over het quorumvraagstuk. Die vergaderingen beginnen laat. En gisteren zijn ze weer laat begonnen. Wat dat betreft spant de Nationale Assemblée de kroon. Maar spannen de kroon waar het gaat om slechte voorbeelden. Ook op dit stuk van het op tijd beginnen van vergaderingen. Dus Ko Arki Jamal met de jonge, flinke Silvana Afonso. Ik
1: wil Usabi dan een quorumvraagstuk naar Wasanta en hinder me in het parlement. Daarom me beschreef mijn briefje Goji ADNA-voorzitter en tegen ADNA-voorzitter Takiluku. En we doen ook broken voor een kondre, en we moeten de coalitie naar de oppositie, suma etiken, maar alle dingen in de 50 leden, abba verantwoordelijkheid dat de moest zorgen dat de opportak a vergadering moest begin, dat we moest maar begin aan a vergadering. Dus dat is mijn eerste reactie. En Fugomoro Fara, ons heb dat die SD, abbe de zo baka, dat die ube op mijn vergadering. Baka volgens mij 2 uur, 10 uur moesten we, de vergadering is voor 10 uur uitgeschreven, over 12 hadden we nog geen quorum. Dus je begrijpt dat de leden dat ik vroeg naar Uroko, ik denk dat Uroko serieus, je is donderdag zo lang, je wacht de trasma voor te teken, dan voor zijn vergadering op begin, dan voor zijn beginnen aan alle dingen staan voor zijn omhoes doen in een vergadering, dat voor zijn denken, maar effectief werk dat, go naar de man. En zo aan elkaar gaan door. En DNA, we zitten zodanig naar een usrefi drapen taki. We tak naar een usrefi, dinsdag naar donderdag, dus today in een wiki, dat wat openbare vergaderingen. En die openbare vergaderingen in begin 10 euro maanding. En zo lief, voor de openbare vergadering weer op huishoudelijke vergadering. En dat schreef toe dit op dinsdag naar donderdag. Dat is de lid voor het parlement. Is op dat alle dinsdag na donderdag het parlement op huishoudelijke vergaderingen na openbare vergaderingen. Zet je toren zodanig dat ik kan in een vergadering toe, ik kan op tijd voor teken, ik kan doen ouwe ook gisteren, dat is mijn epaïu, daarom is mijn kosuheer die. Dat we het doen, maar het eigen om de soort zijn, dus dat is mijn apletia. En mijn tak, mijn maxikier, tak leden no maxiki. Leden ook op de bijzonderheden, et cetera. Alles maar is op een probleem dat invasie aan dat utaki. Maar structureel weer analyse dat een vergadering in Bigilati, Boelati ook toe, is niet goed. En of dat is desma epayo.
2: Mevrouw Afonso, dan deze vraag, een beetje technisch. Wat denk je van DNA-lid die in een vergadering? Wanneer hij heeft getekend of wanneer hij fysiek aanwezig is in de zaal?
1: Want de conforme reglement voor Sawap nu, want de anale dena vergadering is de adena zaal. Maar, conventies dit toch, dat in elkaar kan in als je ooit voor nog op 26 handtekeningen, want dat na komen, dat schreef in het reglement van orde voor ook toe, als je nog op 26 handtekeningen, in elkaar biggie aan vergadering. En dat je op matras aan het toe, en dat je op matras aan het toe, is 26 leden nog die naast het toe. Dus, ik kan dat alles maar koteken, maar die allemaal gewee. Overgrootste deel, ik wil 14 leden nog moeten in een zaal. Ik maar we ook effectief toe, want ik kan ik besluiten, ik kan geen besluiten nemen, omdat er maar 14 leden in de zaal zijn.
2: Gisteren hebben we ook zo'n geval meegemaakt, waarbij de vergadering geschorst moest worden. Sambepsa precies, waarom is de persoon uit de zaal gegaan, wetende dat hij wat de gevolgen zijn?
1: We beginnen 10 uur, normaal beginnen we 10 uur. Lek van mij dat ik afwezig, alles maar abezaam tussen doorvoedoe. Maar tegen de tori, je begint ook in die fractie. Hoeveel mensen van mijn fractie zijn er? Kan ik even eruit? Kan ik gaan eten? Kan ik even dit doen? Kan je ontvangen wat maar? Want we kregen bezoeken ook tijdens de vergaderingen. Je gaat even eruit om een gesprek te voeren met een burger, maar dan stem je af. Je blijft in de buurt, je blijft in het gebouw. Dat is wel belangrijk, Sande. Men je terug kan roepen zodat je in de zaal kan komen, want we hebben te alle tijden 26 mensen nodig. Terwijl besluit moest ik, een vergadering moest maar verlopen vlot. Dan moet je er zijn. Maar op dat moment hadden we niet 26 koppen in de zaal. De zaal voorzitter bij Abif doet, en voorzitter bij Abif schorst een vergadering, zodat de leden de overal in een gebouw, we kan komen in een gebouw, zodat we verder konden gaan met de vergadering.
2: En Lik Fawusabi, mevrouw Afonsoa heeft toendertijd samen met lid Bronto Sumaharjo geprobeerd Fuchawa Kinki Kong in een pistori die ze een vraagstuk voor quorum. Hoe verloopt dat tot nu toe?
1: Ik kan takken dat in huishoudelijke vergadering hoe een heer parlement te kwam besluit dat uiteindelijk hoe Luka al de reglement voelt en dat hoe bij Dukba Fusasa die tipsa is daar. Hoe ik heb besloten dat we een orde reglement en bepaalde sani moest gaan in een orde reglement zoals Soleki a quorum vraagstuk. Dus dat gaan we dus ook meenemen. En na een besluit in huishoudelijke vergadering, dan een commissie ook komt. En een commissie dat die ook doet een voorwerp voor kinki a huishoudelijk reglement, voor het parlement. Dan we moest dat wel kinki kong in Asandisi. En mijn mening net na, zolang ik gua uroko, de trasma in een kondre te de gua uroko, de teken de uroko voor kies de monitor, dat de parlementariër schreef moest doen. Uroko voor een parlementariër, no makkelijks, maar ik denk dat ik na gusdoen ja moni, dat is massa e poor asani, en mekis ma ik denk dat mijn parlementariër uroko na gusdoen ja moni. Maar dat is het niet. Je moet lezen. Je hebt commissiewerk. Dinsdag met betrekking bij dinsdag naar donderdag wat huishoudelijk naar een openbare vergadering. Maar maandag, woensdag, vrijdag commissievergaderingen horen. En want to lead to the nekwa commissievergadering toe. En waarom zijn commissievergaderingen belangrijk? Want het belangrijk voor een samenleving sap de standici. Te we op een wet, we behandelen een wet. Dat het parlement is benoemd in huishoudelijke vergadering van commissie. En commit tegen de samenleving die te weet dat een commissie in DNA in een kies extra money die uroko sa je doet drapen in een commissie. Een commissie uroko na onderdeel voor je parlementair uroko. Het is onderdeel ervan. Dat die benoem een commissie sa e besta uit coalitie en oppositie leden sa e berei een bepaald onderwerp of een bepaalde sani voor. Bijvoorbeeld if een wet moest berei voor, dat een commissie dat die doet een voorwerk. A commissie is zinkar alle de deskundigen, ministers, alles wat er moet zinkar. Die lisa wet, rafela wet uit, zodat de akkoon in openbare vergadering a voorwerk doet bonafisiek ban en in openbare vergadering na a behandeling ego doro. voor zo'n sani. Dus een commissievergadering is ook heel erg belangrijk. Schrijf drapeleden niet, kom.
2: En mevrouw François, kijk, bepaalde mensen te bepaalde smaten in Goroko. En wanneer ze een paar dagen wegblijven, dan wordt er geld afgetrokken van hun salaris. Gebeurt dat ook bij DNA-leden? Wat zijn dat de psatu?
1: Loco, we hebben nu een fenomeen in het parlement waarbij de administratieve zaken tapapis dat die nee te boem. Omdat die al is geregeld, regelbaar, dat je tegen lid nee kon een vergadering of teken een presentie leest. Bijvoorbeeld artikel 20. Artikel 20 voor een wetvoeding parlementariërs. Zij regelt dit dan voor de parlementariërs. Oké. Okay. En drape in wat voor de artikel describe je taki te te wan let nog kon dan je money kan koti. Maar de administratie voor asandi si moet hou goed bij. Je leden mogen afwezig zijn vanwege ziekte of een of andere, of als ze in het buitenland zijn om werkzaamheden te verrichten, et cetera. Als aan dat regel in artikel 20. Maar draad je ook toe op als aan het leden, dan mag dit dat je nog teken in Wamun minder dan de helft voeding, vergaderingen. Dus op je ziet dat die vanuit agrifi voor de Nationale Assemblée, Assandisi moest, ze moeten het beter gaan verwerken. En leuk van mij is zorgvinga kona oosrefi, een administratief gedeelte die ze schreef moest pakken op. En dit nemen we ook serieus mee in de wijzigingen voor orde reglement.
2: Ja. En wat Rassan, mevrouw Afonsoa, want los van de parlementariërs die vaak genoeg niet komen opdagen, zien we dat beeld ook terug bij de regering. Meestal wanneer we kijken naar de televisie, naar de vergadering van de DNA, is het achter de regeringstafel bijna leeg. Soms stel je nog net 7 ministers.
1: Kijk, dat van 7 ministers is een regeling vanuit RVM. Natuurlijk, ook voor de ministers buiten parlement moest go door. Dus mijn regeling deed dat de minimaal aanwezig naar 7 ministers. Dus daarom je ziet bij een ministerraad dat aan alle dingen naar een regeringstafel, dat aan alle de ministers in de drapie. Dus een regeling die naar de DNA, dat die volstaan naar 7, dus daarom de aantal dat je deed. En u hoort ons ook vaker, hè, oppositie zowel coalitie, wanneer er niet genoeg ministers zijn, dan schorsen we zoiets die denken dat we kunnen laten. Maar dan wanneer die parlementariërs goed hebben geslapen, dan komen ze op tijd die dag. Dan beginnen we vroeg. Dan zijn de ministers er misschien nog niet. Dan wachten we op de ministers.
2: Ja.
1: Ja, ik had mijn artikel niet voor me. Ik heb hem, ik had het net uit het hoofd genoemd. Omdat ik het zo een beetje ken. Maar artikel 20 lid 2, die geeft bijvoorbeeld aan, dus ik wil het even citeren voor alle duidelijkheid hoor.
2: Ja.
1: Omdat ik net gewoon los sprak, ik had geen artikel voor me. Artikel 20 lid 2, de in artikel 4 genoemde bezoldiging, als ook de representatietoelage, de bestuurs-CQ-management-toelage, dat kregen we niet hoor. En de vervoerstoelage genoemd in respectievelijke de artikelen 12, 14 en 15 worden niet genoten over de maand waarin een lid minder dan de helft van het aantal gehouden vergaderingen van de Nationale Assemblée heeft bijgewoond. Om andere reden dan, en dan kom je dan op de gronden waarbij je verhindering wegens ziekte, waarbij de noodzakelijkheid, etc. En dan ook afwezigheid wegens uitlandigheid voor werk en al die zaken. Dus dit is waarover ik het net had, dat we het administratief beter moeten registreren, dat we de presentielijst ook door het administratief personeel van DNA beter laten controleren, omdat dit dan ook een motivatie kan zijn van neem je werk serieus. Want if this month samus uroko food bawa kondre op e kona uroko de teken presentie ze aanwezig zijn. Waarom doen wij als parlementariërs dat niet? En de samenleving moet ook hierbij helpen, omdat het werk van het parlement, natuurlijk heb je ook je buitenparlementaire werkzaamheden, maar je aanwezigheid en je bijdrage daar in het parlement is ook heel erg belangrijk. We worden gekozen door de samenleving. De samenleving bepaalt wie, door wie zij zich laten vertegenwoordigen. En dit is ook iets waar ze moeten letten. Want je kan zoveel als mogelijk iemand hebben, maar als de persoon niet aanwezig daar is om het werk namens jou te doen, dan komen we ook niet verder. Omdat we daar echt die debatten moeten voeren met de regering om die verandering te brengen die we willen hebben voor de samenleving. Echt mijn hoop er, hè, dat de parlementariërs ik aanwezigheid voeding serieus. Omdat Auroko moest doen. En het hindert je wanneer jij aanwezig daar bent en je steeds op mensen moet wachten. Maar ik heb het ook toe. Ik heb ook mijn dagen waarbij ik ziek ben. Maar ik ook op uit mijn bed die daarmee kon, dat ik kan tekenen. Ik zit, ik ben dan misschien minder actief. Zo zijn er ook een heleboel van de leden die het precies zo doen. Maar laten we rekening houden met het algemeen belang. Ik ben ook ooit afwezig geweest, maar dan... Je moet het niet maken tot een gewoonte. Laat het zijn dat je afwezig bent omdat er geen ander uitweg voor jou was. Of je bent in het buitenland. Want je, als je normaal werkt, neem je ook verlof om jezelf terug te trekken. Als parlementariër maar moet je ook in de gelegenheid zijn om jezelf terug te trekken in goede afstemming. We zijn niet beter dan de rest, omdat we vandaar dat we het handkaarten nemen. Het is niet netjes. Vooral niet voor onze generatie. We zijn jong. Laten we proberen om die verandering te brengen. Want mensen kijken naar ons op.
0: Ja. Sylvana Afonsoa. Jamal sprak haar over het quorum-vraagstuk. Het quorum spoop nog. Hopelijk hebt u er wat aan gehad. Het is nog steeds Lim FM met Bakan Natori op vrijdag 24 juli. We zitten op 9 minuten over 3. Er is in de case AZ wat te melden, Atori voor de rolstoel. Er is wat te melden daarover. Misschien hebben ze de dief te pakken gehad. Maar goed. Lembo Afonso was zegt zo makkelijk misap dat solide ab de san fudu. Leerkracht, verpleegster, ambtenaar, etc. No ab de san fudu, no? Sorry Cliff, het wordt voorlopig niet meer goed met ons mooi land. God moet de ark van Noach herhalen in Suriname. Meeg, jong, dat had ik niet moeten lezen, no? Ark van Noach. Graag gedaan, Arverano. Dat is een heel grove man. Ark van Noach moet herhaald worden. Liever had ik het niet gelezen. In onze emoties zeggen we dingen hoor. Pas op hoor, men zegt woorden hebben kracht, hè. Wat je uit, woorden hebben kracht. Let op wat we allemaal de eter in sturen. Sylvana is een piepermondje vanaf de school. Ik heb haar les gegeven. Echt een flinke meid. En ik ben heel trots op haar en ik wens haar heel veel succes. Dit is afkomstig van juffrouw Vleiter, nu gepensioneerd. Juffrouw Vleiter. Je kan een indicatie geven wie die helikopter is, toch? Of wordt bedoeld? Nee. Maar de helikopter laai. Lembo, welke minister kan je spreken of aanspreken omtrent de money-making business ten aanzien van begraven en cremeren. Misschien kunt u aangeven wat u bedoelt met money-making business. Want, ik kan voorstellen qua berry deal, qua feest, of misschien zelfs meer. Maar misschien kunt u aangeven wat ik bedoel. De enige persoon die dit nog voor en namens overheid kan doen is Kenneth Jalings. Eerder stel ik voor om een groter deel van het Willebrod-Akswijk sportcomplex Sozes onder beheer en exploitatie te brengen van het Clarence Seedorf project. In beide gevallen heeft de overheid gefaald door zich niet te houden aan afspraken, toezeggingen. Na enkele jaren zou het beheer van het Seedorf-complex door de overheid overgenomen en beheerd worden. Never gebeurd. Kijk wat er van een miljoenenproject is geworden. Heeft de voorzitter van de organisatie van Chinezen en Suriname Dan Sabayo? Lembo de Massa e Jompo Partij aan een helikopter. Une Karding. Helicobacter is een gevaarlijke bacterie. Helicobacter. Ja, ik weet wie dat is, wie die trainer is, Misawama. VP Rusland, waarom zwijgt u? Wat is uw actie als VP? Waar gaat dit over? Sorry hoor, maar de houding van de regering naar dit deel van het kiezersvolk is diep respectloos, echt waar. Ik zou niet eens een brief schrijven naar de regering, maar meteen een kort geding starten om af te dwingen dat de bevolking voedselpakketten ontvangen met vis van elders en of evacueren naar andere gebieden in verband met het baden, etc. Is het onkan? Men geeft zichzelf een brevet van onkunde. Oh, dat heeft te maken met het interview van meneer van Oys. Minister van TCT, u bent toch van Santigrong? Brunswijk, je wist helemaal met vliegtuig te gaan naar het huis van de kapitein om huis te bouwen. Waar is jullie solidariteit nu? VP Rusland, waarom zwijgt u? Wat is uw actie als VP? Is de schuldige maatschappij aangezegd om de activiteiten op te schorten tot nader orde? Sorry. Shame on you. Ai. On you all. Kunt u de directeur of de onderdirecteur uitnodigen om breedvoerig uitleg te geven bij wie of welke instantie je moet zijn om grondwater te boren? Ik verhuis naar een plek waar er geen water is. Ik ben geweest naar SWM om te informeren. De meneer zei dat ze het niet doen. Oké. Okay. Inderdaad, moet dat misschien worden uitgelegd. Sommige belichten sla ik op hoor. Want hem taya toestel is gewoon traag. Krima man, dat span. Span spade. Goedemiddag Lembo, ik slaap van 12 tot 2 uur. Precies om Lembo te beluisteren, elke dag. Mijn dag is goed gegaan. Dankjewel. Maar neem wel je rust hoor. Ik heb een leuke dag gehad. Ik heb een doos gehad uit Nederland. Oké. Mooie dingen erin. Dankjewel. Goedemiddag Limburg. Het gaat goed en met u bezig. Met comité Bonnie. Hoe wij op 6 miljoen euro. Die bestemd voor de nazaten. Brandbrief moet sturen naar premier. Jette. En mevrouw Simons en minister van Buitenlandse Zaken. Voor een fonds waar integer Afro-Surinamers in zitten. En Surinamers in diaspora voor duurzame ontwikkeling. Voor de nazaten tot slaafgemaakte. Niemand zei me, er moet een discussie worden opgestart. Want de term tot slaafgemaakt is een disgrace. Tot slaafgemaakten. Dat zullen we dus niet meer moeten zeggen. Think about it. Er is kracht op onze tong. We moeten stoppen zelf ons land te vloeken. Limburg, kijk een strand. Nee, God, sorry. Kijk een ding hier. Keizerstraat. 3 panden voor het politiebureau. Iemand parkeert gewoon op de weg. Gewoon op de weg. Met foto en al. Goedemiddag, Cliff. Tijd is tijd. En je moet je aan je afspraken houden. Bij de Billington en de Suralco maatschappij. Als je niet geprikt hebt op je kaart, ben je niet op het werk. Deze maatschappijen hadden prikklokken. Bij deze maatschappijen was er discipline. Heb je niet geprikt of je laat een collega voor je prikken, wel, je kreeg op staande voet ontslag. Is de Nationale Assemblée een markt? Afkomstig van Carmelita. Goedemiddag, er wordt zoveel geld gemaakt door bepaalde personen op CVH's. Ze geven ons een rookgordijn van visserijactiviteiten, terwijl ze belasting ontduiken en wanbetalers zijn van waterrekeningen bij CVH's. Kunt u de minister van ons vragen waarom de mensen met een beperking die 1000 SRD-verhoging 2 maanden al niet hebben gekregen? De verhoging 2 maanden al niet hebben gehad. Ik haast mij met het lezen. 8781482, het nummer staat er op het scherm. En u kunt dus reageren op alles wat langskomt in deze. In deze BT. Tapa mooi Frida Baganadisi. Later hoor je Sylvana met de hitparade. De reggae jam met. Famaning. Brian komt er ook aan. Zo'n video die zie. Kom straks voor die man, man. De video's van Fano zijn altijd. Oh nee. A few moments later. Oh ja. Dingen van God zijn niet negatief. Omdat hij de wereld lief heeft, maakt hij recht wat krom is. Oh, je bedoelt de ark van Noach. Ja, ja. Lembolu Sanja. In een man drop als Sandisi. Even, no? Plein van 12 mei daarachter. Pieke plus ma et trouwe dotti. Laat me even kijken als het goed is voor de uitzending. Oh, die migalusje. Mijn man zijn de uit, want je kossie boy. Na baka ze even plein van 12 mei. Maar akosi. Hey, in een mandruka geluid. Of doe ik zeker nog een geluid, Jimmy, later. recipe, maar voor dat hij dat. Als hij niet. Ik ben oraak, Misabi, als ik zo naar kijk, is een complete bende ook, hè. Daarachter, plein van 12 mei, man. Doti. Lim, er is nog steeds niet gestort voor de groep. Wat is het precies aan de hand? We willen graag weten. Welke groep is het? Ik begrijp dat niet. Goedemiddag, schrijft iemand. Die heeft blijkbaar het nummer ontdekt. Waarom heeft Suriname 2 kabinetten? Is er zoveel geld om op te maken? Oké, laten we gaan luisteren, dames en heren, op deze mooie bacana. Naar een update over die case van de rolstoelen in het AZP. Ik kreeg eerder op de dag een bericht van Latoya Boetius van de PR bij AZ. En ik zei er, wat hier staat, is een update. De zaak is onderzocht. Dus de zaak van die film. Voor afro was er een man bij haar op een stoeroe. De zaak is onderzocht bij de interne afdeling. Er is een rolstoel aangevraagd voor de patiënt. Maar de mensen wilden dus niet wachten. Wat ze hebben gefilmd is een momentopname. Want hierna hebben ze wel een rolstoel ontvangen. Maar goed, laten we luisteren naar de spokesperson van het AZP. Latoya Boetius.
3: We hebben dus rapportage gehad na een kort onderzoek van het ombudsbureau dat dezezelfde patiënt of deze bezoeker, begeleider, die dus de patiënt op die stoel aan het voortbewegen is, die heeft eerder op de interne afdeling dus een rolstoel gevraagd. De mensen hebben daar aangegeven dat ze dus even een rolstoel gaan zoeken, omdat ze op dat moment op de afdeling geen rolstoel hadden. Van de Bali-medewerkers heb ik ook begrepen dat zij dus de rolstoel hebben opgevraagd, omdat, zoals ik aangaf, te checken bij een andere afdeling om even een rolstoel te lenen, omdat de patiënt te laten verplaatsen van de ene plek naar de andere waar die naartoe moest gaan. Maar het was de familie die dus of niet wilde wachten of niet kon wachten. Ze hebben niet aangegeven wat de reden was, maar ze hebben dus ervoor gekozen om de patiënt zo op die stoel te verplaatsen van de ene naar de andere plek. Terwijl ze daarna dit stukje hebben opgenomen, op Facebook hebben geplaatst en daarna hebben ze toch wel een rolstoel ontvangen en dat hebben ze niet gedeeld op Facebook. Dus dit is wat ik tot nu toe heb gehad uit die rapportage. En ik dacht, het is ook goed om dat even weer met jullie te delen. Dat we dan nog steeds gaan onderstrepen dat we vragen van de mensen dat ze even melden als er iets fout zit. En dat we dus samen naar een oplossing gaan kijken. Maar dat ze de zaak ook niet gaan overdramatiseren, maar het graag presenteren zoals dat precies in elkaar zit. Als ze misschien hadden aangegeven dat zij niet wilden wachten op een rolstoel, dan zou dat ook wel anders worden geïnterpreteerd door alle mensen die dat filmpje hebben gezien.
4: Ja.
3: Op dat moment waren er dus niet en er werd dus gevraagd aan een andere afdeling om de medewerking te verlenen, zodat er toch een rolstoel zou komen op de afdeling om die mevrouw dus verder te begeleiden. En dat heeft ze daarna dus gehad. De patiënt die op die stoel zat. Yes.
4: Ja.
2: Maar we zijn intussen al een paar dagen verder. Wat is er in die tussentijd gedaan om de dienstverlening te verbeteren?
3: In de tussentijd, ik zou ook eigenlijk die foto moeten opsturen. Want natuurlijk hebben alle polyklinieken ook wel andere voorzorgsmaatregelen getroffen. Ik zag dat en ik vond het best wel erg. Maar ik dacht, die foto moet ik eigenlijk ook met jou sharen, Jamal. Om te laten zien dat op de afdeling, bij de Suriname Eye Center, het Suriname Eye Center gebouw, dat we nu de rolstoelen echt met een hele ketting en een biggie slot, om het zo te zeggen. Dus moeten beveiligen om ervoor te zorgen dat er, precies zoals we aangeven, er volgens een systeem gewoon de mensen gaan registreren. En als ze dus terugkomen, dat ze eventueel een ID-kaart terugkrijgen. En dat er andere systemen worden ingebouwd om dus ervoor te zorgen dat die weinige rolstoelen die nog over zijn, dat ze niet verdwijnen. En ik moet ook wel aangeven dat we ook reach out aan Ubuntu, want we hebben al een aanvraag voor een donatie gehad van iemand die dus rolstoelen wil doneren aan de SEH. Dus aan de ene kant is dat ook wel goed uitgekomen, om het zo te zeggen. Los van die bezending waar wij zelf op wachten als AZP, die we hebben besteld, zijn er ook wel andere stuk of 10 die dus een donateur de komende week zal overhandigen.
2: En is er ook contact opgenomen met de desbetreffende patiënt?
3: Ik heb dat nog niet gevraagd, maar het ombudsbureau die heeft dat vaak wel. Het gaat dus nog even om, hoe noem je dat, onderzoeken om welke patiënten het gaat. Ja, soms kan je die Facebook-naam niet afleiden van de naam van de persoon zelf. Dus dat wordt nog even onderzocht.
4: Ja.
3: Misschien ook wel goed dat ik met je aan de telefoon ben, Jamal, om me aan te geven. Want wij hebben ergens 2 weken terug te maken gehad met de CT-scan die was uitgevallen. We hebben toen ook aangegeven in een persbericht dat die scan is uitgevallen omdat hij een beetje overbelast was geraakt. De meeste mensen, de meeste verzekerden en sowieso de SZF-verzekerden, die worden eigenlijk alleen bij het AZP geholpen. Op andere plekken worden ze dus niet geholpen. Als het dus gaat om een CT-scan maken, en die is toen uitgevallen vanwege het overbelast raken. De onderdelen die waren toen onderweg, zijn reeds gearriveerd en de CT-scan is al dus weer up and running sinds gisteren. Dat de mensen dat ook wel gewoon weten, dat alle andere afspraken die er stonden, dat de mensen dus nu gebeld gaan worden om dus hun schema af te kunnen werken.
0: Latoya Boetius sprak namens het AZP. Zij is de persoon die dus alleen praat namens AZP. Dan weet u dat ook, dames en heren. Een update in Atorifo, de rolstoel. Cliff, al de mensen die in Suriname moesten zijn, zodat we op 1 miljoen bewoners moesten zijn, volg Kwaku, dat zie je allemaal daar. Dus ja, ik begrijp het. Niet zo goed geschreven, maar ik begrijp hem. Dus als al die mensen die in Kwaku aanwezig waren, als al de mensen die we daar gezien hebben, hier waren gebleven, dan ben je door 1 miljoen. Dat is wat je zegt, toch? Goedemiddag, lieve Lim. Wauw. Lieve Lim. We hebben geen vakantiegeld gehad, verpleegkundigen. Dit maak ik voor het eerst mee. En jullie kennen dat, jullie gaan het niet daarbij laten. Maar misschien moet u even wachten. Werkelijk, jullie na vakantiegeld. Is erg met de DNA-lieden. Zij verdienen 130.000 per maand. Zonder toestemming van het kiezersvolk. Zijn de politieke partij democratisch? Nee. Want anders hadden ze in hun verkiezingsprogramma die verhoging ook gezet. Kiezersvolk, jullie worden voor de gek gehouden dat ze voor het volk opkomen. Foei, foei, politieke partij en al die 51 DNA-leden. Ook de voorzitter van DNA. Jawel, juist gezegd, Cliff. Oké, dus ik heb het beter geformuleerd. Goedemiddag, ik stuur voor het eerst een bericht naar Bakan Natori. Welkom in de familie. Ik heb helemaal geen water. En SWM zegt binnen 2 werkdagen hoor ik van ze, terwijl ik vanmorgen vroeg heb gebeld. Ik ben een senior burger en ik heb water nodig. Iedere maand haalt men wel van mijn rekening af, maar ik heb problemen met water. Mijn adres is Maurici Palmstraat. Nou meneer, ik zal... Of mevrouw, nou, want ik zie... Een vrouw op het scherm. Weet je wat ik ga doen? Ik maak een screenshot van dit bericht van u. En ik stuur het gelijk voor die mensen. Dus u moet niet vreemd opkijken als ze u bellen. Laat me dat bericht even kroppen. Hey, ik moest nog het nummer van gisteren doorgeven. Om ik had niet rooier papier. Soms ben ik ook slordiger met papier. Maar ik heb een screenshot gemaakt. Er stond. En dan moet ik het zeven. Laat me het even filteren. Is beter zo toch? Ja. Dan... Hoor uw telefoon die ze moet vervangen worden, man. En dan ga ik het sturen voor mijn contact bij SWM. Het bericht is weg, mevrouw. Uw nummer staat erop, dus Ik weet bijna zeker dat u zult worden gebeld. En eenmaal we praten over... eenmaal we het over SWM hebben... kunnen we even snel aan Sylvana vragen om het bericht voor ons te lezen. Ik ga even uit beeld. Sylvana, kan je dat bericht even voor de mensen lezen? Als je zo ver bent, moet ik aftellen? Luister even wat Sylvana gaat zeggen.
4: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
0: Dankjewel. Daar hebben we dat gehoord. De andere berichten volgen zo. Limbo, goedemiddag. Men hamert over die 130.000 om het terug te brengen. Het is beter om onze energie te stoppen in dat onze lonen verhoogd worden naar 130.000. Ik begrijp dat niet zo goed. Graag het contact met mevrouw Apapu. Ik zal uw nummer doorgeven, maar zelf geven we geen nummers door. Dat is een hele domme conclusie. Nederland heeft meer dan 200 nationaliteiten. Niet alles dat daar in Amsterdam op het Kwaku-evenement rondloopt is Surinaams. Echt een domme verbeelding. Meneer, in Afnakama zo. U kunt gelijk hebben, maar waarom noemt u het dom? De meneer gaat ervan uit dat de meneer kunt. Misschien zijn er mensen daar, Marokkanen of zo, maar waarom zo grof zeggen dat het dom is? Misschien moet u zeggen, het is misplaatst. Of het klopt niet. Of u maakt een misberekening. Maar waarom noemt u uw medeluisteraar een... Nee, toch. Weet u, kunt u het corrigeren? Ik heb het gelezen. Maar het zou goed zijn als u zou zeggen... Meneer Limbo, je hebt gelijk. Ik neem het terug. Het is misplaatst. Toch? Naaf gozo... Dan gaat toevoet die job op dat man. Misschien heeft dan juist een mevrouw dat ingeschreven. Goedemiddag. Vakantiegeld wordt uiterlijk 31 juli betaald. Vandaag is 24 juli. Dank u wel, mevrouw Yvonne. Limbo, ik spreek geen voorkeur uit voor de winnaar van de verkiezingen bij de politiebond. De voorzitter komt op voor de belangen van de politie, zelfs over het dragen van een baard en over tatoeages. Heeft u eigenlijk in de afgelopen 1 keer via de media gehoord dat hij zich uitgesproken heeft over reputatieschade veroorzaakt door politieambtenaren? Ik word er echt verdrietig. Nee. Goedemiddag, Limbo. Weet u wat mij al weken bezighoudt? Dat wat gebeurt in de Salamanca rivieren en alle omliggende dorpen. Wij onderschatten dit als volk. Suriname rivier kan door dit alles ook vergiftigd raken. Onze grondwater, flora en fauna zijn in gevaar. Ik word er echt verdrietig van. Faun kondre verval en vervuil. Ja, is een vrij ernstig ding. Vanaf dag 1 hebben we in interviews hier opgewezen. Isabi. Maar die autoriteiten zouden beter is wat wie takken aan die smaak, die smaak gevoel tak. Laat me niet opnieuw beginnen hoor, want ik weet precies wat ik ga zeggen. Er is nog steeds niet gestort voor de groep zwakke huishoudens. Wat is er precies aan de hand? We willen weten. AUB, hoe staat het met deze doofpot gevallen? Commissie bij VKI. Geval TAS. Moordonderzoek van de drie kids bij het KPS. Onderzoek SLM en alle andere gevallen van de vorige regering.

0: Okay, meer interviews. Nu praten we over Komowijnen. Want in korte tijd, de man voert 50 gasbom naar Komowijnen. Het leek mij, als je, ja, als je het mij vraagt, is het dan een georganiseerde bende. Maar in korte tijd, dames en heren, 50 gasbomdiefstallen. En zo je moet zeggen, gascilinder, maar Nasra nou deed dus weer dat gasbom. 50. Nou, dat is aan de hoge kant als je het mij vraagt, hoor. 50. De districtscommissaris, is allemaal gebeurd in Meerzorg, hoor. De districtscommissaris, Ramsahai, heeft zich hierover uitgelaten.
1: Dus ik kan u niet precies zeggen wanneer het is begonnen. Het was er altijd al, maar het was minder. Maar opeens heeft de politie eigenlijk meerdere meldingen gehad van gasbomdiefstallen in de afgelopen week, 2 weken. Zijn de aangiftes en noem maar op verdubbeld. En de politie heeft toen eigenlijk aandacht gevraagd aan de burgerij ook om voorzichtiger te zijn en je gasbom niet zomaar buiten te laten. Want je begrijpt dat bepaalde mannen straat die de wakker en dus je gasbom de gunnen. Dus het zou goed zijn als de mensen die hun gasflessen buiten hebben, dat ze het een beetje beveiligen middels een ketting en een slot. Alleen zodat ze geen dupe worden van diefstal.
2: Toen ik het aantal van 50 hoorde, dat 50 gascilinders zijn gestolen de afgelopen week of afgelopen periode, heeft dat me wel doen schrikken. Boekt de politie wel vorderingen met hun onderzoek naar de daders?
1: Jawel, alle zaken van gasbomdiefstallen zijn bij de recherche. De recherche is bezig ermee om alles uit te werken en om te kijken hoe ze zo snel mogelijk eigenlijk de daders kunnen opsporen en aanhouden. Maar natuurlijk, 50 lijkt te veel voor Meerzorg, maar het gaat niet alleen om Meerzorg, het gaat ook om andere delen van Komowijnen. Toevallig valt Richelieu onder resort Meerzorg, maar is niet alleen Meerzorgcentrum, maar is ook Richelieu, Tamarijo, Marienburg. Dus wij vonden het ook nodig om vanuit het commissariaat dus aandacht te vragen van de burgerij om voorzichtig te zijn.
2: Maar tot nu toe geen daders in beeld of unosappe de maigona de gasbom?
1: Nee, de politie heeft wel camerabeelden. Maar verder zou ik niet daarop kunnen ingaan omdat dat het werk is van de politie.
2: Tot slot, hoe verder jullie hebben oproep gedaan aan de burgers, wat kan het commissariaat nog meer doen voor bescherm aan burgerij eigenlijk?
1: Nou, de surveillance ik heb afgestemd met de GPC en de surveillance is ook al opgevoerd. De komende periode zal de politie eigenlijk veel meer surveilleren. En vooral in de gebieden waar het gevoelig is. Waar de meeste diefstallen zich hebben plaatsgevonden. Richelieu, Tamarijo, Meerzorg. Maar het wordt het is een gecoördineerde surveillance tussen alle resorten bijna in Komowijnen. Natuurlijk die aan de linkeroever van de Komowijnen rivier liggen.
2: Nee, goed, DC, we zullen het hier ophouden. We blijven het volgen en natuurlijk we hopen dat de man stopt.
1: Ja, natuurlijk hopen we dat ook, want u begrijpt ook dat een gasfles niet goedkoop is. En vaak genoeg worden mensen 's morgens wakker en ze gaan om te koken en er is geen gasfles. Dan begrijpt u al wat voor vertraging dat zorgt voor zo'n dag of zo'n week. Vooral als men dan weer een nieuwe gasfles moet gaan kopen, et cetera. Maar ik wil de burgers nog weer opnieuw oproepen. Wees u voorzichtig. laat uw gasfles niet buiten als het niet aan de ketting is of in een hokje is geplaatst, als het niet goed beveiligd is. Kijkt u uit naar een veilige ruimte eigenlijk ergens, waar u uw gasfles misschien in de avonduren kunt zetten. En wanneer u in de ochtend wakker wordt, dan plaatst u hem weer waar u het gebruikt om te koken.
0: Goed, dat was de districtscommissaris van Kommerwijnen, Rajiv Ramsahai, in gesprek met Jamal over de Maasai Gwaad en gasbom. Maar ja, tegenwoordig moet je toch weten dat je zoiets moet beveiligen. Anders ga je er maar één dag of twee gebruik van maken. De moet gewoon in te houden. Voor de enorm tjinsani. Vrekarazani. En dan weet je zeker dat niemand eraan kan. Limburg, wanneer gaat de totale trias politica handelen in overeenstemming met de afgelegde belofte en eed in daadwerkelijke dienst van land en volk? Zo vraag van Francis. Onze boetes en strafmaten zijn blijkbaar te laag. Gascilinder, watermeter en rijden zonder rijbewijs. Onder invloed van bedwelmende middelen. Het leven van kinderen en moeders van kinderen ontnemen. Dan vraagt men nog aan de rechter om er rekening mee te houden dat ze kinderen hebben. Dus dieven bepalen de maatstaven nu. Limbo, ik ben reeds gebeld door de SWM. Ah, zie je? Is die mevrouw of die persoon die... Ik heb net een screenshot gemaakt. En ik heb het gestuurd voor mijn contact bij de SWM. En ik kreeg hier het bericht. Ik ben reeds gebeld door de SWM. Dat is... Bijna mijn bij jou aan het raar ook, want je is door Archibagan naar Torimikango. Verdien om tien krabu tussen persoon. Want met dwars aan, maar even bedenken in termen of make money dan met me. Met die bij er bagan naar Torimikango op om tien bureau. SWM SP. Die zijn op om tien, maar te kat telefoon mee de gong zo. Voorzien denk je, van zomaar lang een probleem wat dat betreft. Aladdin, voor elk bericht, 200 SRD. Aladdin, maar sensie. Nee hoor, dat kan ik niet doen. Weet u iets over de melkcentrale? Al zeker 3 weken is er geen halfvolle en magere melk verkrijgbaar. Alleen volle melk. Ook diverse andere producten worden niet geproduceerd. Boy, zo lang heb je nog drinken wat yoghurt. Ik hoor dit voor het eerst. Zie je, elke dag is er een item. Is er iets met de melkcentrale? Misschien hebben ze het bekendgemaakt. Iemand stuurde me een foto van Limburg. Kijk wie ik ben tegengekomen op de Johan Adolf Pengel Airport. Ik dacht eigenlijk aan mana ben. Eigenlijk kom je aan die man, zijn privacy. Heb je hem gebeld? Hij was aan het heb je hem gevraagd? Ja, hij was aan het lachen, dus het is niet erg. Mira, dus omdat hij aan het lachen was, daarvan je, is deze foto hoor. Omdat hij aan het lachen was, daarvan hij het niet erg. Ja, kijk, hij was. Dus die Michis, man, in. Maar hij lacht altijd, maar dat betekent niet dat hij... Je moest hem eerst hebben gevraagd. Dan gaat mijn chamiga rechter.

I mean, love of the slagingspercentages, minister. Reageer u daarop? Zeer negatief, zeer slecht. Nou, ik had hem met een lachende minister. Maar ik ben blij om hem na jaren weer te zien. Isabi, ik hoop niet dat hij aanstoot neemt hoor, want hij is een, altijd een vriendelijke man geweest. No? Maar ik ga je zeggen, ondanks het feit dat ik ook een kiek, maar ik heb van sommige mensen van ingewijden begrepen dat er wel een, dat onder of tijdens zijn regime is een beetje, maar de, toen hij minister was, dat er een paar goede dingen gebeurd zijn op onderwijs hoor. Nou heb ik het nooit onderzocht. Maar dat meer aan toe bij fluister. Wat was zijn voornaam? Ik weet het niet, Wolf heet. Edward, no? Edwin, no? Lim, Melkcentrale heeft het iets met Monchemel te maken. Van wat maakt dat, joh? Monchemel. Hoezo plots geen productie van bepaalde producten? AUB nader onderzoek. Ja, natuurlijk zullen we het even opvragen. Lim, schij uit, SWM tussenpersoon. Je bent toch geen assembleelid? Nee, maar eigenlijk ben ik assembleelid, hoor. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ik zit misschien niet daar, maar ik ben eigenlijk bedoel het werk van een DNA-lid. Hij heet Erwin Wolf. Ja, Erwin. Dankjewel. Erwin Wolf was dat, of is dat? Jamal is er, no? Nee, iemand zegt het is geen Edwin Wolf. Nou, brengen jullie een beetje warm uitvullen. Dat is natuurlijk Astrid, check het snel voor me weer even hoor. Edwin. Para.

0: as the afgelopen EBS directies en management teams serieus en effectief beleid maakten en maken, hadden wij dit soort last season problemen met gascilinders niet. Alle huishoudens hebben een EBS-meter gekoppeld aan een klantennummer. Waarom niet elk huishouden registreren onder deze klantgegevens? Dan krijgt elk huishouden 2 flessen minimaal. Bij huurwoningen moet de huurder een extra aanvraag doen met bewijs van de verhuurder. Zo gemakkelijk maak je deze gasflessen ook onaantrekkelijk voor de hardwerkende nachtjatters. Hebben we geen mensen met goede hersenen daar bij de EBS? Zo, die mensen geven maar zelfs de leeftijd van de man door. Ai, baya. We zijn echt in een klein land hoor. Iemand gaat verder. Hij heeft bij me gewerkt op Anton de Kom Universiteit. Ai boy. Daar gooi je mijn adres ook toe. Cliff, ik liep jaren geleden in Queens. En ik ontmoette daar de heer Wolf met zijn zoon. Hij zei dat hij bij de VN werkzaam was. We mochten van hem het VN-gebouw bezoeken. Oké. Iemand stuurt me hier een voice, maar ik kan niet naar voices luisteren. Want ik weet niet wat er gezegd wordt.
1: Hi, middag, Lim. Abom, abom, nummer, jere. Eigenlijk, jere, maar moet zeerbom noemen. Ik heb maar zeerbom naar een nummer. En een nummer, je schrijft zo, abom, dat die. En dan ga ik opaien. Ja, is CDP af.
0: Nog een keer.
1: Hi, middag, Lim. Abom, abom, nummer, jere. Eigenlijk, jere, maar moet zeerbom noemen. Ik heb maar zeerbom naar een nummer. En een nummer, je schrijft zo maar, abba bom dati. En of hago bayeng, de is CDP af, de is abtak ino abom gona, meneer A of meneer B. Dat de hago bay bom baka, de is abbe abom zo maar voer bom.
0: Kom al kien baka.
1: Hai, middag Lim. Abom, abba nummer jere. Eigenlijk, de de mamu seer bom noem, ik de man seer bom nang een nummer. En een nummer, je schrijft zo maar, abba bom dati. En of hago bayeng,

0: Ja, hij strip af. Hij zegt dat hij nog een bom gaat naar meneer A of meneer B. Dat hij ook bij bom bakken, dat hij zegt dat hij een bom is om een voerbom.
1: Oké, dankjewel. Kunt u daar ook over nadenken? Ja, iemand stuurt mij, alsjeblieft, er is het bewijs, Edwin Wolf. Ja, inderdaad, Edwin heet hij. Was een aangename man, hoor, daar niet van. Aangename meneer. Hij was namens de PL, hè? Dacht ik in de regering. Was de regering Venetiaan. Ik dacht laatste termijn 2005, 2010. Zo, ik lees even. Wat die meneer daar zegt, is te veel werk voor de winkelier. Om met bomnummers te werken. Ja, maar het leek mij toch niet zo een slecht idee, hoor. Kom, look op Jesus en na Alive. Hoegaan zou ook de kleine cilinders een abonneenummer moeten geven. Het gaat niet werken, cilinder, geen bom. Dikke kettingen om de bommen. Meneer, ze zagen die schakels door. Maar je hoort niks, dus ze gebruiken lappen, denk ik. Om het geluid te dempen. Ze waren bezig met mijn 100 lips. En ik heb ze op hete dat betrapt. Met het gevolg dat ze het hazenpad hebben gekozen. Loes den dat moet je ermee en dat moet bidden. Daarom ik zomaar op den pitbull, de mij loes den pitbull te netti. Dan ben ik op dat bom en nog een keer die kassier, ik kan gewoon teken. Er is dat goed nyami tjeer in een zak. Je zou me. Wat hart in me wil goed op FB, maar John Pascotto. Maar John Pascotto, maar ik dat moet klaar ding. Ama jump as kodu konsa jet. Da masaka on fala metu so bop. Mala da ope ede. Asi dripet bull to doberman wireless hunt. Na ete tu falen trabet dagoneng. Isabi. Snape luka ma honso. Dus hij stond oog in oog met de beesten. En hij denkt van migado. Je hebt mijn seki, want in de maatje op de baga, dat was Betty. Dat Betty. En dat petboel Betty aan een loezo. Donder en een bliksem moest kort voor ze. Dus dat man snappen, maar dat is wat man moest doen. Eén stand aan mijn wien denkt dat je dat komt kara eigenaar. Klop, klop. Klop, klop. Meneer! Ai, mi garo! Ik denk dat we nyami, kokkelets. Tik bom, ik hier bij. Te meer dat ik hem mee kwam geluid. Hey, Limbo, hoe kan je deze dingen zeggen? Het is vreselijk hoor. Nee, maar natuurlijk ga je daar als dingen inkomen, toch? Maar je nog kan goed op smadjari, goed tiks aan zomaar. Klap, klap, klap. Meneer. We gaan even naar de advertenties luisteren. Vinter, meer die uitvertocht, dus ben je aan mijn afdraaspot morgen. Maar time is dat jij uitverkocht. Maar Marcelle is standaard alla die monnet na her die Marcelle fit aan haar keel ome fit aan haar keel want ome wanneer is die eens ome dat nee niet o me pota moni eno asa kanisa atayen bena darti lesi atayen ba darti lesi ino ma luse ide kei krafulus atay tay dati nan apchi euro das of dat ni genoeg is ei pousse goi nen bobi but teke no noit

0: sensi odoro baka.
1: Isop sang, do say wani.
0: Mi popchi, a senti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Holland si never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga jiang tifun.
0: Okay, dan mo cherry ga on trawa.
1: Nee. Ik voet naar Charles. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You kon taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juroso.
2: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Celeb een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD. De Ere Lounge en de Rode Stoelen 150 SRD en voor de Gele Stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli.
3: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB EasyCard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier.

0: Sparre!
1: Orca, Cedre Erik alias Winter, als...
2: Coco dansa a Winter. U sabt dat asano wagar a Winter. En Winter waf de lisa eerst van de dans die zij organiseren op Tata. Tida Sranang of Momeki vertellen, schrijf je in een uitzending. Wie is met belly? Maar laat me weten hoor, want meer is dan uitverkocht. Zal wel een spot draaien vanaf me. Ik weet nog, aan eerste lezing doe ik een spot die zie. Volgens mij was het maart. Dat is er even laf, dat kan maar niet meer krabben. Als aan oktober, zoals Stoffie het zei. Zo doen de mensen het daar. Er wordt vooraf gepland. Isabi, daar heb je geen mensen, heb je geen bijkarta, potawansi, poten nalade. Isabi, dat weet je van, ai, het is, dat is dat. Jong, ik ben zo blij dat SWM Bella vrouw en dat die vrouw, dat de persoon dat gemeld heeft. Ik zeg steeds, vrouw kan ook een man zijn. Lembe is, hij zal klop klop roepen dat hij ons weegt. Al ben ik thuis, hij gaat precies daar blijven staan. Ik laat hem en ik ga weg. Mijn honden lusten ook een snakje. Mijn idee is kotum soet voerman. Mijn galodjim pardon, want leekbe was er moest njang. Oh my god, man, wat leekbe was er, maar ik kotum soet voerman trouwe. Doet me denken aan meneer Van der Sand toen als minister. Hoe zoet den troe? Ik denk, kooi draai, doe ik de man te kwam zijn. Hoe zoet den troe? Mensen, vergeet niet, we hebben... Jong, ik moet die gasten nog gaan zoeken voor retrospectie. Als er nou een roko à la zonde era. Vooral van Balkba. Moeten we het programma wel starten, maar... Ik vraag permissie waarom ik dat binnenman de Asson de DC. Ja, en je kan geen Emmanuel Schiek zetten om het programma te presenteren. Ook al is het in zijn vrije tijd. Maar fijn om ik aan mijn presenteren het programma. Hij was zelf onderdeel van het nieuws. De afgelopen deze week. Dus het gaat niet, hè. Dat is een probleem. Hij is benoemd, maar nu... En Emmanuel heeft altijd gezegd, ja, maar Cliff, ik zal blijven komen. Ja, ik begrijp het. Maar hij kan niet eens, vind ik hoor, als gast optreden deze zondag. Het zou niet gepast zijn dat hij als gast zou zitten. Want dat ik fantastisch gaat sowieso besproken worden door de presentator, door Jamal dus in dit geval. Dus niet meer wat aksa, man. En ik heb voor mevrouw Silas pas de volgende week afspraak 2. Maar ik heb een idee wie ik ga vragen. Dit is voor jou, Lim.

0: Ik begrijp dit bericht niet hoor. Misschien kunt u me dat vertellen. Oké, er is een vrouw. Die mevrouw, dus dat weet ik het, is een vrouw. Die mevrouw is geholpen. Of ze is niet geholpen. De SWM heeft er gebeld. En ik vind dat heel goed dat ze zo snel gegaan is. SWM, Uteku Power, ja, Uteku Big Up. Dat jullie die mevrouw gebeld hebben. Dus wie zijn haar nummer? En het is, en men heeft gereageerd. Iemand zegt, of als de president de hitparade presenteert, is die netjes. Maar het is wel anders en het is wel uniek. Als je een keer de hitparade zou opsturen voor de president, van president, wilt iets unieks doen. Dit zijn de 10 nummers op de hitparade, je mag het vandaag presenteren. Maar president voor ons, ze is zo, ik ga niet zeggen saai, maar ze is zo zakelijk. Ze gaat de platen zaken. Ze gaat zeggen, op nummer 10 staat muziek van Frenna. Coca Body, nummer 9. Nee, dat is iets voor haar. Maar dat zou inderdaad niet gepast zijn. Isabelus, Emmanuel zou over andere onderwerpen kunnen praten, maar het zou moeilijk zijn om over de tas te praten, want hij is zelf ook partij. Clifton Limburg, het zou beter zijn als Surinamers zouden stoppen om op gas te koken. Tegenwoordig kan je makkelijk elektrisch koken. Het kost uiteindelijk minder. En het scheelt een hele hoop gedoe. Groetjes uit Nederland, Rotterdam. Laten we daarover nadenken. Een gasbom. Weet je of het tijdens het bezoek van de... Dit is oud bericht. Een gasbom moet met een barcode ter verkoop worden aangeboden. Meneer Limbo. Oké, ik zal hem vragen. Ik luister ook graag op de zondag. Goedemiddag, de aanhangers van Argentinië zijn bezig met een petitie om de finale opnieuw te laten spelen. Wat een gedoe. Hey, maar het was behoorlijk minder wat ze gedaan hebben ook. Los van de vechtpartij van Paredes. Heethoofd Paredes. Maar ook dat alle de man draaide en baga. Die had team voor Spanje toen die de beker in ontvangst nam. Dat was niet... Scheek moet nu oppassen. ABAP heeft gezorgd voor een mol bij de RVC. Een persoon heeft geen dagvaarding gekregen. Toevallig zit haar man bij ABAP. Vreemde zaak. Ja, dat is inderdaad een opmerkelijke zaak, no? We hebben, dames en heren, morgen de herhaling van Cultuur Leri met Cher. Daar moeten we ook naar kijken, morgenmiddag. We zijn in de slotfase beland, we gaan weer eens naar... De advertenties, de laatste advertenties.
1: Ga je binnenkort op vakantie? Of shop je graag online, maar heb je nog geen creditcard? Dan is dit jouw kans. Vraag voor 1 augustus een DSB Easycard aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen? Dat kan snel en eenvoudig via www.dsb.sr. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
4: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
5: Hey, Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyum, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact, die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed, Macintosh Media. En hij heeft dat helemaal goed gezien. Met betrekking tot de gascilinders waren er Belgen in Suriname. En ze hebben een onderzoek gedaan met de buurtmanagers waarbij het voorstel voor een barcode is geopperd. Lilia Astrid die zegt: koken met elektriciteit, met stroomuitval, à la lazy EBS, nanomi nonyang. En EBS komt voor me met de rekening. Bora bruine boeren dat stroom gweer. Limbo kan de wedstrijd Turkije-Argentinië niet weer gespeeld worden. Liba Saniera, bel Sanik Ba. Dat hij met een Spang play. Uit de Abrachon competitie. Ja, met de Abrachon Copa. Het was op kanaal 17. Wat dat betreft, we big up de Mandra bij ook toe. Is het weliswaar weg. Maar ja, het gaat door. FSCCN nog bij de Abrachon Copa. Het was wel spannend om het te zien hoor, na zo'n week van een maand. Mensen, ik ga weg. Ik wil u een fijn weekend toewensen. Geniet ook van Lim FM, de Hit Paradise. Hier zal het psycho lukken om voor de derde week op één te staan. Sylvana doet de Hit Parade om 8:00. Daar hebben we Brian met de Reggae Jam. Isabi, if one sansa langa shwiti anobong. En if one sansa shwiti langa anobu ook toe. Wan san san shwiti noka langa en wan san san langa noka shwiti. Bent u een keer gaan nadenken over Brian's uitspraak? Nou, man kan er. Hij heeft het bedacht. En hij heeft me altijd gezegd. En met lafoudak jongen Brian. Amar is jong. Vegos don denka sani. Wan san san langa noka shwiti. En wan san san shwiti noka langa. Kan het kloppen, wasanga langa. Dus bakanatori langa, toen zit aan een 6 euro, en nog kan schwiti. Toch? En wasanga schwiti, nog kan langa. If a schwiti, dan bakanatori van 2 tot 4. Ik denk dat Brian gelijk kan hebben. Wasanga langa, nog kan schwiti, en wasanga schwiti, nog kan langa. Luister vanavond naar hem, hij begint om 9 uur hier. Brian Agina. En morgen, ik heb me versproken hoor. Ik heb me vergist bedoel ik. Cher zit morgen live hier. In de studio. Met Culturo Leri. En daarvoor hebben we recht op nog. Ik ben... daarvoor is Jamal er. Jamal doet het jongerenprogramma hier om... om 10:00 met een paar van zijn... leeftijdsgenoten. Oh, wat genieten ze van de discussies onderling. Je moet luisteren. Jonge mensen die dan de studio compleet overnemen. Tussen 10 en 12. En daar hebben we tegen 12:00 het weekoverzicht. Niet al de meeste items die we in het nieuws en in Bakanatori hebben gehad. Komen daar even langs voor een minuutje. In het weekoverzicht. En Culturoleer, heb ik al gezegd, met Cher. Is een heel andere, in een heel andere vorm. Een totaal ander concept. Dus luister naar. Morgen gaat ze praten. Tamara de Inji Braraf Uno Ekoina Ekoina Pitcher. Ja, en zeker in verband met Inheemse Dag. De eerste bewoners. Dus Cher heeft alles uitgewerkt. Kijk morgenmiddag naar er om 2:00 live op radio en op FB. Pastor profeet Patrick Botsen met Betel Opperroom. Ze zijn daar. En ze gaan u, dames en heren, voeden met het woord van God. Zondag, Revival Now. 7:00, sharp. Op Lim. En ik heb bijna 4 mensen... voor Senioren Spiegel. De komende week begin ik ze te pakken. En het zal niet lang meer duren of Senioren Spiegel gaat daar weer de eter in op zondagochtend. Niet deze zondag, But it won't take long. Just give me, of laat me zeggen, have some patience. En Rapa, Robbie Parabierzing. Je ziet, programma's. We hebben programma's, dames en heren. Daarom zeggen we de andere radio. We hebben programma's voor u. Naast de muziek. Robbie Parabierzing doet... Connecting the Dots. En dat is natuurlijk... Zondagmiddag om 1 uur. Connecting the Dots met Rapa. En om 4 uur... Isabi, hebben we... Retrospectie. Ik wil u een heel mooi weekend toewensen. Doe leuke dingen, Isabi. Smile. Try to smile onder alle omstandigheden. Krijg je moeilijke momenten in het weekend? Fight! Het fight bedoel ik. Geef niet op. Geef niet op. Je komt erdoor. Misschien krijg je wat stormen in uw leven of op uw pad. Deze twee dagen het kan. Je weet nooit wat ons allemaal kan overkomen. Maar have some faith. En blijf geloven. Beji, no mek grap. No go do sani, no go suku sani. No go do verkeerd sani. Probeer onder de alle omstandigheden nuchter te blijven. Neem niet in een emotionele bui beslissingen. Isabi, sta met je beide benen op de grond. Ga rationeel te werk. En sluit de week goed af. En begin de week ook positief. Blijf af van drugs. Blijf af van alcohol. Nogo. Gebruik droga. Ga je leven niet vernietigen. Je kan een glaasje pakken op een feestje. Je kan misschien een glaasje pakken thuis. Maar geen overmatig alcoholgebruik. Beweeg. Probeer veel te sporten voor een betere bloedsomloop. En doe geen dingen met mensen die eigenlijk in de bouw aan het dag maar doen aan jou. Mensen gaan een poko terwijl met takje. We don't own the rights of this music. Zo'n poko moet draaien. Ik wil bijna die mama song weer draaien. Ik ben zo gek op dat lied. Mama, take you, granny. Misschien moet ik het toch doen. Even boeken dat we doen mee naar Suri Pop. Abotranga. Bij wie straks na Baganatori gaan wij al de Suri Pop nummers één voor je afdraaien. Bij wijze van uitzondering. Dit lied is gewoon een AI-song. Geschreven door Eldis Wolf. En toch is het een AI-song, maar met Arke gaan. Omdat dat tekst. Het tekst drangen en wij moeten whatever it takes. En ja, ik heb geen ouders meer. Mijn vader is al overleden. Mijn moeder is ook al overleden. Er zijn momenten waarbij ik soms zeg van joh, liever had ik ook meer voor ze gedaan. Maar ja, het is afgelopen. Maar je zorgt er wel voor dat je ze altijd blijft waarderen met woorden. En je neemt ze ook altijd mee. En de gedachten, eer je ouders, whatever happens, word niet boos op je ouders, want vaak genoeg willen ze het beste voor jou, het beste voor hun kinderen. Dus eer je ouders en geef ze alle respect en grani. Zoals dat gebeurt in dit nummer. Mama Tiki, you grani is een geweldig nummer. De tekst althans. Dus met drapokoe Arkamaboom. Dat mag dat die. We draaien die advertenties. En daar hoor je al de Suri Pop nummers. Stuk voor stuk. En dat is een kwestie van wennen. Je hebt ze. Meestal worden de nummers pas een hit na de show. De show is op 1 augustus. Dus nu moet je goed naar ze luisteren en daarna neemt het wel een vaart. Maar dit nummer is geen Suri Pop nummer, maar het is gewoon een ode. Ode alle moeders. Love you, tot maandag. Met Gods wil.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no more gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die normaal zijn naar €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomuso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als je brokken gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
2: Mama!
4: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
5: Omwika, man.
4: Oh, in omwika.
5: Waar omwika, man?
4: Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
5: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
4: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
7: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
8: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
9: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
8: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
9: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
8: super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
9: Eurocommie man, vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
8: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
10: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
11: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
12: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
13: Jawel.
11: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs, ontvang hen en werk mee, want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
14: Op zaterdag 25 juli organiseert de SML Foundation de spectaculaire SML Celeb, een Youth Day in het Asset Stadion. Vanaf 4 uur 's middags trappen de jonge talenten af tijdens de Youth Day. Daarna barst om 7 uur 's avonds de strijd los tussen de Celebrity Game met een geweldige halftime show. De kaartverkoop start om 3 uur 's middags bij de poort van het Asset Stadion. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 50 SRD voor de kids, Niszijde 100 SRD, de Ere Lounge en de Rode Stoel 150 SRD en voor de gele stoelen 350 SRD. Mis het niet, beleef samen met familie en vrienden de SML Celeb en Youth Day op zaterdag 25 juli. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
15: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Fans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
16: Lim FM.
7: De andere radio.

0: Mees, afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

looked amazing. Great job, everyone.

0: goedenavond, lieve luisteraars. Het weekend heeft zich weer aangemeld en het is vrijdag 24 juli 2026. Je bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Swedish Ranang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld, welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie en toffe hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Voordat wij van start gaan met de nieuwe lijst, dus de lijst van deze week, weet je dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week hadden

0: met Tornado. Op nummer 6 Valjan featuring Shensia met My Turn. Op nummer 5 stonden Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 4 hadden we Frenna met Starlight. Op nummer 3 Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 2 stond Kankan 3 met Konami. En onze nummer 1 van de vorige week was Psycho met Checkmate. Ja, dat was de recap van onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is? Wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo, dan is het echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. Jullie weten dat wij 9 van de 10 keer altijd een nieuwe pokoe op de lijst hebben. En dat is deze week ook weer het geval. Nou, als ik zeg deze meneer is truly living the star life, dan weet je meteen dat ik het over niemand anders dan Frenna heb. Hij gaat heel hard met deze nieuwe tune en ik mag je zeggen dat het een banger is. En het mooie ervan is dat hij het niet alleen doet, maar samen met Odile en Wizkid. Een te gekke combinatie gewoon. Nu op nummer 10, op de Phenomenal Top 10, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Deze twee gasten komen helemaal van plek nummer 3. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 6 plekken achteruit gaan. Op nummer 9 deze week. Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
2: Let's go.
3: Sounds good.

0: classic ad.
1: Dat is onze nummer 9 van deze week. Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door. Een plek vooruit voor de Second Voice. Ze staan deze week op nummer 8 met Let Me Be.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Let Me Be van The Second Voice. Store is deze week niet vooruit, maar ook niet achteruit gegaan. Ze staat nog steeds op nummer 7 met Tornado.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Tornado van Ira Starr. Je bent nog steeds lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog altijd naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, stationair op nummer 6 deze week, My Turn van Valiant featuring Shensia.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Ook een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. My Turn van Valjan, featuring Shansia.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Tyla stond 2 weken lang op nummer 8. Ze gaat deze week 3 mooie plekken vooruit en staat op nummer 5 met Is It Love.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Hit music belongs here. On your number one station.
4: Dat is onze nummer 4 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano. Nou, dan zijn we intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 deze week, nieuw op de lijst, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 9, Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. Op nummer 8 staat The Second Voice met Let Me Be. Op nummer 7, Tornado van Ira Star. Op nummer 6, My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 5, Tyla met Is It Love. En Bigaluga en Nano staan op nummer 4 met Two Face.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
4: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij heeft de top 3 behaald. Laten we kijken wat hij ervan zal maken. Op nummer 3 deze week, Frenna met Starlight.
5: 1, 2, 3.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer drie van deze week, Starlight van Frenna. Nog een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. Stationair op nummer 2 deze week, Konami van Kankan 3.

0: hit music the last year on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Konami van Kankantri. Lieve luisteraars, het is nu de hoogste tijd voor mij om aan jullie te vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Nou, ik mag je vertellen dat hij zijn plek heeft weten te behouden. En hij is echt nog niet ready om het af te staan. Voor de derde week op een rij, de populairste pokoe hier op Lim. Op nummer 1, Psycho met Checkmate.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
4: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: That is onze nummer 1 voor de derde week. Checkmate van Psycho. Je hebt het gehoord, onze nummers 1 en 2 zijn ongewijzigd. En als er een nieuwe pokoe op de lijst is, wil dat zeggen dat er ook een lied uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Kwaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Ze stonden in totaal 8 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood. Vanavond om 12 uur kan je naar de herhaling luisteren. En als je dat ook mist, kan jij morgen om 1 uur ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys.